0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen. Het is 6:00 vrijdagochtend. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Goedemorgen, we gaan Let's Dance draaien van David Bowie zo. En als we daarna toch mee bezig zijn, hoop ik ook dat we aan Happiness van Alexis Jordan toekomen.
2: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Op het terminal van DFDS Seaways in Vlaardingen zijn gisteravond meerdere verstekelingen aangetroffen. Zo gaan er 15 mensen, er zaten ook 2 minderjarigen bij. Mogelijk wilden ze de oversteek maken naar Engeland. Ze zouden zijn gevonden in een vrachtwagen uit Turkije. Een paar weken geleden werden op hetzelfde terrein ook al een keer 12 verstekelingen aangetroffen. Toen ook in een laadruimte van een Turkse vrachtwagen. In beide gevallen is de chauffeur aangehouden. Op de A16 net ten zuiden van Dordrecht is een vrouw zwaar gewond geraakt. Ze is aangereden terwijl ze buiten de auto stond op de vluchtstrook. Het slachtoffer is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met haar gaat is niet bekend. Het ongeluk gebeurde tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug richting Breda. De vrouw stond met haar auto op de vluchtstrook nadat ze pech had. Ze was uitgestapt toen een andere wagen achterop knalde. Die andere auto werd, zo zegt de politie, bestuurd door een vrouw op leeftijd. Ook zij is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte die vorige week werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Er werd een 19-jarige verdachte opgepakt. Die is dus nu weer op vrije voeten, omdat er niet genoeg bewijs is om hem langer vast te houden. In de Rotterdamse haven wordt vandaag gestaakt. Het is een reactie op de overheidsplannen voor bezuiniging op de sociale zekerheid. Het gaat om een staking van zo'n 8 uur. In die tijd zal er naar verwachting zeker vertraging oplopen bij de afhandeling van schepen en lading. In de omstreden plannen draait het om het beperken van de werkloosheidswet en het inkomende arbeidsvermogen. Volgende week wordt er ook gestaakt om diezelfde reden in het openbaar vervoer voor 24 uur. Het weer, in de ochtend nog veel wind, harde windstoten, verder soms regen. De temperatuur loopt eerst op naar 22 graden, maar later vandaag wordt het een graad of 18. Morgen is het droog, periode met zon en dan 20 tot 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave, en dan kan ik je blij maken op deze vrijdagochtend. Want geen files, dus lekker doorrijden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit.
1: Met Walter en Milou. Radio met een grote R.

0: I wanna dance with somebody who loves me, zong Whitney Houston. Goedemorgen allemaal. En welkom op vrijdag 4 september.
1: Wat lekker, het is gewoon bijna weekend.
0: Ja toch?
1: Heerlijk.
0: Uit de veren zou ik zeggen, een beetje snoezen met ons, dat mag best nog eventjes. En met ons bedoel ik dan wel Walter en Milou, een gelegenheidstuo van 2 dagen. En daarvan is dit dan alweer de laatste, Milou.
1: Ja, nou
0: niet
1: jammer.
0: Getreurd, hè? Nou ja, maar laten we er nog 3 vroege en fijne uurtjes van maken.
1: Gaan we doen.
0: Het wordt een mooie dag. Maar het weer, Milou.
1: Nou, ik werd bijna weggeblazen.
0: Ik wou net zeggen. Het is onstuimig. Met veel wind. Kans op zware windstoten. Zeker ook. Verder regen. Temperatuur oplopend naar 22 graden. Vanmiddag dalend naar 18 graden. En iets minder wind.
1: En geen files op dit moment. Dus lekker doorrijden als je onderweg bent.
0: En we gaan heel veel dingen doen volgens mij. Welke luisteraars zijn er uit in eruit?
1: Nou, we verzamelen vandaag met onze gesprekken in ieder geval heel veel goede karmapunten, Walter. Want jeetje, wat zijn er veel mensen die goede dingen doen in onze regio.
0: Zeker. Wat hebben we?
1: Ja, onder andere een vroege vogel die al dagenlang aan het fietsen is voor het goede doel. We gaan het hebben over het Chili con Carnaval. Daar halen ze ook geld mee op voor een ander goed doel. En we hebben een veteraan die speciaal voor een oude Rotterdamse kameraad het water induikt dit weekend.
0: Een mooie gesprek in het vooruitzicht dus. En we kunnen ook gesprek voeren met de luisteraars op de app. Hè. Als je dan toch al vroeg op bent en je wilt dat alvast laten weten, dat kan. Hè. Voor die vroege vogels staat de app altijd open. Dat is dus de Rijnmond-app voor al uw spontane en minder spontane uitspattingen in deze ochtend.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Rijnmond met Walter en Milou. En Take That met Everything Changes.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: En met het laatste voetbalnieuws. En dan gaan we natuurlijk even terug naar gisteren. Toen hadden we het in FC Rijnmond over Feyenoorder Hach Moussa. Belangrijke aanvaller van de club. Er zou belangstelling zijn van een club uit de competitie van Saoedi-Arabië. En zou Hach Moussa dan toch nog vertrekken nadat de transfer deadline voor Nederlandse clubs was gesloten? Nee, was het vermoeden van onze Feyenoord-volgers toen al. En dat vermoeden klopt, want technisch directeur Davy Rigaud vertelde gisteren in een gesprek met Rijnmond dat het bod op de creatieve Hach Moussa te laat kwam. Hij had de speler al laten weten dat hij niet meer mocht vertrekken, omdat Feyenoord geen andere speler meer zou terug kunnen kopen als vervanger. Het gesprek met die Rigo is terug te zien en terug te lezen op Rijnmond.nl. En hij mag dan wel weg zijn bij Feyenoord. Dan heb ik het over Ueda. Scoren blijft hij gewoon doen, ook bij zijn nieuwe clubpie. Best opmerkelijk. Maandag werd hij nog voor 15 miljoen euro verkocht aan het Franse Lille. Gisteravond bewees hij direct zijn waarde. Hij speelde mee in de competitiewedstrijd van Lille tegen Toulouse en hij maakte de enige goal van de wedstrijd.
0: Is dat niet een beetje snel dat hij dan al meespeelt? Zit er niet een soort van opwarmingsfase of dat hij het team moet leren kennen?
2: Ik vind dat dus wel mooi, want vaak hoor je inderdaad, hij is nog niet wedstrijdfit. Hij moet nog op conditie zijn. Dan denk ik altijd, ja, wat heeft hij dan de afgelopen tijd gedaan bij zijn oude clubpie? Ueda is dat blijkbaar gewoon goed en hij kon meteen spelen. Het werd 1-0, hij maakte de enige treffer. Bij Toulouse speelde overigens ook een andere pasverkochte Feyenoorder mee, Casper Tengstedt.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.
2: The Fray hoor je. Wat? The Fray, dat is echt zo'n beetje, daar hoor je nooit meer wat van. How to save a life.

0: tien voor half zeven. Goedemorgen, je luistert naar Radio Rijnmond. We gaan nog even terug naar gisteren. Als je toen luisterde, dan heb je kunnen horen dat we Ilse in de uitzending hadden. Zij maakt van die herkenbare Rotterdamse dingen andere dingen, namelijk tassen. Een rugleuning uit de metrostel van de RET bijvoorbeeld, of een patatzak van de Bram. Echt waar, het is sustainable fashion.
1: We hebben kleren voor de komende 6 generaties op deze wereld. Dus ik ben er als ontwerper wel voorstander van om te kijken wat hebben we allemaal al. En het is eigenlijk ook nog super leuk om in de kringloopwinkels te struinen naar pareltjes.
2: Hey, en je hebt nu dus een rugleuning van RET gekregen om daar iets heel moois van te gaan maken. Maar kan je letterlijk alles gebruiken wat je tegenkomt?
1: Ja, er zit echt zoveel potentie als je maar goed kijkt. Het is echt een manier waarop je naar materiaal kijkt. En verder is het ook een kwestie van alles onder de naaimachine gooien. En als het niet lukt, dan ga ik gewoon net zo lang door tot het wel lukt eigenlijk.
0: Maar dan ben ik wel benieuwd, Ilse, wat dan het volgende Rotterdamse icoon is wat je in petto hebt voor ons.
1: Ja, nou, in het Alexandrium is nu een pop-up te zien in de oude Zara-store. Daar zie je nu een van een oud oranje werkpak een Picobello BV-pak.
3: Picobello BV? Hey, luister eens. Als je nou even nergens aankomt, ik zit nou nog eventjes met een lek groot steentje bij een kruidenvrouwtje, maar dan komen we er zo aan.
1: Ja, dus dat zijn ook voor mij echt iconische dingen vanuit mijn jeugd. Dus ja.
2: Wat leuk. Hey, 19 september loop je in Alexandrium over die catwalk. Hè? Dat is eigenlijk het einde van de games waar je aan meedoet. Maar mensen kunnen ook op jou stemmen, want er staat ook een hele mooie prijs tegenover als je die wint, hè?
1: Ja, klopt. Als je wint, dan mag je op de catwalk komen in de Laurenkerk.
0: Ja, en ik had jou zover gekregen, Milou, om die catwalk te gaan lopen. Maar je kan helemaal niet, blijkbaar.
2: Ik kan niet. Ik zit in Engeland op die datum.
0: Als Ilse Veening dus die Dutch Sustainable Awards wint. Let's Dance hoor je van David Bowie, die jij buiten de uitzending om een rare snuiter hebt genoemd. Ik vind het een van de beste en grootste artiesten die ooit op deze aardkloot heeft geleefd. Hij maakte dus onder meer Let's Dance. David Bowie.

0: Let's Dance hoor je op Radio Rijnmond van David Bowie.
1: Het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je zo meteen van Dave Tatema.
2: Ja, een droomdebuut voor deze oud-Feyenoorder. Om wie het gaat en wat hij flikte, dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
8: Kom werken bij Stijnweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Stijnweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Stijnweg.com/join the club.
1: Een hele goede morgen. Het is 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de verkeerssituatie onderweg is hartstikke goed, want je kan gewoon doorrijden bij ons in de regio.
0: De weersituatie is volgens mij ook hartstikke goed. Althans, ik ben voor de verandering een keer met de auto. En Steven van der Gijzen, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
0: Ik heb met een raampje open gereden.
9: Ja, want het was niet koud, hè?
0: Zo, het was gewoon hartstikke lekker zomerochtend weer eigenlijk.
9: Klopt, ja. Dat is het ook nog steeds zo. De temperatuur is niet onder de 20 graden gekomen vannacht. Uitzonderlijk warm. We krijgen wel een onstuimige ochtend met veel wind. Want de zuidwestenwind die trekt de komende uren verder aan. Die wordt hard tot stormachtig langs de kust. Een 7 tot 8. En ook boven land kan het soms krachtig gaan waaien met een windkracht 6. En tussen 8 uur vanochtend en 1 uur vanmiddag kunnen daarbij ook zware windstoten optreden. Zo tussen de 75 en 90 kilometer per uur met de zwaarste windstoten uiteraard vlak aan zee. Nou, het is bewolkt, soms kan er wat regen gaan vallen, maar veel regen wordt er niet verwacht. Het zal toch echt vooral om de wind gaan die een hoofdrol krijgt. We komen dus uit een warme nacht van temperaturen van 20 graden en vanmiddag dan gaat die temperatuur dalen naar een graad of 18. Dan komen we in koelere lucht terecht. Mm-hmm. Nou, vanmiddag wordt het ook wat rustiger, droger, gaan we de zon ook wat vaker zien. En morgen een hele aardige dag, periode met zon, blijft het droog. Temperatuur komt uit rond de 20 graden. En zondag gaan we nazomeren. Maar welke temperaturen daarbij horen, dat vertel ik zo meteen.
0: Oh, dit is spannend zeg. Ik kijk er nu al naar uit. Sowieso naar het weekend en zometeen naar jou. Stefan, dankjewel. De hoofdpunten van het nieuws krijg je nu van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op de terminal van DFDS Seaways in Vlaardingen zijn gisteravond 15 verstekelingen aangehouden. Die probeerden Engeland binnen te komen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Het is al de tweede keer in korte tijd dat in Vlaardingen meerdere inklimmers zijn aangehouden. De vorige keer, 3 weken geleden, ging het om 12 verstekelingen. In beide gevallen werden ze uit een Turkse vrachtwagen gevist. De politie is op zoek naar een stel gasten op een fatbike die eerder deze week een vader hebben mishandeld in het Zuiderpark in Rotterdam. Afgelopen maandag fietste de man met zijn zoons door het park heen. Een van die fatbikers raakte de zoon van de man. De vader zei er wat van. Vervolgens ontstond een ruzie. Voor de ogen van zijn kinderen werd hij toen mishandeld. Hoe het nu gaat met de man is niet bekend. En deze week werd dus bekend dat Ayase Ueda voor 15 miljoen verkast van Feyenoord naar Franse Lille. Gisteravond speelde hij al zijn eerste wedstrijd en maakte meteen indruk. Ueda mocht invallen in de uitwedstrijd tegen Toulouse halverwege de tweede helft. Hij viel in voor oud-international Giroud. Nou, Ueda stond nog een kwartier koud in het veld toen hij de enige en dus ook winnende goal maakte. Hij scoorde van dichtbij met het hoofd. Het geluidsfragment is van Viaplay.
10: 17 plus minutes in, there's Ago drives it across. Oh, a first interception! And he can't stop a debut goal. The Japanese markman off the mark. Ayase Ueda.
2: Ja, 1-0 kreeg Ueda wel een beetje hulp van de keeper overigens, hoor, die geen hele sterke indruk maakte. Mocht hij hem uiteindelijk voorbij de doelman koppen. 1-0, dat was de uitslag. Lille wint dus bij Toulouse. De nieuwe club van Ueda is nu koploper in Frankrijk.
0: Dankjewel, Dave.
11: Dit is Radio Rijnmond.
1: En nu tijd voor een persoonlijke favoriet. Sophie Alex Baxter, een Murder on the Dancefloor.

0: Sophie Alice Baxter hoorde je met Murder on the Dance Floor. Ik moet altijd denken aan een voormalig collega van me, die overigens nu ook weer bij Rijnmond een collega is. Die had dan vroeger weer een collega die heette Mulder.
1: Ja.
0: En dan zeiden ze altijd, die kon niet dansen. Mulder on the dance floor. Ja. Vertel maar iets over muziek. Ik onthoud het en ik doe alsof ik het zelf heb meegemaakt.
1: It's Mulder on the dance floor. Juist. Wel een goede achternaam.
0: Ja, toch?
1: Heb ik dan. Nou hoor, ik vind het alleen maar een compliment. En trouwens Walter, ik heb zoveel zin in het gesprek wat we zo meteen hebben.
0: En dat is?
1: Met het Chili con Carnaval.
0: Ja, ik ook. Is het alleen al om die naam? Ik wil weten wie dat heeft verzonnen.
1: Nou, dat wil ik ook weten. Dat gaan we zo meteen vragen aan Wendy. Zij is in ieder geval de organisator. Maar het Chili con Carnaval gaat natuurlijk over het gerecht Chili con Carne.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan jij een beetje tegen heet eten? Want ik totaal niet.
0: Nee, echt niet?
1: Nee.
0: Ja, ik wel. Ik moet wel zeggen, ik doe niet vaak, als het echt erbij staat, heel pittig, dan bestel ik het niet heel vaak. Maar ik heb ooit in Londen in een Indisch restaurant zo heet gegeten dat ik spontaan de ober die langsliep alle cola en water van het dienblad griste. Dat ik dacht van, nu staat mijn bek echt in brand.
1: Maar je moet toch geen cola drinken? Je moet
0: ik had vocht nodig. Dus, en er liep toevallig iemand voorbij, dus ik pakte dat gelijk van het dienblad af. Maar normaal gesproken kan ik er best tegen.
1: En hoe heet maak jij dan je eten?
0: Nou, dat is dus de schaal van Scoville. Maar ik weet niet hoeveel daarop zit. Maar ik doe altijd wel een beetje sambal of pepertjes bij. Ja.
1: Ik had inderdaad vroeger ook een stiefbroertje, Nino. En Nino, die was half Indonesisch. Mm-hmm. En die deed over alles sambal. En ook niet, laat maar zeggen, de Hollandse sambal. Nee, de echte Indische sambal. Dat ging over alles. Over zijn macaroni, over zijn eitje. Over zijn boterham met pindakaas. En dan zat ik hem wel eens aan te kijken van, hoe krijg je dit weg? Nou, gewoon. Zonder blik of blozen,
0: ja?
1: Nam hij gewoon die sambal.
0: En bij jou komen de tranen in je ogen?
1: Oh, kijk, ik zie er misschien niet zo Nederlands uit qua uiterlijk. Kijk, ik ben een beetje donker uitgevallen qua haarkleur en qua wenkbrauw en zo. Maar ik ben echt een kaaskop. Mij moet je geen heet eten geven. Dus ik ben benieuwd hoe het daar in Vlaardingen aankomend weekend is met dat Chili con Carnaval. Nou, laat ons even weten of jullie Rijnmond hebben of dat jij tegen heet eten kan. En wat je vandaag gaat doen, want we zijn nog steeds op zoek naar die vroege vogel.

0: Project en My Friends was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: Dank aan alle vroege vogels trouwens op deze ochtend, 7:15. En er zijn er al een paar bij die reageren in onze app. Degene die we niet zo meteen gaan bellen, maar die ga ik wel even allemaal opnoemen. Aad, Kok, Danny bijvoorbeeld, Ruud, Peet, Tim, Paul zijn er allemaal al bij. Corrie is er ook bij en Michiel is er ook bij. En Danny zegt trouwens nog eventjes, want die komt even terug op het pittige eten.
0: Oh ja, Chili con carnaval.
1: Chili con carnaval, daar gaat Danny denk ik niet heen. Ik ken absoluut niet tegen pittig eten, zegt Danny. Dank dat jullie erbij zijn. Zometeen gaan we wel een andere vroege vogel bellen. Die is onderweg, hè?
0: Nou, die is onderweg. En hij haalt ook nog eens geld op voor het goede doel.
1: Gaan we dus zometeen horen van Adrie Paans. Eerst gaan we Stevie Wonder horen. Signed, sealed, delivered. I'm yours.

0: Er zijn altijd veel vroege vogels die al met ons meevliegen in deze ochtend. Maar er is er altijd maar eentje, de allervroegste. En die fietst ergens door Europa. Dat is Adrie Paans. Adrie, goedemorgen.
1: Hey Walter, goedemorgen.
2: Ja, we spraken jou, Adrie, al eerder deze week, afgelopen maandag. Je bent namelijk deze week met de Tour of Life bezig. Komende zondag hoop je weer terug te zijn in onze

0: koude kikkerlandje. Maar voor degenen die het gemist hebben, Adrie, wat is de Tour for Life en waar bevind jij je nu?
1: De Tour for Life is een charity ride vanuit Italië naar Nederland. Over een afstand van ongeveer 1200 kilometer. En dan fietsen we 8 dagen terug naar Nederland om geld op te halen voor de Erasmus MC Foundation. En die besteden dat geld aan onderzoek naar kanker.
2: Maar dat lijkt me sowieso heel nobel. Hartstikke goed dat je het doet. Het lijkt me ook leuk, dan wel heel zwaar. Wat heeft de bovenhand, Adrie?
1: S'avonds en 's morgens heel leuk. Als je op de fiets zit, is het al heel zwaar. Ja. Dus het is een beetje van beide.
2: Want hoe gaat het tot nu toe? Vertel eens.
1: Ja, goed. We hebben een paar zware dagen achter de rug. Ook best wel warm. Dus sommige dagen 30 graden. Als je dan zit te klimmen, dan word je daar niet beter van. Maar verder is het, gaat het goed hoor. Geen blessures.
0: Geen lekker banden en zo?
1: Nee, ook nog niet. Nee, alles is nog steeds heel... Dus het gaat echt hartstikke goed.
0: En hoe ziet het vandaag eruit en de rest van de week nog?
1: We zijn nu net aan het ontbijten. Om 8 uur gaan we starten. En dan rijden we richting Duitsland. Over 175 kilometer vandaag. En dan morgen gaan we door Luxemburg en de Ardennen richting het noorden van de Ardennen. Mm-hmm. Ook weer 175 kilometer. En dan de laatste dag fietsen naar Zuid-Limburg, naar Maastricht. Dus dan zit het er weer op.
2: En je zegt Adrie, hoe groot is die groep?
1: Het Erasmus-team zelf is ongeveer 20 renners en in totaal fietsen met 125 renners.
2: En kunnen wij je nog ergens steunen, jullie?
1: Zeker op de website van tourforlife.nl. Daar kun je nog steeds doneren en dat kan tot een maand nog na de tour. Dus hoe meer geld, hoe beter.
2: Zeker, natuurlijk. En als je dan zondag weer thuis bent, want we gaan ervan uit dat je gewoon zondag haalt natuurlijk. Wat ga je dan doen thuis in de Hoekse Waard?
1: Is friet eten en dan slapen.
2: Friet eten en slapen.
0: Hey Adrie, jij bent hartstikke goed bezig. En daarom willen wij je belonen met de vroege vogel vandaag. Ben je er klaar voor? Heb je een raampje daar open?
1: Ik zit buiten de tent, dus ik kom helemaal goed. Het is wel een ver vliegen, hè?
0: Ja, maar hij is heel snel. Komt hij aan, moet je opletten. Okay.
1: Ja, ik zie hem al.
2: Hou je tent dicht, Adrie.
1: Ja, oké, uitgeloofd.
2: Heel goed.
0: En welke kleur is die vandaag?
1: Rood-wit van Daniel de Doet.
0: Adrie, fijne dag en succes.
1: Dankjewel, tot ziens. Doei.

0: Typische jaren 80 geluid van Roberto Giacchetti en de Scooters I Saved the Day. Ik dacht dus vroeger dat Roberto Giacchetti altijd Erik van der Hof was. Die later nog presentator van heel veel bekende programma's is geworden. Die zat wel in die band, maar de oprichter van die band heette Robert Jack. Dat is echt waar, daar komt Roberto Giacchetti vandaan. Grappig, hè?
1: En zondag verandert Vlaardingen in een waar chili-wohalla voor het goede doel. Je kunt er zelfs chili-ijs proeven. Nou, zo meteen bellen met de organisator.
0: Chili-ijs ook
1: nog? Chili-ijs, ja, okay. Chili con carne, chili-ijs. Het houdt niet op, misschien zelfs chili-brood.
0: Zou dat dan wel wat voor jou zijn? Is dat dan pittig ijs? Nou, gaan we allemaal vragen natuurlijk.
1: Ik wou zeggen, mij niet bellen voor pittigheid, maar wel voor het goede doel. Zo meteen Wendy dus op Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
6: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
5: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
6: Ja, goede vraag.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties... Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Het is 7 uur. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond.
1: Met zometeen heerlijke muziek van Bruno Mars en Kylie Minogue.
0: Eerst krijg je natuurlijk gewoon het nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Op het terminal van DFDS Seaways in Vlaardingen zijn gisteravond meerdere verstekelingen aangetroffen. Het gaat om 15 mensen. Er zaten ook 2 minderjarigen bij. Mogelijk wilden ze de oversteek maken naar Engeland. Zouden zijn gevonden in een vrachtwagen uit Turkije. Een paar weken geleden werden op hetzelfde terrein ook al een keer 12 verstekelingen aangetroffen. Toen ook in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen. In beide gevallen is de chauffeur aangehouden. Op de A16, net ten zuiden van Dordrecht, is een vrouw zwaar gewond geraakt. Ze is aangereden terwijl ze buiten de auto stond op de vluchtstrook. Het slachtoffer is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met haar gaat is niet bekend. Het ongeluk gebeurde tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug richting Breda. De vrouw stond met haar auto op de vluchtstrook omdat ze pech had. Ze was uitgestapt toen een andere wagen erachterop knalde. De andere auto werd, zo zegt de politie, bestuurd door een vrouw op leeftijd. Ook zij is naar het ziekenhuis gebracht. In Rotterdam-West is vannacht een auto volledig uitgebrand. Dat was aan de Dempostraat in Schiemond. Volgens mensen ter plaatse zou iets in de auto zijn gegooid... die korte tijd later in lichte laaien stond. De eigenaresse zou hebben gezegd dat het niet de eerste keer is... dat iemand het op haar auto heeft voorzien. Maar eerder werden bijvoorbeeld al een keer al haar banden lek gestoken. De gemiddelde huurprijs voor een woning in Rotterdam is deze zomer met 4% gestegen. Dat is de hoogste stijging in alle grote steden, meldt het CBS. Voor nieuwe bewoners is de stijging zelfs bijna 5%. Per 1 juli worden de huren altijd aangepast. Landelijk is de stijging gemiddeld 3,8%. De prijzen in de vrije sector gingen iets harder omhoog dan bij sociale huurwoningen. De afgelopen 2 jaar was de jaarlijkse stijging van de huren zelfs nog iets hoger dan dit jaar. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de ochtend nog veel wind, harde windstoten, verder soms regen. De temperatuur loopt eerst op naar 22 graden. Later vandaag gaat het omlaag naar een graad of 18. Morgen droog, periode met zon en dan 20 tot 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijgen we van mij nog de file-informatie uit onze regio. Maar die is kort en krachtig, want geen files op dit moment.
0: Lekker doorkachelen dus. En dat kun je zo meteen gaan doen met een oud liedje van een hele jonge Kylie.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Zaterdag en zondag is Het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: Het leven zit vol spontane momenten.
13: Een lach.
12: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
15: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
12: Nee, Attents met ds.nl.
14: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
16: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
17: Eruit.
5: Met Walter en Milou. Radio met een grote R.

0: Kylie Minogue hoorde je met The Locomotion. Dat is lang geleden.
1: Leuk hè?
0: Ja, zeker als je de carrière van Kylie Minogue bekijkt. Dit was ergens eind jaren 80. Goedemorgen en welkom op deze vrijdag. Vanmorgen stond ik alweer op, heel vroeg. Ik had mijn wekker gezet om 4:10. Maar wat denk je, Milou?
1: Ja, weer te vroeg.
0: Ja, maar 3:15. Dan zat deze jongen alweer lekker recht op in bed. Dus had ik alles alweer door te nemen wat we deze ochtend gaan doen. Maar goed, we zijn er. En wat fijn dat jullie als luisteraars er ook bij zijn. App ons als je een vroege vogel bent. Wat je aan het doen bent. Heb je al ontbeten? Ga je dat nog doen? Wat ga je allemaal doen vandaag? Het kan allemaal, Milou.
1: Nou, zeker. En wat doet het weer vandaag?
0: Het is best wel, dat merkte ik vanmorgen al, onstuimig noemen we dat dan. Ik ga zo vragen aan Stefan of er ook het woord stuimig bestaat. Volgens mij niet, we gebruiken het altijd onstuimig. Dat wil zeggen veel wind, kans op zware windstoten. Er komt ook wat regen voorbij. Temperatuur loopt eerst op naar 22 graden. En vanmiddag gaat hij weer langzaam dalen naar 18 graden. En komt er ook iets minder wind in onze regio.
1: En geen files op deze vrijdagochtend. Dus lekker doorrijden.
0: Dus het laatste nieuws. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn gisteravond mensen aangetroffen die in een vrachtwagen verstopt zaten. Het gaat om 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, meldt de Rotterdamse politie.
1: En het Dubbelmondenpark in Dordrecht is tijdelijk afgesloten na de ontsnapping van 2 Schotse hooglanders eerder deze week. En de dieren belanden op de N3 en dat zorgde voor gevaarlijk taferelen, dus ze moeten even tot rust komen.
0: En altijd leuk om in de gaten te houden, de Ig Nobelprijs voor alternatieve, onnozele dingen, zo op het eerste gezicht. Maar daar zitten altijd hele leuke onderzoeken bij. Bijvoorbeeld van de Nederlander Marcel van der Heijden, die heeft met zijn onderzoek naar duizenden begraven onderbroeken, ik lees het nog een keer, naar duizenden begraven onderbroeken die alternatieve Nobelprijs gewonnen. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de activiteit van allerlei organismen in de grond, zat er dat bij. Maar ik denk dat ook in die onderbroek. Maar goed, dat zal
1: ik heb foto's gezien, die staan dus gewoon op nieuwssites van die onderbroeken. En die zijn allemaal bruin. Maar ik ben benieuwd of dat ook door andere dingen komt dan alleen in de grond. En 15 koks strijden aankomende zondag in Vlaardingen om de beste chili con carne en halen daar geld op voor de ziekte. De Huntington. Ja, we spreken met organisator Wendy over het ontstaan van dit bijzondere evenement.

0: Jeroen van der Boom hoorde je met Jij bent zo.
1: En zet je smaakpapillen maar schapper, want dit weekend verandert Vlaardingen in één groot Chili Walhalla. Ja, zondag vindt daar de 7e editie plaats van het Chili Con Carnaval. En 15 koks gaan de strijd aan om de lekkerste Chili Con Carne en Chili Sin Carne te maken. En het mooie is, je mag niet alleen proeven, maar de complete opbrengst gaat ook nog eens naar het goede doel, naar het onderzoek voor de ziekte van Huntington. En een van de organisatoren is Wendy van der Bel. Wendy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de 7e editie alweer. Waar en hoe is dit ooit ontstaan 7 jaar geleden?
2: Ja, mijn man heeft dit bedacht met collega's na werktijd. Hij werkt in de horeca. En ze hadden het over een South Park aflevering waarin Chili Con Carnaval een onderwerp was. En op een briefje uitgetekend met collega's, vrienden, bekenden in het park neergestreken. En een jaar later zijn we naar het Stadstrand verhuisd en hebben we er een goed doel aan gekoppeld.
0: Dus als ik het goed begrijp, Wendy, de chef van Chocolate Salty Bowls, zou ik maar zeggen, die heeft ook een keer Chili Con Carne aflevering gemaakt met allerlei ranzigheden, kan ik me zomaar indenken. En daar hebben jullie dit bij bedacht.
2: Ja, het is een vrij lugubere aflevering.
0: En is jouw man of zijn collega's ook de bedenker van deze geweldige naam, het Chili Con Carnaval?
2: Ja, mijn man vooral.
1: Ja. Wat geweldig. Hey, het is dus geweldig, het heeft een goede naam. Maar wat nog mooier is dat jullie het voor de ziekte van Huntington doen. Waarom?
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon een heel persoonlijke reden. Dat komt bij ons in de familie voor. En er is geen medicijn voor. En om iets te kunnen doen, wil je toch, hoe zeg je dat?
1: Je wil je steentje bijdragen.
2: Ja, dat. Ja, niet afwachten tot een ander het doet. In alle eerlijkheid, dit is gewoon, we vinden dit leuk om te doen. Mm-hmm. We vinden het leuk om te organiseren. Er komen ook steeds vaker of steeds meer mensen op af. Dus het wordt ook in die zin populairder dat we nu niet meer aan mensen hoeven te vragen of ze alsjeblieft mee willen doen als kok. Maar af en toe zelfs een wachtlijst is van koks die zich aanmelden. Dus dat is hartstikke leuk, dat gaat hartstikke vooruit.
0: En in eerdere edities heb je ook al echt al 1000 euro's opgehaald, begreep ik. Het helpt dan wel in dat opzicht.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. En we hebben vorig jaar ook wel wat sidequests gedaan, zeg ik toch maar even zo. We hebben een gin op de markt gebracht de afgelopen 2 jaar. Dat is dit jaar niet helemaal van gekomen.
0: Uh-huh. Maar chili gin dan?
2: Ja, we hebben de peper. Vorig jaar hebben we de pepers die we ook in een traditionele chili con carne, zoals ze dat in Mexico noemen, van de Mexicaanse gedroogde pepers, hebben we laten verwerken in de gin. Ja.
0: Oké, en klopt het dan nu dat je dat een soort hetzelfde idee met ijs gaat doen?
2: Nee. Vorig jaar hebben we in Vlaardingen ook een soort pop-up route gehad, waarin leegstaande winkels zeg maar tijdelijk pop-up dingen waren van lokale initiatieven.
0: Ja.
2: En dat ging via de lokale city marketing Vlaardingen doen.
0: Uh-huh.
2: En daar hebben wij een dag pop-up gehouden met het Chili Con Carnaval. En daarin heb ik zelf chili-ijs gemaakt.
0: Ah, dan heb ik het daar vandaan. Ja, ja. En viel dat in de hete smaak, zou ik maar zeggen?
2: Ja, de meeste mensen vonden het super lekker. Ik was er zelf ook heel blij mee. Als je niet van peper houdt, dan hoor je het niks. Maar de combinatie van die pepers met dat vanille-ijs was wel echt heel erg top.
0: Het lijkt me een hele verrassende smaaksensatie eigenlijk.
2: Ja. Ja, het was echt heel lekker. Vond ik zelf althans.
1: En tot slot, waar moeten we zijn en hoe laat aankomend weekend?
2: Om 3 uur start het. Het is op de Oosthavenkade 90 bij de Brouwers van Vulkaan.
0: Maar kijk.
2: Op de binnenplaats. De entree is gratis, maar wil je proeven, kan je een kaartje kopen in de voorverkoop. €17,50 met €1 ticketkosten, geloof ik.
0: Ja.
2: Via onze website en aan de deur €19,50. Maar er is een bandje, er is muziek. Als je het niet van Chili Con Carne houdt, staan Vlaardingse worstenmakers.
0: Oh, Milou, het is dus ook voor jou. Want Milou heeft bekend
1: dat ze heet eten. Maar ik vind het wel een geweldig initiatief. Dus misschien zie je me aankomende zondag wel, Wendy.
2: Oh, dat zou super zijn. Ja, we hopen echt dat er heel veel mensen komen.
0: Genoeg reden dus om dat te gaan doen. Dankjewel, Wendy. Het Chili Con Carnaval in Vlaardingen aan de Oosthavenkade. 3 uur 's middags.

0: Er bestaat een veel langere versie. Ik zou zeggen, wacht even na negenen met die te draaien. Dit was de heerlijke korte versie van Another Brick in the Wall, Pink Floyd.
1: En zometeen horen we de stem van Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws.
2: Ja, in de Verenigde Staten is al meer dan een jaar veel te doen over het migratiebeleid van het Witte Huis. Maar die ziet daar geen enkel probleem in. Hoe erg het is, dat hoor je zometeen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
8: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
9: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/hofplein.
12: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
13: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
1: Een hele goede morgen. Het is precies 19:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg mij de verkeerssituatie. Maar ik kan lekker kort en krachtig zijn deze vrijdagochtend. Want geen files op dit moment.
0: Ik ben benieuwd of dat nog gaat veranderen. Gaan wij kijken naar het weer. Doen we natuurlijk met Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemorgen.
14: Een hele goede morgen.
0: Jij gaat ongetwijfeld iets vermelden over het onstuimige weer. Ik heb nog nooit stuimig weer gemeld. Dat is ook gek, toch?
14: Ja. Inderdaad. Volgens mij is het ook maar gewoon één woord, onstuimig.
0: Ja, toch?
14: Ik weet, niet wat, ik weet ook niet wat stuimig zou zijn.
0: Nee, ik ook inderdaad. Niet. Want het is helemaal niet zo raar dat ik het nooit gemeld heb.
14: Nee. Maar ja, goed, inderdaad. Dus een onstuimige ochtend. Veel wind vanuit het zuidwesten. De komende uren trekt die wind ook alleen maar verder aan. Langs de kust een harde tot stormachtige wind straks. Een windkracht 7 tot 8. Ook landinwaarts komen we straks aan een krachtige wind. Een windkracht 6. Ja, en tussen 8 uur vanochtend en 1 uur vanmiddag moeten we rekening houden met zware windstoten. Tussen de 75 en 90 kilometer per uur. De zwaarste windstoten uiteraard dicht bij zee. Nou, in de loop van de ochtend gaat het ook af en toe regenen. Misschien eventjes ook wel harde regen. Als het koufront passeert en als dat gebeurt, dan raken we ook de warme lucht van nu kwijt. Het is nu 21 graden. Vanmiddag zakt de temperatuur terug naar een graad of 18. Maar in de loop van de middag wordt het allemaal wel wat rustiger, droger en gaan we de zon ook weer wat vaker zien. Nou, het weekend ziet er goed uit. Er wordt een hoop goed gemaakt. Morgen een aardige dag. Periode met zon. Blijft droog. Temperatuur komt uit rond de 20 graden. Zondag, geregeld zon. Dan is het ook droog. droog en door een zuidoostenwind wordt het gevoelig warmer. We gaan een beetje nazomeren, temperaturen rond de 24 graden. Nou, mochten we zondag de lokale 25 graden niet halen, dan gaan we dat halen op de maandag. Oh. Dan wordt het nog wat warmer, geregeld zon, ook dan droog. En dan moeten we eventjes gaan genieten van die zomerse 25 graden.
0: Lekker hoor, Indian Summer komt eraan, hoor ik al. Dankjewel Stefan, schakelen wij door naar Dave voor de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datenburg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Rotterdam-Alexander is de omgeving van een flat afgezet omdat er een stijger op instorten staat. Het bovenste deel van de 15 verdiepingen hoge stijger aan de Polsterstraat zou al zijn ingestort, zegt de woordvoerder van de brandweer. En die maakt zich zorgen dat ook een deel ook helemaal naar beneden gaat komen. De Polsterstraat ligt vlakbij het winkelcentrum Alexandrium. De CO2-uitstoot van het verkeer in ons land is voor het eerst sinds de corona-uitbraak gedaald, dat meldt CBS. In 2025 stoten auto's, bussen, motoren en andere voertuigen 1,6% minder koolstofdioxide uit dan in het jaar daarvoor. De daling komt vooral door het grotere aantal elektrische voertuigen op de weg. De uitstoot van bedrijfswagens nam wel toe. De Amerikaanse overheid heeft gisteren een website gelanceerd met klassieke videogames die ze min of meer zelf hebben gemaakt. Een van de spellen heeft nogal wat kritiek opgeleverd. In Rio Run moet je namelijk migranten het land uitzetten en een grensmuur bouwen, schrijft RTL Nieuws. Mensenrechtenorganisaties die zien er de humor niet van in. Nou, Rio Run is een nieuwe versie van Snake. Dat ken je wel van je telefoon als je namelijk ouder bent dan 25. In het spel komt Tom Homan voor. Dat is de overheidsfunctionaris die gaat over de uitzettingen in de VS. Je ziet hem mensen met verschillende huidskleuren achterna zitten bij de grens met Mexico. Ja, in de verklaring van het Witte Huis staat dat zij eigenlijk de problemen er niet van inzien. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat ze misselijk worden van het initiatief.
1: Ik vind het toch heel bijzonder dat dit vanuit het Witte Huis is bedacht. Dus dat dit niet een satire is van iemand, maar gewoon vanuit het Witte Huis zelf komt.
2: Ja, je zou het kunnen vergelijken bijvoorbeeld met dat vanuit Politiek Den Haag volgende week een spelletje uitkomt waarbij je bijvoorbeeld boerenbedrijven moet sluiten omdat ze te veel uitstoot hebben.
1: Of een spelletje die wij maken over Dave en dat jij dan niet meer je nieuwsbulletin mag voorlezen.
0: Nee, zouden wij heel agressief van. Zouden wij nooit doen, Dave.
1: Nee, nooit. Dankjewel,
0: Dave.
1: Dit is Radio Rijnmond. Met nu Jennifer Lopez en Love Don't Cast.

0: Hey Walter, ben je er een beetje klaar voor?
1: Dat hangt er vanaf waarvoor, maar ik denk dat ik weet waar je op zit te lopen te doelen.
2: De Peter en Milou puzzel.
1: Ja.
3: Puzzel.
2: De Peter en Milou puzzel.
0: Jij hield het puzzelboekje of het puzzelboekje al omhoog inderdaad. We gaan weer samen puzzelen.
1: Ja, dus dit is de Walter en Milou editie.
0: Ja, zeker. En aan jou de taak om te raden wat die puzzel dan is. Hè. Dus je krijgt een opgave zometeen van Walter.
1: Ja.
0: Als je die opgave goed weet te raden, laat het weten via de Rijnmond app. En misschien ga je er wel vandoor met het puzzelboekje van ons.
1: Wat is dan, hoor ik de luisteraars denken, de Walter en Milou editie anders dan de Peter en Milou editie? Ja, er staan wat stommere grappen in en we krijgen wat ingewikkelde muziekvragen voor je kiezen. En in die laatste categorie is de kruiswoordpuzzel van vandaag. Want die ben ik aan het maken. Een muzikale kruiswoordpuzzel dus.
0: Okay.
1: Ik heb al best wat staan en opgelost, maar ik ben nog op zoek, en daar heb ik dus de hulp van de luisteraar voor nodig, naar 14 horizontaal. Daar moet een woord van 4 letters komen. Ik heb het woord weggepiept uit een liedje. En ik ben dus op zoek naar het weggepiepte woord. Komt-ie aan.

0: Kan je er nog een kleine tip bij geven? Het is een liedje van Otis Redding. Dat is tip 1. En de Wereldhavendagen die zijn natuurlijk min of meer begonnen. Het heeft ook iets met de haven te maken.
1: Vier letters, hè?
0: Vier letters. Weet je wat het is? App het maar door naar ons. Als je die app nog niet hebt geïnstalleerd, Rijnmond.nl. Even doorklikken, dan kom je in onze digitale omgeving terecht. En dan kun je dus de opgave of de oplossing van de muzikale kruiswoordpuzzel, het woord waar ik naar op zoek ben, doorgeven. 14 horizontaal, een woord van vier letters. Dit is Deep Blue Something.

0: STM Port Party.
1: Zo.
2: Dat is een hele mond vol.
0: Ja, als je dit al maanden zegt, dan begrijp je het er helemaal in natuurlijk. Dat snap jij.
1: En je zegt comeback van een party. Is het even geleden dan?
0: Ja, de laatste keer was 2018. Die werd toen voor de 10e keer georganiseerd. Toentertijd door de Jonge Havenvereniging.
1: Ja.
0: Na een aantal bestuurswisselingen, COVID, corona, et cetera, ging het langzaam de koelkast in. En afgelopen zomer kwamen een x-aantal personen elkaar tegen en zeiden we tegen elkaar, hoe gaaf zou het zijn als we dit weer op de kaart kunnen krijgen en dat we dat op de vrijdagavond van de Wereldhavendagen weer op de agenda kunnen krijgen.
1: Want wat is het, een dansfeest?
0: Ja, je moet het zo zien. Het was altijd in de cruiseterminal. Het is nu in de Stadshavenbrouwerij ter hoogte van het Marconiplein.
1: Ja, leuk.
0: Het is echt een dansfeest. Wat we eigenlijk willen is dat de haven weer samenkomt. Dus gewoon de mensen van de werkvloer, de directie, management, operationeel iedereen. Maar ook mensen die niks met de haven zijn van harte welkom. En het is echt een feest. Dus geen netwerkborrel, maar echt een feest waar mensen samenkomen en gewoon weer lol hebben met elkaar. Ja.
2: En wat voor muziek is er dan op jullie feest? Wat voor stijl?
0: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. We hebben eigenlijk wel gezocht naar een hele diverse stijl. We hebben een tweetal DJ's die ook uit de logistiek komen. Dus dat is op zich wel heel grappig, die komen draaien. Dat is DJ Rutger en DJ RV. Benny Rodriguez hebben we weten te strikken. Hoe mooi kan het hebben? En Davy Keys hebben we ook. Nou, dat is echt feest DJ tot en met.
1: Ja.
0: Dus dit wordt een feestje wat je niet wil missen.
1: En waar ik dan altijd naar uitkijk, en ik ben benieuwd of jij dat ook vindt, is dat er inderdaad een hoge pief of een hoge mevrouw heel ongemakkelijk gaat staan dansen.
0: Ja, maar eigenlijk is dat hetgeen wat we hopen en wat we
1: toch,
0: willen.
1: Ja,
0: we willen eigenlijk iedereen bij elkaar hebben. Dus ja, van de transportplanner die net in zijn eerste jaar zit, tot die hoge pief die denkt.
1: En dat die transportpartner geen idee heeft dat hij met die hoge pief aan dansen is.
0: Nee, ja, dat is toch heerlijk.
2: Dat is toch heerlijk.
0: Dat is hetgeen wat we willen met elkaar. En, ja.
2: Ik hoop het voor je.
0: Wij kijken er heel erg naar uit. En er zit maanden voorbereiding in. En ja, vanavond komt alles samen. En ja, goed, ik zou zeggen, koop vooral kaarten. Ze zijn nog steeds te koop. Via rtmportparty.nl/tickets. Kosten €17,50. Maar krijg je gelijk de garderobe en een eerste welkomstcocktail van ons erbij.
1: Kijk aan.
2: Ja, geweldig. En geen winstoogmerk, dus je krijgt van ons hiervoor geen factuurtje. Jeroen de Witte, fijne dag hè, en fijne avond.
0: Ja, dankjewel. En tot vanavond al, hè?
1: Ja, tuurlijk. We komen langs.
0: Goed zo.
1: Ik beloof niks, maar misschien ben ik er toch bij.
0: Heel goed.
1: Dankjewel, Jeroen. De RTM Port Party dus. En wij zijn er ook bij op de Wereldhavendagen. Ga ik je dadelijk nog wel wat meer over vertellen. Eerst gaan we luisteren naar Ella Langley, dat Amerikaanse

0: zeggen nu een hele goede morgen. Je luistert naar Walter en Milou op Radio Rijnmond. Samen met Ella Langley. En Choosing Texas was dat voor je dus op Radio Rijnmond.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Aan het puzzelen.
1: Puzzel. Puzzel. De Peter en Milou puzzel. Puzzel.
2: De puzzelpuzzel. Het is een muzikale kruiswoordpuzzelpuzzel vandaag. We hebben heel veel goede oplossingen binnen, maar ook heel veel met een vraagteken erachter. Dus mensen zijn niet helemaal zeker of ze het wel goed hebben. Dit was de opgave.

0: En dan ging het dus om dat weggepiepte woord. Een woord van 4 letters. Ik had hem 14 horizontaal. Ik had al een C'tje staan op de 3e letter. Giel uit Maasdijk, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Jij hebt volgens mij het goede antwoord.
1: Denk het wel.
0: Vertel het maar.
1: Doc.
0: Doc!
2: Ja, helemaal goed.
0: Dankjewel, Giel, voor het meedoen. Hij was niet ingewikkeld, denk ik, hè?
1: Nee, hoor.
0: Nee.
2: Nee, voor Giel niet. Wat ga je vandaag doen, Giel? Ga je naar die Wereldhavendagen toe dit weekend?
1: Morgen.
2: Morgen. En wat ga je dan vooral bezoeken?
1: Ik denk een bar.
0: Dat kun je ook ergens anders, maar blijkbaar is het de Wereldhavendagen daar ook een geschikt moment voor.
1: Ja, nee, joh. Rond. Lekker.
0: Lekker wat drinken op de Wereldhavendagen, Giel.
1: Ja, absoluut.
0: Wij gaan jou het Peter, Emmylou en in dit geval ook Walter Radio Rijnmond puzzelboekje toesturen.
1: Geweldig.
0: Toch? Dat is leuk, want als je dan uit die bar komt en je hebt nog puff over, dan kun je een Zweedse puzzel oplossen of een Sudoku Extreme, zie ik hier staan.
2: Ja, nee, jij moet niet over één lijntje gaan lopen inderdaad, maar jij moet gewoon kijken of er puzzels je dan nog kan oplossen.
0: Ja. Hij komt eraan, Giel.
1: Dankjewel
0: voor het meedoen.
1: Joe.
0: Giel was dat die de goede oplossing had van de muzikale kruiswoordpuzzel. En eerlijk is eerlijk, die staan dan natuurlijk niet in het boekje. Die hebben we speciaal voor deze uitzending verzonnen. Dit zijn de Gypsy Kings, Bamboleo.

0: De Gypsy Kings met Bamboleo. Veel mensen denken uiteraard vanwege de stijl van muziek dat zal wel Mexicaans zijn, ja, of Spaans. Dat is het helemaal niet, Milou. Oh. Waar denk jij dat de Gypsy Kings vandaan komen?
1: Nou, als je het zo zegt, dan gok ik Duitsland of zo.
0: Wat?
1: Duitsland.
0: Waarom zouden de Gypsy Kings uit Duitsland komen?
1: Als ze helemaal niet uit een Spaanstalig land komen, zeg ik gewoon Duitsland.
0: Ja, het is een beetje flauw. Zuid-Frankrijk komen.
1: En straks bellen we met de 71-jarige veteraan Martin Vaas. En ik denk niet dat wij hem het na gaan doen, Walter. Want aankomende zondag dan duikt hij in de grachten voor zijn zieke Rotterdamse kameraad Noël. En waarom hij dat doet voor die kameraad Noël, dat hoor je zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
6: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
8: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
9: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
13: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
16: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
15: En voor Harold met een sta-opstoel.
17: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
15: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
18: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Goedemorgen, we gaan richting 8 uur. Je luistert naar Rijnmond.
1: Zometeen heerlijke muziek voor je van Cameron Whitcomb en Gabriella Chilmi.
0: Eerst krijg je natuurlijk het nieuws van de nieuwslezer van dienst. En dat is al de hele ochtend, zoals bijna elke ochtend, Dave Datema. Dave, goedemorgen.
13: Goedemorgen. In Rotterdam-Alexander is de omgeving van een flat afgezet omdat er een steiger op instorten staat. Het bovenste deel van de 15 verdieping hoge steiger aan de Polsterstraat zou al deels naar beneden zijn gezakt, zegt de woordvoerder van de brandweer. Ook zouden er wel planken naar beneden zijn komen zetten. De Polsterstraat ligt vlakbij het winkelcentrum Alexandrium. Op de A16, net ten zuiden van Dordrecht, is een vrouw zwaar gewond geraakt. Ze is aangereden terwijl ze buiten de auto stond op de vluchtstrook. Het slachtoffer is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug richting Breda. De vrouw stond met haar auto op de vluchtstrook omdat ze pech had. Ze was uitgestapt toen een andere wagen achterop knalde. Die andere auto werd, zo zegt de politie, bestuurd door een vrouw op leeftijd. Ook zij is naar het ziekenhuis gebracht. Op het terminal van DFDS Seaways in Vlaardingen zijn gisteravond meerdere verstekelingen aangetroffen. Zo gaan om 15 mensen, er zaten ook 2 minderjarigen bij. Mogelijk wilden ze oversteek maken naar Engeland. Ze zouden zijn gevonden in een vrachtwagen uit Turkije. Een paar weken geleden werd op hetzelfde terrein ook al een keer een groep met 12 verstekelingen aangetroffen. Dat was toen ook in een laadruimte van een Turkse vrachtwagen. In beide gevallen is de chauffeur aangehouden. De prijs voor een huurwoning in de 4 grote steden is het hardst toegenomen in Rotterdam. Dat meldt het CBS. Het is al het 3e jaar op rij dat Rotterdam daar bovenaan staat. Dit jaar kwam de stijging uit op zo'n 4% voor een bestaande huurwoning. Nieuwe huurders betaalden zelfs 5% meer. De afgelopen jaren stijgen de huren wel steeds minder hard. De huren mogen elk jaar per 1 juli worden aangepast. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de ochtend nog veel wind, harde windstoten, verder soms regen. De temperatuur loopt eerst op naar 22 graden. Later vandaag daalt die temperatuur dan naar een graad of 18. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeerssituatie met op dit moment geen files op de weg. Dus lekker doorrijden.
0: En wij beginnen zo met een hit. De enige hit, voor zover ik weet, van een zangeres uit Australië.

0: En haar naam is Gabriella Chilmi.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Eruit.
11: Met Walter en Milou. Radio met een grote R. Oeh.

0: sweet about me.
1: Goedemorgen en welkom op de vrijdag. Je denkt, wie is deze man?
0: Wie is deze man?
1: Ja, dat denk je ook, Milou. Ondanks
0: zeker
1: dat je al een dag en twee uur op deze vrijdag met mij... Mijn naam is Walter en ik vervang Peter. Maar dat is ook wel weer tijdelijk, want na het weekend is Peter gewoon weer terug, toch?
0: Ja, Peter had twee vrije dagen. Kwam net de maandag terug van zijn vakantie. Maar hij is er aankomende maandag gezellig weer.
1: Als je luistert, welkom. Ik kijk even rechts van mij, dan zie ik een gebouw staan met balkonnetjes. Daar zag ik net even iemand een ochtendpeukje doen. Ik denk dan altijd van, serieus, je bent net wakker. En het eerste wat je... Nou, misschien is het niet het eerste wat ze gaat doen, maar ik zag
0: ik
1: wel gelijk...
0: Ik denk dat je als eerste naar de wc gaat, toch? Iedereen gaat toch eerst naar de wc?
1: Ja, nou, ik weet niet of zij dat al gedaan had of nog moest. Maar ze deed in ieder geval even een peukje op het balkon. Als je dat ook gedaan hebt en je bent nog zeer welkom bij ons. Tot 9 uur zijn wij gewoon bij je. Walter en Milou op Radio Rijnmond. Live dus vanuit het Lloyd kwartier in Rotterdam. Het is een onstuimige dag vandaag, hebben we al geconstateerd. Veel bewolking, er staat behoorlijk wat wind. Er komt ook wat lichte regen voorbij. En het wordt wel een behoorlijke 22 graden vandaag.
0: En goed nieuws, want geen files, dus lekker doorrijden.
1: Het laatste nieuws krijg je uiteraard ook van ons zo aan het begin van het laatste uur. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn gisteravond mensen aangetroffen die in een vrachtwagen zaten verstopt. Het gaat om 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, meldt de Rotterdamse politie.
0: En het Dubbelmondenpark in Dordrecht is tijdelijk afgesloten na de ontsnapping van die 2 Schotse hooglanders eerder deze week. Ja, de dieren die belanden op de N3 en dat zorgde voor gevaarlijke taferelen. En nu komen ze dus tot rust in een afgesloten park.
1: Tennisnieuws uit Amerika, daar is de US Open bezig en daar heeft Botik van de Zandschulp voor een grote verrassing gezorgd. Hij versloeg de als 6e geplaatste Alex de Minaur, een van de kanshebbers op de titel. En Botik van de Zandschulp deed dat in 3 sets. 6-4, 7-5, 6-2. Hij had tegen een Nederlander kunnen komen in de volgende ronde. Dat is dan de 3e ronde, maar Jesper de Jong verloor van de Belg Zizou Bergs in 4 sets.
0: En straks bellen we met de 71-jarige veteraan Martin Vaas, want die gaat aankomende zondag de grachten induiken voor zijn zieke Rotterdamse kameraad Noël. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
1: Ja, ik wou zeggen, ik was veel te snel, Milou. Lijkt me namelijk een interessant verhaal over deze...
0: Hij is 71, ja, daarom. Ik zie het ons niet doen in die grachten duiken en dan een heel stuk gaan zwemmen.
1: Sowieso al niet en helemaal niet over 24 jaar als ik 71 ben.
0: Ik ook niet.
1: Ondertussen luister je naar Radio Rijnmond en hebben wij de nieuwe Cameron Whitcomb voor je. Dit is Kingdom of Fear.

0: Ja, dit is toch wel lekker wakker worden met de reggae van Bob Marley. One Love hoorde je op Radio Rijnmond. Op zondag 6 september springen er weer honderden mensen de grachten van Amsterdam in tijdens de City Swim om zoveel mogelijk geld op te halen voor de stichting ALS. En een van die mensen is de 71-jarige veteraan Martin Vaas. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij springt dit weekend het water in met het veteranenteam om geld in te zamelen voor jullie Rotterdamse kameraad Noël. Hè? Hoe zit dat?
1: Ja, nou, dat is heel duidelijk. We duiken met het veteranenteam het water van Amsterdam in. Mm-hmm. Om geld te genereren voor onderzoek naar de ALS. En we hebben dan Noël als een soort, ik wil niet zeggen mascotte, maar echt een voorbeeld. Want dat is een Rotterdamse, niet lullen, maar poetsen veteraan. Yeah. Die 30 jaar geleden onder mij gediend heeft in Bosnië. En die al een aantal jaren ALS heeft. Yeah. En dit aantal jaar ben ik weer in contact met hem gekomen. En ja, toen zag ik hem in zo'n rolstoel zitten en ik dacht bij mezelf, hé, waar is die energieke
0: Rotterdamse
1: vent gebleven?
0: Ja, ja,
1: nou,
0: ja.
1: Die heeft hij nog wel, die positiviteit en die twinkeling in zijn ogen. En dat straalt hij ook nog steeds uit. En toen heb ik gezegd, en ik had al een keer in Amsterdam gezwommen voor de Stichting ALS, maar nu had ik inderdaad een doel, omdat hij ook in Bosnië mij op sommige momenten ook even uit een dalletje trok. En nu kan ik ook iets voor hem en de Stichting ALS iets doen. En samen doen we dat met 9 veteranen. Om inderdaad geld te genereren.
2: Martin, hoe is de band tussen jou en al die veteranen? Die is bijzonder, toch?
1: Nou ja, wij zijn veteranen. We hebben een familie in Nederland van ongeveer 100.000 veteranen. Mannen en vrouwen die de afgelopen 80 jaar waren ook in deze wereld. Zijn ingezet voor vrede en veiligheid. En wat Bob Marley net ook zong, van Let's Be Together. Mm-hmm. Dat we gewoon als het ware één moeten zijn, ongeacht afkomst of wat dan ook. Wij hebben dat als veteranen gezien. We hebben gezien wat dat doet als er uitgesloten wordt, gediscrimineerd wordt. Ja, dat is ongelooflijk. En als we dan toch met die familie, met veteranen, iets voor een andere veteraan kunnen doen die een beetje in de shit zit, om het zo maar eens te zeggen. En dat kan van alles zijn. Ja, dan is dat heel mooi om dat gezamenlijk, die verbinding te maken en te laten zien dat we, naast dat we ingezet zijn bij missies, dat we ook hier in Nederland iets kunnen doen voor elkaar.
0: Ja.
1: Nou, dat is gewoon hartstikke mooi. En we weten natuurlijk allemaal, en dat hebben we een paar weken geleden ook hier in Rotterdam gezien, met de Rotterdam City Swim voor de Erasmus Foundation, om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En we zien de afgelopen jaren dat er ontzettend veel onderzoek gepleegd is en dat ten goede komt van de patiënten die ziektes hebben. En ja, dat is toch geweldig om dat met z'n allen te kunnen realiseren.
2: Je bent veteraan inderdaad, Martin, hè? Dus je dient niet meer. Je gaat niet meer op missies. Maar eigenlijk ben je nog steeds wel, mag ik dat een militair noemen? Je doet nog steeds hetzelfde, maar dan eigenlijk vrijwillig.
1: Ja. Ja, zeker. En ik ben nu te oud, want als ze zeggen van, hé, Martin, heb je weer nodig bij Defensie? Nou, dan heb ik meteen mijn uniform aan en ik kan
0: weer klaar. Ondanks dat je 71 bent, Martin, laten we dat nog even zeggen.
1: Maar het gaat om wat we hier in Nederland en in West-Europa hebben. Dat we die vrijheid hebben. Dat we die dingen kunnen doen die we zelf willen. Hè, wel binnen bepaalde kaders natuurlijk. Ja, en dat is een heel goed, om het zo maar eens te zeggen. En dat moeten we gewoon met z'n allen verdedigen. Die vrijheid die we hebben, hè, dat is zo vanzelfsprekend tegenwoordig. Maar we moeten er wel aan werken. En dat kan bijvoorbeeld door wat we zondag gaan doen met een groep veteranen. Een veteraan.
0: Mooi doel, Martin. Ik wens je daar ontzettend veel plezier bij. En goed dat je het doet.
1: En mag ik dan nog even zeggen van, want we hebben altijd wel wat centjes nodig. Dus amsterdamcityswim.nl, veteranenswemteam Noël. Daar kan als elke Rotterdamse veteraan, en we hebben er ongeveer 1500 hier in Rotterdam, als die allemaal even een euro storten, dan kan het onderzoek naar ALS, om die de wereld uit te werken, kan dat
0: Ik had het niet beter kunnen zeggen, Martin. Dankjewel voor deze actie en veel plezier en succes. Doneren kan dus direct via de website van Amsterdam City Swim.

0: En What is Love was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: Milou, jij bent iets jonger dan ik, maar je hebt ook ongetwijfeld schoolfeesten gehad.
0: Zeker.
1: En welke liedje, welke plaat staat je daar nog bij? Of was je met hele andere dingen bezig?
0: Nee, de plaat die mij bijstaat is vooral van links naar rechts met Zonder de Bollekes. Want die was toen net uit. Dus dat was echt het ding.
1: Oh, nou, dan ben ik toch wel trots op dit verhaal wat ik nu ga vertellen. Want bij mij was dat Hathaway met What is Love. Ik zie mij nog als 15, 16-jarig kereltje over een bepaalde... Nou, was niet eens een dansvloer. Het was een erf van een boerderij waar een bevriende jongen in Oostvoorne altijd feesten hield. Nou, wij waren daar best wel... aan de alcoholische verstaperingen aan het dansen op Hathaway met What is Love. Ja.
2: Foute mixdrankjes en zo.
1: Ja, dat had je toen heel erg, hè? Pizang en zo.
2: Je maakt reclame, hoor.
0: Ja, maar niks 18, hè, lieve mensen, als je luistert. Zometeen krijg je de hoofdpunt van het nieuws van Dave Datema.
2: Nou, zometeen ook een opmerkelijk verhaal. Je hoort het wel eens in de media voorbij komen over affaires en vreemdgaan dat op een hele bijzondere manier wordt ontdekt. Nou, zometeen echt wel eentje uit de categorie heel opmerkelijk met ook een opmerkelijke uitkomst. Blijf luisteren.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
7: Ga naar rijnmondveilig.nl.
8: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
9: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
12: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
13: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Een hele goeiemorgen, 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeerssituatie op onze wegen. Maar die is lekker kort en krachtig, die verkeerssituatie. Want op dit moment geen files.
1: Helemaal geen verkeersinformatie. Natuurlijk is er wel informatie over het weer. Steven van der Gijzen, goeiemorgen.
14: Een hele goeiemorgen.
1: Ga jij ons namelijk geven?
14: Jazeker, want we hebben op dit moment te maken met veel wind. De komende uren gaat de wind zelfs nog wat toenemen uit het zuidwesten. Langs de kust kan die tijdelijk zelfs stormachtig worden met een windkracht 8. Maar ook boven land kan het krachtig gaan waaien met een windkracht 6. En komen tot een uur of 1 vanmiddag soms zware windstoten voor. Zo tussen de 75 en 90 kilometer per uur. Maar die zwaarste windstoten, ja, die zullen dan vooral langs de kust zitten. Nou, het is nu nog droog, maar straks passeert een koufront. Dan kan het eventjes stevig gaan regenen. Daarachter zit ook duidelijk zuidelijk koelere lucht. Want nu is het 21 graden buiten. Zeker niet koud. Maar vanmiddag dan zakt de temperatuur naar een graad of 18. Het wordt dan wel rustiger buiten. En ook droger met wat ruimte voor de zon. Nou, morgen een hele aardige dag. Periode met zon. Blijft het droog. Temperatuur komt uit rond een graadje of 20. Zondag krijgen we te maken met een nazomerse dag. Vrijwel overal droog. En door een zuidoostenwind wordt het warm met geregeld zon. En dan temperaturen rond de 24 graden. Nou, maandag is ook nog een warme dag. Wellicht dan eventjes zomers. Met wellicht een temperatuur dan rond de 25 graden. Duurt allemaal niet heel lang. Want vanaf dinsdag krijgen we te maken met veel wind en geregeld regen. En dan wordt het op woensdag nog maar 18 graden.
15: Dankjewel Stefan. We bijten even door. Gaan dan richting de zomer weer. En nu gaan we naar de hoofdpunten wat nieuws met Dave Datema. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In de omgeving van het Alexandrium in Rotterdam is de omgeving van een flatgebouw deels afgezet omdat een steiger op instorten staat. De bovenste verdiepingen van die steiger van 20 tot 30 meter hoog, die zijn al in elkaar gezakt. Ook zouden onderdelen naar beneden zijn komen vallen. Nou, bouwvakkers zijn nu druk bezig om de boel te herstellen. Maar de wind heeft ervoor gezorgd dat de steiger dus in elkaar is gezakt. Vorige week was ook al een balk naar beneden komen zetten, zeggen mensen te plaatsen. Straks meer met onze verslaggever te plaatsen. Ruim een week na de zware stortvloed in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. Dat meldt een lokaal parlementslid op Facebook. Het gaat om mannen van 30 en 45 jaar. Via van de centrale worden nog bijna 600 mensen vermist. Daarvan zouden er nog meer dan 100 in die tunnel vastzitten. En dan een opmerkelijk verhaal uit Taiwan in het AD. Daar kwam namelijk een affaire op een bijzondere manier aan het licht. Wat is het verhaal? De man had samen met een vrouw een vakantiehuisje waar ze regelmatig heen gingen. Maar op een gegeven moment vond hij dus een tandenborstel die niet van hem was en ook niet van zijn vrouw. Hij is daarna de bewakingsbeelden gaan kijken van de parkeergarage bij het huisje en toen zag hij dus dat de vrouw werd afgezet door een andere man. De man dacht aan een affaire, de vrouw ontkende en daarmee was het voorlopig klaar. 3 maanden later kwam de man erachter dat op de robotstofzuiger die ze hadden, dat hij een ingebouwde camera heeft. Hij besloot op afstand in te schakelen en hij wilde eigenlijk zijn vrouw laten schrikken door wat te roepen door die luidspreker die erin zit. Maar wat zag hij? Hij zag zijn vrouw in bed liggen met de man die hij eerder op die camerabeelden zag. Gewapend met die beelden sleepte hij zijn vrouw en die minnaar voor de rechter. Het leverde een schadevergoeding op van €14.000.
0: Zo.
2: Dan denk je, het verhaal zit erop.
0: Ja.
2: Oh, nee. De vrouw diende namelijk een tegeneis in. Omdat hij, dus haar man op dat moment, en haar minnaar, dat zij en haar minnaar zonder toestemming waren gefilmd. En dat is een overtreding van de privacyregels. En dat wordt net even iets zwaarder gewogen in Taiwan dan het vreemdgaan en het liegen. De man moet dus nu 5 maanden de cel in en moet ook nog eens een keer een boete betalen van €4.000. Ja, dit is wel een behoorlijk heftig, pittig verhaaltje, ja.
0: Wat een slecht verhaal.
2: Zo'n soapserie.
0: Maar het was toch haar stofzuiger?
2: Ja. Maar ja, ze was gefilmd, terwijl dat niet de bedoeling was.
1: Vreemdgaan is niet strafbaar, toch?
2: Wat zeg je?
1: Vreemdgaan is niet strafbaar.
2: Ja, waar uiteindelijk die €14.000, dat kan ik je niet helemaal terugspelen.
1: Dave, maar ga er nu achteraan. Ik wil dat je het nu helemaal uit.
0: Snel, Dave, snel.
1: Nu bellen met Taiwan.
16: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen proost met Guus Meeuwis, maar eerst Man at Work, Down Under.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu met Men at Work en Down Under voor je op Radio Rijnmond.
1: Je hoort het al even in het nieuws. Zowel de harde wind als de stijgerconstructie bij Rotterdam Alexander die daardoor is ingestort. Esther Schalkwijk is daar, onze verslaggever. Esther, goedemorgen. Wat zie je allemaal? Wat gebeurt daar?
2: Goedemorgen. Ja, het waait hier enorm bij metrostation Alexander. En ja, die wind die heeft er dus voor gezorgd dat 3 etages van een stijger zijn ingestort. Mm-hmm. Het ziet er eigenlijk heel apart uit, want die staan natuurlijk netjes omhoog natuurlijk. Maar nu ziet het er een beetje uit als een skihelling naar beneden. Ja, het is gewoon helemaal in elkaar gestort. Maar het grote geluk is dat het in elkaar is gestort zeg maar op het dak van het gebouw.
1: Okay.
2: Dus niet op de straat en niet op de metro, maar ja, op het dak van het gebouw.
1: En is er dan ook geen gevaar, voor zover jij dat kan zien en beoordelen, voor de omgeving, voor de mensen daar?
2: Nou, ik denk in het straatje net voor dit gebouw, waar ook het casino in zit, daar wel. Want de straat is daar afgezet met linten en stellingen, zodat je er niet in kan. Mm-hmm. Ook al gaan sommige mensen nog steeds wel er doorheen, want het is de kortste weg naar een metrostation. Sommige mensen hebben haast. Maar het is afgezet omdat je er dus niet doorheen mag, want je ziet ook daarboven bouwvakkers bezig met de bestaande stelling. Ze zijn druk aan het timmeren om die weer goed in elkaar te zetten. Dus ik denk niet dat dat de beste plek is om nu te wandelen. Maar de grootste schade, die is op het dak.
1: Ja, en de stellage aan de buitenkant, die staat gewoon nog en staat ook verder niet op instorten.
2: Nou, die staat niet op instorten, maar ik zie ze wel druk bezig om het weer stevig in elkaar te zetten.
1: Ja.
2: Dus het zal niet helemaal zijn zoals het moet zijn, zeg maar.
1: Esther Schalkwijk, dankjewel voor de informatie over het deels instorten van die bouwstijger daar in Rotterdam-Alexander aan de Pegasusweg. Als daar meer informatie over is, op rijnmond.nl is die dan te vinden.

0: en Where's My Husband voor je op Radio Rijnmond.
1: Milou, kom jij wel eens in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam?
0: Eigenlijk te weinig, Walter.
1: Ja, maar voor boeken zeg je dat dan?
0: Ja, er zijn voor
1: ook,
0: boeken.
1: Er zijn ook andere dingen te beleven namelijk. Daar staat altijd in de aankomst al een groot schaakbord met grote stukken. Er zitten altijd van die mannetjes omheen die echt aan het schaken zijn met al die stukken. Vanmiddag om 1 uur vindt daar een heus evenement plaats. Topschakers als Erwin Lamy spelen in het kader van de schaakolympiade tegen goede lokale schakers van Shadows Europoort. Dat wordt georganiseerd door een nieuw Rotterdamse schaakstichting, Mecca 010. Jan de Wit is daar de voorzitter van. Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Mecca staat voor Max Euwe Center Chess Academy en het handelt in de geest van de grote Max Euwe. Wat heeft de stichting tot doel?
2: Het heeft tot doel om meer Rotterdammers aan het schaken te krijgen. Mm-hmm. En schaken is heel goed voor de jeugdigen, voor ouderen. Meer Rotterdammers aan het schaken.
0: Nou, ja. Ik ken eigenlijk niemand van mijn vrienden, Jan. Ik ben bijna 26 die nog aan schaken doet.
2: Nou, er komt nu ook steeds meer in die leeftijdscategorie. Dat is ook wat we gaan aanbieden. Dus schaken echt voor meer plezier. Dus niet meer in afgelegen ruimte.
0: Minder stoffig dus.
2: Minder stoffig, ja. Dus ook toernooitjes met een DJ erbij en een hapje. Dus het is eigenlijk helemaal aan het veranderen. En Mecca 010 die biedt daar ook echt een mooie aanbieding op.
1: Ja, want ik had het over de Bibliotheek van Rotterdam. Jij wil volgens mij iets op gaan zetten in de Bieb van Delfshaven, toch?
2: Ja, daar hebben we toestemming om daar ook een ontmoetingsplek te creëren. Dus dat is ook heel erg mooi. En daar willen we ook de niet-clubschakers naartoe trekken. En ook de clubschakers, trouwens.
1: Ja.
2: En de clubschakers kunnen dan daar ook een potje spelen met niet-clubschakers.
1: En je had het even over jonge en oude mensen. Hoe jong is jong in dit geval?
2: Nou, we hebben ook echt een nieuw concept. En we beginnen eigenlijk al vanaf 4 jaar. Dus echt kleuters. En die zijn dan zitten niet achter een schaakbord, maar zijn zelf een schaakstuk. Op een groot levend schaakbord.
0: Wat cool. Ik zie het helemaal voor me, Jan. Wat leuk.
2: Ja. We hebben ook hele leuke filmpjes.
1: En mogen ze dan zelf kiezen welk stuk ze zijn? Of...
2: Ja, het gaat er vooral om dat ze dan allerlei begrippen leren van verticaal, horizontaal, rechtschuin.
1: En doen ze dat dan met elkaar of neem je de ouderen die je dus ook wil hebben en de 26-jarige mensen zoals Milou daarin mee?
2: Dat kan alle vormen. Dus 6-jarigen die kunnen tegen elkaar spelen, maar ouders kunnen ook op het bord staan. Dus dat is ook echt met elkaar.
1: En nog even over vanmiddag, wat gaat er precies gebeuren?
2: Dat wordt een evenement met 4 topschakers. Die gaan naar de Olympiade in Oezbekistan. En die spelen dan in de Bieb. En we hebben ook

0: ook commentaar wordt er geleverd door een internationaal meester. En ik doe zelf ook nog een beetje mee.
1: Oh, je mag zelf ook meedoen. Heel goed. Jan, dankjewel. Ja. Kunnen mensen gewoon komen kijken vanmiddag in de Biep?
0: Zeker. En ook voor jeugdigen is het heel leuk om ook de grootmeesters te ontmoeten.
1: Ja, zeker. Dat lijkt me zeer interessant. Dankjewel, Jan de Wit van het nieuwe schaakstichting Mecca 010. M-E-C-C-A. En vanmiddag dus om 1 uur die schaakwedstrijd in de Rotterdamse Biep. Dit zijn de Blues Brothers met Everybody Needs Somebody to Love.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Wat is een

0: De zon op. Van Koen Jansen, denk je, hè? Koen Jansen. Nee, hij is Dicky Dex, dat is zijn artiestennaam.
1: En zometeen hoor je Rutte Boer in de Boer op. En hij heeft een hele gevarieerde 5 na 9 voor je klaarstaan, hoor. Qua artiesten dan. Met onder andere Vanilla Ice, Katy Perry en Rob de Nijs. Maar ze zingen wel allemaal over hetzelfde onderwerp.
0: Oh, dan ben ik benieuwd. Hij staat nu trouwens iets heel ingewikkeld met een snoer te doen. Ik hoop dat dat zometeen klaar is. Want dan moet hij de mensen gaan toespreken. Milou, het zit er alweer op.
1: Het was gezellig, Walter.
0: Ja, mag ik terugkomen? Ben ik geslaagd voor het examen?
1: Maar maandag Peter weer.
0: Dat lijkt me zeer terecht.
1: Fijn weekend.
0: Fijn weekend.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Zaterdag en zondag is Het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
7: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
8: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: In Streefkerk is het 21 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Het is bijna 9:00. De koffiecorner gaat zo meteen open. En dan kun je weer terecht voor jouw verhaal. Nou, wat zijn de wilde weekendplannen? Misschien ga je de Wereldhavendagen wel bezoeken. Maar ja, uitgerekend voor die Wereldhavendagen wordt er gestaakt. Gestaakt in de haven. En er wordt gestreden voor een beter sociaal vangnet. Eerder werd al gezegd dat stakingen nou niet echt goed zijn voor het imago van de haven. Is dat nou een terechte opmerking? Maar goed, over die Wereldhavendagen gesproken. Wat ga je allemaal bekijken? Wat wil je per se zien? Laat het me weten. Open de app. Rechtsboven klik op Apples. En ijs en wederdienende. Ik heb allemaal plaatjes met ijs erin. En met die hogere temperaturen dit weekend is dat helemaal geen slecht idee. Maar hoe komen al die titels met de verwijzing naar de naam ijs tot stand in de 5 na 9, zometeen meer. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bij Rotterdam Alexandrium is de omgeving van een flat afgezet omdat er een stijger deels is ingestort. Het gaat om een stijger van 20 tot 30 meter hoog, zegt onze verslaggever Esther Schalkwijk.
15: Ja, die wind die heeft er dus voor gezorgd dat 3 etages van een stijger zijn ingestort. Mm-hmm. Het ziet er eigenlijk heel apart uit, want die staan natuurlijk netjes omhoog natuurlijk. Maar nu ziet het er een beetje uit als een skihelling naar beneden. Maar het grote geluk is dat het in elkaar is gestort zeg maar op het dak van het gebouw.
0: Okay.
15: Dus niet op de straat en niet op de metro, maar ja, op het dak van het gebouw.
14: Bouwvakkers zijn bezig de boel te herstellen. Vorige week zou er ook al een balk naar beneden zijn komen zetten, zeggen mensen te plaatsen. Rotterdam-West is vannacht een auto volledig uitgebrand. Dat gebeurde aan de Dempostraat in Schiemond. Volgens mensen te plaatsen zou iets in de auto zijn gegooid. Korte tijd later stond de wagen in lichte laaien. De eigenaresse zou hebben gezegd dat het niet de eerste keer is dat iemand het op haar auto heeft voorzien. Eerder waren ook al een keer alle banden lek gestoken. De prijs voor een huurwoning is van de vier grote steden het hardst toegenomen in Rotterdam, meldt het CBS. Het is al het derde jaar op rij dat in Rotterdam de huur het hardst toeneemt. Dit jaar kwam de stijging uit op zo'n 4%. Nieuwe huurders betalen zelfs 5% meer. De afgelopen jaren stijgen de huren wel steeds iets minder hard. De huren mogen elk jaar per 1 juli worden aangepast. Over een uur of twee wordt in de Rotterdamse haven begint aan een staking. Het is een reactie op de overheidsplannen voor bezuiniging op de sociale zekerheid. Het gaat om een staking van zo'n 8 uur. In die tijd zal er naar verwachting zeker vertraging oplopen bij de afhandeling van schepen en lading. In de omstreden plannen draait het om het beperken van de werkloosheidswet en het inkomende arbeidsvermogen. Volgende week wordt er ook gestaakt in het openbaar vervoer. Die staking duurt zo'n 24 uur. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de ochtend veel wind, harde windstoten, soms wat regen. De temperatuur loopt eerst op naar 22 graden, maar later vandaag wordt het juist weer een graad of 18. Morgen droog, periode met zon, 20 tot 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. De verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Ja, alleen het bruggennieuws zie ik staan. En nog wel enige vertraging op de A4 zie ik in de buurt van Delft. En de bovenkant van Rotterdam, de A20. Over de rest is het redelijk rustig. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En ja, goede verfrissing krijg je zo meteen, hoor. Met hot and cold. Het werd zomer, maar dan wel met een ijsje erbij. Ice baby, zo meteen van Vanilla Ice. Is aangevraagd door Jeanette. En die is van ijsboerderij Den Boer in Giessenburg. Heerlijke 5-9.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
17: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
18: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
19: Ga naar rijnmondveilig.nl.
20: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
24: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
25: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
26: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
27: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer. Radio met een grote R.
2: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: ijs en wederdienende. Ice Ice Baby Vanilla Ice, de eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Janette en Laurens van ijsboerderij Den Boer in Giessenburg. Goedemorgen, Janette.
2: Goedemorgen.
0: Nou ja, het zegt het al, hè? Jullie zijn een ijsboerderij, dus heel veel platen waar jullie over hebben nagedacht. Dat vind ik heel fijn om te horen.
2: Dank u wel. Ja,
0: een ijsboerderij, ja, wat kan ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, een boerderij met koeien.
0: Ja.
2: En daarbij een ijsalon.
0: Ja, fantastisch. En dat ijs, hè, verser kun je niet krijgen. Want nee. Dat ijs is van die koeien afkomstig, tenminste de melk die ervoor wordt gebruikt.
2: Ja, de melk komt uit de melktank en die pasteuriseren we.
0: Ja.
2: En daar doen we er smaakjes aan toevoegen. Die smaken komen uit Italië.
0: Ja.
2: Dus we hebben Italiaans boerenschepijs.
0: Oh, fantastisch. Gewoon Giessenburg meets Rome. Zullen we zeggen.
2: Ja, ook weer.
0: Oh, goed verhaal. Maar jullie hadden al langer een boerderij. En, maar dat ijs is er later bijgekomen.
2: Dat is sinds 14 jaar.
0: Ja, en hoe is het zo gekomen?
2: Nou, het is een lang verhaal.
0: Ja, houd kort. Ja, moet ook nog platen draaien.
2: Ik werkte in de zorg. Ja. Maar een boerderij met zorg was slecht te combineren met een gezin. Omdat je, als je koeien moet melken en mensen uit bed moet gaan halen of op bed moet gaan leggen, dat was dezelfde tijd.
0: Ja.
2: Dus dat je nooit oppast. Ja. Dus ik dacht, nou, dan moet ik wat anders. En dan met een zoektocht ben ik bij Eindtrek gekomen.
0: Dat goed zeg. Maar je kwam dus uit de zorg. Dat is ook wel een zware baan. En je hebt nu ook een zware baan, want het boerderijleven... Ja, iedereen romantiseert het, maar het is altijd hartstikke vroeg opstaan en zo.
2: Ja, het is hard werken. Ja, klopt.
0: Maar dan ook nog eens een keer die passie voor het ijs. Wat is jouw favoriete smaak eigenlijk?
2: Mijn favoriete smaak is hazelnoot.
0: Havermout?
2: Hazelnoot.
0: Oh, hazelnoot. Ja, alles kan natuurlijk, hè. Hazelnootijs. En dat zijn allemaal producten dus die uit Italië komen, maar dan met de melk van jullie koeien.
2: Ja,
0: ja en het wordt weer mooi weer. Of verkopen jullie ook goed? Even kijken. Jullie zijn niet altijd open, hè, geloof ik. In december bijvoorbeeld niet.
2: Op zaterdag het hele jaar.
0: Ja.
2: En in de zomermaanden van 10:00 tot 9:00. En nu is het van 7:30 tot 8:00.
0: Ja, nou,
2: en dan eind september, dan wordt het natuurlijk wat minder weer. Dan is het alweer alleen 's middags.
0: Ja, precies. Maar dan toch verkopen. Ja, komend weekend wordt het druk, denk ik.
2: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ja, want dan gaan we weer zomerse temperaturen krijgen.
2: Ja,
0: en wie weet jullie allemaal te vinden? Want jullie zitten in Giessenburg, dus helemaal aan de oostkant van onze regio, bij Gorinchem. Komen er veel Gorinchemers ook op jullie af? Of komen ze echt uit alle windstreken?
2: Ja, die komen ook echt wel van verder, hoor.
0: Ja?
2: We hebben echt wel mensen uit, zoals Papendrecht komen er meerdere. En Dordrecht.
0: Ja.
2: En zelfs eentje die woont in Annapolona. Dat is net onder de Helder.
0: Ik wou zeggen, dat is een stukje noordwaarts. Ja,
2: dus die komen zo nu en dan ook onze kamp op.
0: Ja, nou ja, goed. En na dit gesprek komen ze echt uit heel Zuid-Holland op jullie af. Dat weet ik nu
2: al.
0: Nou,
2: wie weet. Allemaal welkom.
0: Jullie hebben nagedacht over de platen die iets met zomer of met ijs te maken hebben. Nou, de Walking on Sunshine kan dat natuurlijk niet missen van Katrina and the Waves. Maar All Summer Long van Kid Rock vind ik ook wel een leuke. Ja, en dit is een klassiekertje die we zo meteen voor jullie gaan draaien. Het werd zomer van Rob de Nijs. Ja, dat is ook een mooi verhaal. En Hot and Cold nu van Katy Perry.
2: Ja.
0: Die staat nu klaar voor jullie. Dus zet hem maar lekker hard. Werkt dat trouwens? Een beetje muziek in de stallen bij de koeien? Of krijgen we dan een heel ander soort ijs?
2: Ja, dan krijg je gestrest ijs.
0: Oké, gaan we niet doen. Dan beperk het allemaal lekker voor in de keuken of op een andere plek op de boer. Oké, dankjewel Janette voor het aanvragen.
2: Ja, dank u wel.
0: Tweede van de 5 na 9, Katy Perry. Yeah.

0: Lekker zomers en daar kun je een ijsje goed bij gebruiken hoor. Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. De laatste van de 5 naar 9 aangevraagd door Janette en Laurens. En zij runnen een ijsboerderij in Giessenburg. En ja, dat is echt verser kun je niet krijgen. Met smaakmakers uit Italië en superverse melk van hun eigen koeien. Nou, en daar hoort het natuurlijk allemaal lekkere zomerse en ja, toch wel likkebaardende ijsplaten bij. Heb je er ook een 5 naar 9 aan te vragen? Je bent van harte welkom hè. Open de app, rechtsboven klik op app ons of een mailtje sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
4: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
8: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
0: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De Borrel, daar luister je naar. En kom vooral even langs hè, om mee te praten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Ik lees net dat een middelbare school in Gouda een verbod wil op joggingbroeken, crop tops, trainingspakken. Ja, alvast om de leerlingen voor te bereiden op de werkvloer. Ja. Dat je er zo niet bij kunt komen. Maar dat brengt mij...
9: Krijg je dan een beetje de Engelse praktijk. Nou, ja, maar dat heel was, van die scholen.
0: Dat was dus mijn volgende vraag aan de luisteraar. Zouden we ook in Nederland moeten aan het schooluniform?
9: Zo.
0: Ik denk dat het misschien wel... Nou ja, goed. Nou,
9: ik kan me van mijn middelbare school nog herinneren bijvoorbeeld dat je daar met gym aan speciale kleding moest voldoen.
0: Klopt,
9: dat
0: ja.
9: was al echt een dingetje. Kun je nagaan?
0: Ja, nee, dat klopt. Dat moest je bestellen. Ja, nee. Gaat, nou ja, goed. Praat erover mee. En natuurlijk, wat wil je nou per se zien bij de Wereldhavendagen? Nou, laten we weten. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Verkeer, nou ja, het standaard bruggennieuws natuurlijk. Ik zie trouwens wel enige vertraging op de A12. Utrecht richting Den Haag tussen de Meer en Woerden. 10 minuten. Ja, en let wel op, hè, want het is nog steeds een beetje onstuimig weer deze ochtend. Regen, temperatuur gaat eerst omhoog naar 22 graden, maar vanmiddag daalt hij naar 18 graden. Dan neemt de wind ook in kracht af. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft droog, minimaal rond 17 graden. Morgen blijft het droog, dan zijn er ook perioden met zon. Het wordt dan maximaal 20 tot 21 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Je hoorde hem al, de geuniformeerde Dave.
9: Ja, je zegt van het waait nogal hard. Je hebt het raam open gezet.
0: Ja, omdat de
9: studie... bijna mijn verschoning band.
0: Nou, lukt het?
9: Ja, hoor, zeker.
0: Ga je gang.
9: De politie heeft nog geen beeld van wat er precies is gebeurd bij het ongeluk gisteravond op de A16 bij Dordrecht, waarbij een vrouw werd aangereden op de vluchtstrook. Het slachtoffer werd gereanimeerd, is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met haar gaat, dat kon de politie vanmorgen niet zeggen. De 28-jarige vrouw uit Breda was net uitgestapt omdat haar auto pech had gekregen. Een andere vrouw, 77 jaar, Etteleur, was toen op de stilstaande auto gebotst. Zij is daarna ook overgebracht naar het ziekenhuis en is nog niet verhoord. Dat gebeurt op een later moment als dat mogelijk is, zegt een woordvoerder van de politie. Bij Rotterdam-Alexandrium is de omgeving van een flat afgezet omdat er een stijger deels is ingestort. Het gaat om een stijger van 20 tot 30 meter hoog, zegt onze verslaggever Esther Schalkwijk.
10: Ja, die wind die heeft er dus voor gezorgd dat 3 etages van een stijger zijn ingestort. Mm-hmm. Het ziet er eigenlijk heel apart uit, want die staan natuurlijk netjes omhoog natuurlijk. Maar nu ziet het er een beetje uit als een skihelling naar beneden. Maar het grote geluk is dat het in elkaar is gestort zeg maar op het dak van het gebouw.
0: Okay.
10: Dus niet op de straat en niet op de metro, maar ja, op het dak van het gebouw.
9: Ja, bouwvakkers zijn bezig om de boel te herstellen. Vorige week zou er op diezelfde plek ook al een balk naar beneden zijn komen zetten, zeggen mensen te plaatsen. In Naaldwijk hebben ze een ontmerkelijke klus gehad gisteren. Daar hebben de politie en de dierenambulance een grote hoeveelheid kooikarpers uit het water gehaald. Het gaat naar schatting om 10 grote vissen en 100 jonkies die aan een heel klein slootje aan het zwemmen waren. Nou, iemand heeft de vissen daar uitgezet. Maar ja, dat mag nou helemaal niet, zegt de politie. Een deel van de vissen bleek bovendien ziek te zijn. Ja, die koois zijn mooi in de sloot, geeft de politie toe. Maar en ze kregen ook de toren dat sommige buurtbewoners het wel heel erg jammer vonden dat de dieren werden weggehaald. Maar ja, dieren wel. Zijn gaat nu eenmaal voor. Bovendien verstoren de kooi de balans van het ecosysteem. Nou, de politie werd erbij gehaald om ervoor te zorgen dat de medewerkers van de dierenambulance hun werk veilig konden uitvoeren. Zover ging het dus al. Eerder werden ze lastig gevallen, schrijft de politie. Nou, de kooi gaan nu eerst naar een vissenasiel totdat er een passende plek voor ze is gevonden.
0: Ik snap niet dat ze worden uitgezet, want die krengen zijn hartstikke duur.
9: Ja, nou ja, goed. En het staat zo mooi, vonden bepaalde ja, mensen. Ja. Kijk, we weten natuurlijk niet of ze heel bewust zijn uitgezet omdat dat het mooi staat, of dat iemand dacht van nou, ik ben die kooi zat. En
0: ja, maar
9: dat
0: verkoop je toch?
9: Mooi.
0: Die zijn hartstikke duur.
9: Ja, die zijn best duur, ja.
0: Ja. Oké, was het?
9: Ja.
0: Dankjewel.
9: Hoi.
11: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu, Right Said Freds.
11: Radio met een grote R.
12: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's gone

Bens. Mr. Know-it-all bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Ik breng je van bakkie naar bammetje. En dat doen we ook op deze onstuimige vrijdag. En buiten het feit dat deze vrijdag onstuimig is, is het ook zo'n dag dat een naam weer opduikt in de politiek. Mariette Hamer, die schijnt lijsttrekker pro te worden bij de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar. Ja, en over politici gesproken. Ik weet niet of je het een beetje hebt meegekregen, maar die appjes die zijn allemaal openbaar gemaakt, hè, bij die coronaverhoren. Ja, en dan Vert Grapperhaus die dan dingen zegt als: ik vind die en die een soepjurk en zo. Ja, zo ga je toch als politicus, als politici toch niet met elkaar om, zou je zeggen. Het is ook zo'n dag dat er een stijgerconstructie is ingestort door de wind in Rotterdam. En de omgeving is afgezet. Lees daar meer over op onze app of op Rijnmond.nl. Ja, en die grote staking, hè, van de havens in Nederland, ook in de Rotterdamse haven. De grote staking legt vandaag de hele haven plat, zo wordt beweerd. En dat met de Wereldhavendagen in zicht, dat is toch ook wat. Wat wil jij trouwens per se bekijken op de Wereldhavendagen? Laat het me weten. Open de app rechtsboven, klik op Apple. Dan kun je een bezoek brengen aan onze koffiecorner van de boer op. En ik ben ook heel erg benieuwd of stakingen nou de beste manier zijn om het imago van de haven een beetje te redden. Want dat is van de week al gezegd. Hè? Van de week werd er al gezegd. Het is niet zo goed voor het imago van de haven dat er gestaakt wordt. Want dat schrikt bedrijven af. Is dat niet een gevaarlijke uitspraak? Nou ja, praat erover mee. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Trouwens, Ronald die laat net weten dat Vert wat hem betreft wel president kan worden. Door zijn uitspraken met soepjurk en dat soort zaken. En Jan die zei net bij mij in de koffiecorner: ja, ik wilde even reageren op het nieuws, want volgende week staakt het OV. En vele mensen kunnen dan bijvoorbeeld niet naar hun werk of naar school, maar de bonden staken niet voor hun plezier. Ze staken tegen de associatie.

stijgers. In de wagen. En bij de waterkoeler. De boer op. Met Radio Rijnmond. Jouw regio. Jouw buurt. Jouw Radio Rijnmond.

0: geweest.
1: Carly Rae Jepsen en This Kiss bij Radio Rijnmond. Trudy die stond net bij mij in de koffiecorner. Die wilde wel even reageren op schooluniformen. Ze zei, ja, mijn broer emigreerde met een gezin van 3 dochters naar Australië. Mijn schoonzusje vond het heerlijk, die schooluniformen. Dat er 's ochtends niet de hele kast leeggetrokken hoeft te worden. Wat er aangetrokken moest worden. En ook geen verschil tussen rijk en arm. Naar aanleiding van de strengere kledingregels op een middelbare school in Gouda. Praat er ook over mee. En natuurlijk ook over de Wereldhavendagen. Ik ben benieuwd wat je gaat bekijken. Open de app rechtsboven, klikken op Apples.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb ik wel een probleem.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.

0: Smets in Bergsenhoek.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
2: Rouwkaart, kerst,
3: uitvaartpraat.
2: Bloemstuk, koets met paarden,
3: uitvaartpraat.
2: Koffie, cake, bitterballen,
3: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
4: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
3: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: In Heinenoord is het 21 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Is een algemene havenstaking wel zo gepast vlak voor de Wereldhavendagen? Praat mee in de koffiecorner. Doe mee met het gesprek van de dag. Open de app, rechtsboven klikken op app ons. En in Engeland is het doodgewoon, maar in Nederland niet. Er komen strengere regels voor de kleding van leerlingen op een middelbare school in Gouda. Maar ik trek het nog even een stukje verder. Zouden we in Nederland ook niet gewoon met schooluniformen moeten gaan werken? Nou, doe mee met de discussie. En doe vooral ook mee zometeen met de nieuwsquiz, want die gaan we weer spelen. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
6: Goedemorgen. Bij Rotterdam-Alexandrium is de omgeving van een flat afgezet omdat er een stijger deels is ingestort. Het gaat om een stijger van 20 tot 30 meter hoog, zegt verslaggever Esther Schalkwijk.
7: Ja, die wind die heeft er dus voor gezorgd dat 3 etages van een stijger zijn ingestort. Mm-hmm. Het ziet er eigenlijk heel apart uit, want die staan natuurlijk netjes omhoog natuurlijk. Maar nu ziet het er een beetje uit als een skihelling naar beneden. Maar het grote geluk is dat het in elkaar is gestort op het dak van het gebouw.
6: Okay.
7: Dus niet op de straat en niet op de metro, maar ja, op het dak van het gebouw.
6: Bouwvakkers zijn bezig om de boel te herstellen. Vorige week zou ook al een balk naar beneden zijn gekomen, zeggen mensen te plaatsen. De politie heeft nog geen beeld van wat nou precies is gebeurd bij het ongeluk gisteravond op de A16 bij Dordrecht, waarbij een vrouw werd aangereden op de vluchtstrook. Het slachtoffer werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend. De vrouw van 28 uit Breda was net uitgestapt omdat de auto pech had gekregen. Een andere vrouw, een vrouw van 77 uit Etten-Leur, was toen op de stilstaande auto gebotst. Zij is daarna ook overgebracht naar het ziekenhuis en is nog niet verhoord. Dat gebeurt op een later moment, als dat mogelijk is, zegt een woordvoerder van de politie. Een replica van de Ark van Noach mag van het havenbedrijf alsnog naar Rotterdam komen. Hij zal gaan aanmeren bij Spelen bij Belen, mogelijk komend weekend tijdens de havendagen. Deze week is er contact geweest tussen ondernemer Wim Beelen en het havenbedrijf. Er zijn wat aanpassingen gedaan bij de Maashaven, zodat het afmeren van de replica mogelijk is. Beelen heeft in de aanloop naar de opening van het speelpark meerdere keren gezegd dat de replica naar Rotterdam zou komen, ook rond Wereldhavendagen. Het schip vaart morgen rond 5:00 'smiddags langs de Erasmusbrug. Ruim een week na de zware stortvloed in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn 2 mannen gered uit de tunnel van een waterkrachtcentrale. Dat meldt een lokaal parlementslid op Facebook. Het gaat om mannen van 30 en 40 jaar. Van de centrale worden nog bijna 600 mensen vermist. Daarvan zouden er nog meer dan 100 in de tunnel vastzitten. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de ochtend veel wind, harde windstoten, soms wat regen. De temperatuur is eerst 22 graden, later vandaag een graad of 18. Morgen is het droog, periode met zon en dan wordt het 20 tot 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Dankjewel, Dave. De ANWB meldt het standaard bruggennieuws natuurlijk. Dus de A27 en de N3, maar voor de rest geen vertraging of files in Zuid-Holland. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. En zometeen, waar je ook bent, je alvast even klaarmaken voor die nieuwsquiz, hè, natuurlijk van De Boer op.
8: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, Tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets, volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
0: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
0: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
10: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
13: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Dit is Radio Rijnmond.
19: De Boer op. Ruud de Boer.
18: Radio met een grote R.

0: bent bij het tweede uurtje van De Boer Op. En ja, in het tweede uurtje gaan we je natuurlijk ook op de hoogte houden van de laatste gebeurtenissen rond die ingestorte stijgers in Rotterdam. En verder kun je natuurlijk meepraten in de koffiecorner. Dus ik zou zeggen, kom even langs, rechts bovenin, tippen op Apples. En dan in de Rijnmond app natuurlijk. En dan sta je zo, als bij Toverslag, sta je naast me in de koffiecorner. Nou ja, uitgerekend voor de Wereldhavendagen wordt er gestaakt in de haven. Is dat eigenlijk wel gepast, is mijn vraag aan jou. Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. En als je geïnteresseerd bent in die Wereldhavendagen, ja, wat wil je dan per se gaan bekijken? Ja, en in Gouda hebben ze besloten dat leerlingen geen joggingbroeken meer mogen dragen naar school, of crop tops of trainingspakken. En daarmee willen ze de leerlingen een beetje voorbereiden op de werkvloer, want daar is het nou ook niet echt gepast. Tenminste, dat is de gedachte erachter. Maar ik trek het even een klein beetje door. Namelijk, moeten we niet gewoon, net zoals in Engeland, gewoon in Nederland ook aan het schooluniform? Nou, praat mee, open de app, rechtsboven klik op App Ons. En natuurlijk die app gebruiken om mee te doen met de nieuwsquiz. Groepensneller. Ik heb die leuke linnen tas weer voor je. Ja, die is heel erg geinig. Daar staat een leuke tekst op van Rijnmond. En er zit ook nog een kekke zonnebril in. Dus het zijn beide collectors items. Kun je winnen in de nieuwsquiz van De Boer Op. Ik laat je fragment horen uit het nieuws. Er is weer wat weggevallen door dat lawaaierige koffieapparaat. Maar wat is er weggevallen?
1: De prijs voor een huurwoning in de vier grote steden is het hardst toegenomen in...
0: Ja, in welk van de vier grote steden is de prijs voor een huurwoning het hardst gestegen? Nou, ik geef je er drie. Zullen we dat doen? Nou, antwoord A in Amsterdam. Of B in Rotterdam. Of C in Den Haag. Wat denk je? Waar zijn de prijzen voor een huurwoning het hardst gestegen? In Amsterdam, Rotterdam of Den Haag? Maak kans op die leuke, geinige... Leuke linnen tas van Rijnmond met die leuke tekst erop. En ook nog eens een keer die Rijnmond zonnebril. Heel veel succes. Dit is ABBA.

Martin Garrix en U2 bij Radio Rijnmond. Even kijken hoor, wat we allemaal in de pijplijn hebben zitten. Als de computer zou willen meedoen, maar dat doen ze nu even niet. Maar er is wel gereageerd op de schooluniformen. En daar kan je nog steeds op reageren als ik de boel weer eventjes aanzet. En je kunt ook natuurlijk je wilde plannen bekendmaken voor het komend weekend. Hè. De Wereldhavendagen staan natuurlijk voor de deur. En straks zijn we sowieso met het programma Lunchbreak live vanaf de Wereldhavendagen. Maar er gaat heel veel gebeuren en daar ga je ook heel veel van zien en horen en lezen op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl. Maar ik ben benieuwd naar jouw plannen. Wat wil jij nou per se zien? Wat zou jij nou heel graag willen zien bij de Wereldhavendagen? Open de app, rechtsboven klik op Apples en doe mee met de discussie. Hè. Is het gepast dat er een havenstaking plaatsvindt, juist als de havendagen in aantocht zijn? Open de app. Gaan we even naar een toch wel heftig verhaal van Falco. Ja. Nou ja, het is een heel mooi verhaal. Je Duits moet wel een klein beetje op orde zijn, maar dan is het echt prima te volgen. Dit is het hartverscheurende verhaal van

0: Ballada bij Radio Rijnmond. Het is 10:30. Goedemorgen, je bent bij de boer op. Een onstuimige ochtend. Veel windkans op zware windstoten. Heb je natuurlijk al gemerkt dat je verschoning gewaaid. De regen die blijft ook niet ver weg. Temperatuur gaat wel eerst omhoog naar een graad of 22. Vanmiddag daalt die dan weer naar 18 graden. Dan neemt ook de wind in kracht af. Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft droog. Minima rond 17 graden. Morgen blijft het droog. Dan zijn er perioden met zon. En dan wordt het maximaal 20 tot 21 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dit weekend komt alsnog de replica van de Ark van Noach naar Rotterdam. Het schip van 70 meter komt te liggen in de Maashaven bij Spelen bij Belen. Dat is de uitkomst van de afspraken tussen het havenbedrijf en de Rotterdamse ondernemer. Belen heeft al meerdere keren geroepen dat de replica naar Rotterdam zou komen, maar daar moesten wel afspraken worden gemaakt met het havenbedrijf. Dat gesprek is nu geweest. Zo is de Maashaven helemaal klaargemaakt voor het aanmeren van de replica. In het Gelderse Eerbeek is het lichaam van een minderjarige gevonden in een woning. Dat meldt de politie. Er is ook iemand opgepakt. De hele straat is afgezegd. Maar wat er nou eigenlijk gebeurd is, dat is nog niet duidelijk. Er zijn veel politiemensen aanwezig om onderzoek te doen. En het AD spreekt met Tara. Die begon ooit als meisje van 9 jaar geleden met het inzamelen van flessendoppen voor Kika, oftewel Stichting Kinderen Kankervrij. Het was ooit de bedoeling, 1000 kilo, is toch een leuke, dat levert het leuk wat op. Maar inmiddels zitten ze op 40 miljoen doppen en dat is omgerekend €750.000
2: Echt waar?
1: 750.000 kilo voor het goede doel.
2: Ja, ja.
1: In het begin was dat gewoon inzamelen bij de eigen familie, toen bij de buurtkroeg en dat werd maar groter en groter en ze krijgen ze nu vanuit heel het land opgestuurd. Mm-hmm. Maar ze moet wel noodgedwongen stoppen, want de opslagplaats in Nijkerk, een oude koeienstal van opa en oma, die staat op instorten. Er zit allemaal gaten in het dak. Het is niet langer verantwoord.
2: Oh, ik dacht vanwege die doppen.
1: Nee, dat niet. Nee. Maar aan de andere kant, het is ook wel een beetje klaar na 10 jaar, zegt ze zelf. Mm-hmm. Tot nu toe brachten de doppen een bedrag op van €33.000 voor Kika. Mm-hmm. Ja, de oud-ijzerprijs die ligt niet zo extreem hoog. Die lag de afgelopen jaren steeds tussen de 12 cent tot 25 cent per kilo. Toch blijft ze wel met het onderwerp verbonden. Na haar opleiding wil ze graag aan de slag bij het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht.
0: Oh, wat een mooi verhaal.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Billy Joel.
3: Radio met een grote R.

0: Het is toch niet te geloven, hè? De zon die dinsdag ook maar even aan. Die gasten zitten altijd heel goed te kijken naar de weersverwachting. Die denken, oh, het weekend ziet er redelijk uit. Komen ze weer om de hoek, hoor. Onze Sven Verstegen, dikke pelt. Blikkendag hoorde je bij Radio Rijnmond. Groepensneller. De nieuwsquiz nog steeds lopende. En dat betekent dat jij nog steeds kans maakt op die leuke linnen tas van Radio Rijnmond. Met in die leuke linnen tas. Dat komt goed uit met dat mooiere weer. Dat kekke zonnebrilletje van Radio Rijnmond. Beiden collectors items. Dus als jij wil meedoen, zou ik je zeker willen uitnodigen. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. De nieuwskop is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat.
1: De prijs voor een huurwoning in de vier grote steden is het hardst toegenomen in...
0: Ja, de vraag is natuurlijk, in welke van de vier grote steden is de prijs voor een huurwoning het hardst gestegen? Om het je makkelijk te maken, heb ik een van de grote steden eraf gehaald. Maar dan blijven er nog drie mogelijkheden open, over. In welke van de grote steden is de prijs voor een huurwoning het hardst gestegen? A, in Amsterdam. B, in Rotterdam. Of C, in Den Haag. A, B of C. Open de app rechtsboven, klik op app ons en kans maken op die leuke prijs. Zometeen Bruce Hornsby, maar eerst Robbie Williams en Nicole Kidman.

Bruce Hornsby en The Range en The Way It Is bij Radio Rijnmond. Irma die zei net tegen mij in de koffiecorner, Ruud, over die schooluniformen waar je het hele ochtend over hebt. Ik krijg er echt de kriebels van. Ik ben 9 jaar in een land heb ik gewoond waar vooral op christelijke scholen de leerlingen verplicht uniformen droegen. En het was ook daar duidelijk verschil tussen arm en rijk te zien, hoor, uniform of niet. Want de rijkere kinderen hadden ieder schooljaar mooie nieuwe en meerdere setjes uniformen. En je zag duidelijk de volwassen uniformen van de andere kinderen. Dus ik weet het niet of het zo'n goed idee is, zei Irma net tegen mij. Marianne zei net tegen mij over kleding gesproken. We hebben natuurlijk nooit echt een schooluniformtraditie in Nederland. Maar vroeger hadden we met z'n allen een broek, maar met een rok erbovenop. Ja, over kleding gesproken. Nou ja, hoe denk jij over schooluniformen naar aanleiding van het verhaal uit Gouda, hè, waar een middelbare school heeft besloten dat leerlingen niet meer welkom zijn in joggingbroeken, crop tops, trainingspakken, om ze alvast een beetje klaar te maken voor het harde werkende leven. Want daar wordt het toch ook niet echt gewaardeerd op de werkvloer. Maar ik ga een stapje verder. Moeten we het schooluniform ook niet invoeren in Nederland? Nou, dat is een van de onderwerpen. Ander onderwerp is natuurlijk zijn de havendagen, de wereldhavendagen. Is het wel gepast om te gaan staken in de haven terwijl de wereldhavendagen aanstaande zijn? Laat je mening horen. Open de app, rechtsboven klikken, op app ons.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: In Ridderkerk is het 21 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Radio Rijnmond. De boer op de luisteraar en de discussie die is flink bezig hoor in de koffiecorner. Over de voor- en tegenstanders van het schooluniform. En is het wel gepast om te gaan staken in de haven zo rond de Wereldhavendagen? Laat je mening horen, open de app. En zometeen natuurlijk de ontknoping van de nieuwsquiz. Ga jij er misschien wel vandoor met die leuke linnen tas van Radio Rijnmond? Met erin ook nog een kekke zonnebril. Wie zal het zeggen? Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Een wilde achtervolging door onder meer Ridderkerk en Hendrik in de Ambacht vanmorgen. 2 mannen op de vlucht werden achtervolgd door zeker 10 politiewagens en een helikopter. Die achtervolging begon omdat de wagen geregistreerd stond als niet gekeurd en niet verzekerd. Ook was iemand in de auto een paar keer weggereden bij een tankstation zonder te betalen. De achtervolging eindigde op de Rotterdamse weg in Ridderkerk, waar de vluchtende auto een beuk kreeg van een politiewagen. De vluchtende wagen kwam daardoor tot stilstand. 2 voertuigen moesten uiteindelijk worden weggetakeld. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en raakten er verder geen andere voertuigen beschadigd. De politie heeft een inval gedaan in een huis aan de Houtskoolkreek in Spijkenisse vanmorgen. Een van de mensen binnen zou verward gedrag vertonen. En omdat er mogelijk ook een vuurwapen binnen zou kunnen liggen, gingen zwaar bewapende agenten naar binnen. De twee mensen die daar binnen waren zijn allebei aangehouden. De politie kon nog niet zeggen of ze ook een wapen hadden gevonden. Een replica van de Ark van Noach mag van het havenbedrijf alsnog naar Rotterdam komen. Het zal aanmeren bij Spelen bij Belen komend weekend tijdens de Wereldhavendagen. Deze week is er contact geweest tussen ondernemer Wim Beelen en het havenbedrijf. Er zijn aanpassingen gedaan bij de Maashaven zodat aanmeren mogelijk is. Beelen heeft in de aanloop naar de opening van het speelpark al meerdere keren gezegd dat er ook een replica naar Rotterdam zou komen, precies tijdens de Wereldhavendagen. Het schip vaart morgenmiddag rond 5 uur langs de Erasmusbrug. In een huis in het dorpje Eerbeek in Gelderland is het lichaam van een minderjarige gevonden. Een volwassene is aangehouden, meldt de politie, die uitgaat van een misdrijf. Het lichaam werd vanmorgen aangetroffen. De hele straat is afgesloten. Volgens Omroep Gelderland hebben omwonenden gezegd dat in het huis een gelukkig gezin woonde dat heel vriendelijk was naar de rest van de buurt. Het weer. In de ochtend veel wind, harde windstoten, soms wat regen. De temperatuur loopt in het begin van de middag op naar 22 graden, maar later in de middag koelt het af naar een graad of 18. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: Dankjewel, Dave. Nou, buiten de meldingen van de ANWB over de bruggen, de 27 en de N3 natuurlijk, geen files of vertraging gemeld in Zuid-Holland. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En zometeen zet je alvast even schrap bij waar je ook bent voor de nieuwsquiz, want ik laat hem zometeen nog een keertje horen, de aanwijzing van de nieuwsquiz. En dan is het echt, dan gaan de hekken dicht. En dan ga ik misschien jou wel bellen over een kwartiertje als winnaar van die leuke goodiebag van Radio Rijnmond. Met daarin dus die kekke zonnebril.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
17: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
16: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
18: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
19: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Zaterdag en zondag is Het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
25: Wow, wow, wow. Pas op!
0: op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De boer op.

0: Becky Bell, Steppin' Out Tonight bij Radio Rijnmond. Het derde uurtje van De Boer Op, waar je naar luistert met over 10 minuten jou misschien wel in de uitzending. Vanwege de winst van die leuke linnen tas. En daarin natuurlijk dat kekke zonnebrilletje, ook van Radio Rijnmond. Het zijn dus beide collectors items. En als jij ze in de wacht wil slepen, dan ben je van harte welkom. Om mee te doen met de nieuwsquiz ga ik zo meteen alles over vertellen. Ik kreeg veel reacties binnen, ook over dat schooluniform. Jolanda die zegt net tegen mij in de koffiecorner. Schooluniform voor alle scholen in Nederland. Ik vind het een goede voorbereiding voor op de werkvloer, waar verwacht wordt dat je gepast gekleed bent. En je bent gelijk van het gezeur af over merkkleding, wat de een wel kan betalen en de ander niet. En Sander zei net tegen mij in de koffiecorner, Ruud, die staking in de haven rond de Wereldhavendagen, dat is toch prachtig? Een staking op zijn tijd is namelijk gewoonlijk onderdeel van de haven. En dat mag dus eigenlijk niet ontbreken bij de Wereldhavendagen, zei Sander net tegen mij. Nou, zo kun je er ook naar kijken natuurlijk. Als je ook wil meepraten, je bent van harte welkom. Open de app, rechtsboven klikken op AppOns.
1: Groepensneller.
0: En op de valreep natuurlijk die linnen tas van Radio Rijnmond in de wacht slepen. En met daarin een heel leuke zonnebril van Radio Rijnmond. Beide collectors items. Hier komt die opgave.
2: De prijs voor een huurwoning in de 4 grote steden is het hardst toegenomen in...
0: Nou, om het je een beetje makkelijker te maken heb ik 3 mogelijkheden voor je. Dus in welke van de grote steden is de prijs voor een huurwoning het hardst gestegen? A in Amsterdam, B in Rotterdam of C in Den Haag. Open de app. Rechtsboven klik op AppOns. Ik hoop je zo meteen te spreken. Neem wel je telefoon op, hè. Big Us Tonight nu, Patti Smith.

0: een beetje een nachtelijke editie van deze De Boer op, die normaal in de vroege ochtend te beluisteren is. Want daarnet hoorde je Steppin' Out Tonight van Becky Bell. En nu Because the Night van Patti Smith Group. Sneller. Wie gaat er vandoor met die leuke linnen tas van Radio Rijnmond? Dit was de hele ochtend de opgave.
1: De prijs voor een huurwoning in de vier grote steden is het hardst toegenomen in...
0: Nou heb ik er eentje weggehaald, want anders moet je wel heel veel keuze. Heb je keuzestress, hè? Is niet de bedoeling. Dus ik heb er drie mogelijkheden. In welk van de drie grote steden in dit geval is de prijs voor een huurwoning het hardst gestegen? A in Amsterdam, B in Rotterdam of C in Den Haag? Jerry, goedemorgen, wat denk je?
2: Hey, goedemorgen. Goed. Wat denk... Rotterdam.
0: Rotterdam, nou laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: De prijs voor een huurwoning in de vier grote steden is het hardst toegenomen in Rotterdam.
0: Ja. Het levert jou een leuke goodiebag op met erin een kekke zonnebril. Dus dat is toch fijn?
2: Ja, altijd ja, leuk.
0: Altijd leuk. Wat, ja. Wat zijn de wilde plannen voor vandaag nog?
2: Ik ga naar een pensioenfeestje van een vriend van me in Den Helder.
0: Oh, en dus, wat krijgt hij van jullie? Een gouden daspeld of een horloge? Wat, nee, dat ging vroeger zo, hè?
2: Ja, dat ging vroeger zo. Ja, het is een vriend van mij. En, ja.
0: Ah, leuk man. Ja.
2: Ik heb al een cadeautje voor hem dus.
0: Hè. Ja, wat heb je voor hem gekocht? Of, nee, dat gaan we niet zeggen natuurlijk, want straks zit hij mee te luisteren. Nee, doen we niet. Nou, dan zou ik zeggen, maak veel plezier.
2: Ja, moet ik blijven hangen? Of,
0: nee, joh, je wordt zo meteen teruggebeld door mijn collega voor je adres. Dat komt helemaal dik in orde.
2: Is goed.
0: Dag Jerry!
2: Hey, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Hoi. Dit is Tromae en Santé. Als

0: En daarom hoorde je ze ook. Ja, we hoefden ze dus een week geleden nog niet te storen. Maar Wake Me Up When September Ends. Nu zijn ze inmiddels wakker. Green Day hoorde je. Dat is niet helemaal waar wat ik trouwens zeg. Volgens mij liggen ze nu te meuren. Nou, gelukkig hebben we de muziek nog op cd staan. Hè? Het is bijna 11:30. Dat betekent dat we gaan gluren bij de buren. En dat doen we deze keer bij de collega's van Omroep Archipel. De streekomroep voor Goeree Overflakkee. Arjen Huizer is daar hoofdredacteur. Goedemorgen, Arjen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zie allemaal nieuwe verhalen bij jullie op de site staan. Zullen we maar eerst eens even kijken. Want ik zie een plaatje van brugklassers. De een lacht nog, maar de andere ziet er een beetje zenuwachtig uit op omroeparchipel.nl.
1: Ja, en dat is ook precies wat we horen in de reportage. Onze collega Ron is langs geweest bij de twee grote voortgezet onderwijsscholen. Ja. En daar zeggen ze dus dat de eerste dag komen ze een beetje voorzichtig binnen en zo. Allemaal spanning om het gezicht.
0: Ja.
1: En de tweede dag gaat het al beter.
0: Ja.
1: En daarom hebben ze ook een programma opgezet om de leerlingen de eerste dag ook wat beter met elkaar beter elkaar te leren kennen. Met allerlei activiteiten, bijvoorbeeld op een djembe spelen of bepaalde gymlessen en zo.
0: Goed. Dat ging bij ons vroeger niet, hè, Arjan? Gelijk de eerste dag kreeg je een korte briefing in de aula en daarna moest je aan het werk.
1: Boekenkaften. Dat gaat tegenwoordig ook niet meer. Je hebt een laptop, misschien twee boekenkaften, maar houden het toch
0: wel. Ja. Maar goed, wel een mooie reportage bij jullie op de site omroeparchipel.nl. Die zijn van harte welkom. Minder welkome gasten, dat zijn de rivierkreeften, de Amerikaanse rivierkreeften. Collega's van Omroep 2, de Omroep voor Vlaardingen en Schiedam, die hebben al heel vaak daarover bericht, maar ze komen nu ook aan op Goeree Overflakkee.
1: Ja, ze houden zich niet aan de grens. Dus
0: nee.
1: Ze zijn ook de eiland opgekomen.
0: Ja.
1: En het punt is, je moet ervan houden. De ene die vindt het heel schattig en de andere die is er angstig voor.
0: Uh-huh.
1: Maar ze slopen de boel ook.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel wat vervelender. Want ze graven gangetjes, de dijken die worden aangetast. En het bescheiden, dat blijkt wel wat lastig te zijn.
0: Ja.
1: We zijn erin gedoken en we hebben daar een artikel over gemaakt.
0: Ja, het is de invasieve soort, hè. Dus het is ook niet goed voor de visstand en de kretenstand die wel bij ons thuis horen.
1: Nee, het is de Amerikaanse rivier.
0: Ja. Heb je hem wel eens geprobeerd?
1: Ik hou er eigenlijk niet van. Ik zal het niet weten hoe
0: die proeft. Oh nee, anders zou jij misschien wel onderdeel kunnen zijn van de oplossing. Maar dat laten we maar even zitten dan.
1: Helaas.
0: Goed, en ik zie nog veel meer mooie verhalen. Maar daar moet de luisteraar zelf maar eens even naartoe gaan. Omroeparchipel.nl, Arjen Huizer, hoofdredacteur van Omroep Archipel. Dankjewel en tot de volgende.
1: Graag gedaan.
0: Graag gedaan.

0: Sandra en In the Heat of the Night bij Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest. Goedemorgen, je bent nog steeds bij De Boer Op. Even kijken hoe het staat op de wegen. Tenminste, dat heeft de ANWB voor ons gedaan. En dan zie ik vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux naar de A15 richting Europoort en Vlaardingen-Oost. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En op de provinciale weg N207 Bergambacht richting Alphen. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Daar ben je ruim 5 minuten kwijt. Dat is het voor de ANWB. Natuurlijk het standaard bruggennieuws. Maar laten we vooral even kijken naar het onstuimige weer. Nou ja, het is hier iets rustiger geworden in het Lloydkwartier. Maar het is nou niet een lekkere, zonnige, stralende dag. De temperatuur die gaat eerst omhoog naar een graad of 22. En vanmiddag dan zakt die weer naar 18 graden. Dan staat er ook iets minder wind. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. Minimaal rond 17 graden. Morgen blijft het droog. Zijn de perioden met zon. Het wordt maximaal 20 tot 21 graden. En de komende dagen, nou zondag en maandag, ziet het toch prima uit hoor. Na zomers weer. Het wordt ook zelfs warm. Het kan rond 25 graden worden. Vanaf dinsdag dan wordt het weer wisselvallig en koeler. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft 2 mannen aangehouden na een wilde achtervolging door Hendrik in de Wambacht en Ridderkerk. Er zaten zeker 10 agenten achter de vluchtende wagen aan en een politiehelikopter. De achtervolging werd ingezet omdat het voertuig in de politieregisters voorkwam als niet gekeurd, niet verzekerd en het wegrijden bij de benzinestation zonder te betalen. De achtervolging eindigde op de Rotterdamse weg in Ridderkerk. Daar werd de vluchtende wagen even aangetikt zodat hij overdwars kwam te staan en niet verder kon. 2 politiewagens raakten zo beschadigd bij de achtervolging dat ze moesten worden weggetakeld. In het dorpje Eerbeek in Gelderland is het lichaam van een jongen van 12 gevonden in een woning. De politie gaat uit van een misdrijf. Een meerderjarige is aangehouden als verdachte. In het huis woont een gezin met 2 kinderen. Het jongste meisje zou volgens de buren vanmorgen door haar vader naar de overburen zijn gebracht. Daarna mocht de vader niet meer naar binnen. Of de vader is opgepakt als verdachte is niet bekend. En dat je niet blind moet staren op AI, oftewel kunstmatige intelligentie, bleek deze week weer eens in de Verenigde Staten. 3 bergbeklimmers gingen behoorlijk de mist in door bij hun tocht volledig te vertrouwen op AI, schrijft de Telegraaf. Maar wat een 8 uur durende beklimming in Californië had moeten worden, werd uiteindelijk een reddingsoperatie. De 3 hadden hun hele tocht voorbereid met de AI, namen de hoeveelheid voedsel mee. Die was voorgeschreven door Google's AI-dienst Gemini. Daarnaast hadden ze met de software ook een complete planning laten maken. Nou, samen gingen ze de 4300 meter hoge berg op, maar die tocht duurde dus veel langer. Bij de afdaling raakte ze ook nog eens een keer verdwaald nadat een van hen was gevallen en geblesseerd geraakt. Pas in de ochtend werd een reddingsoperatie op poten gezet, want de autoriteiten daar te plaatsen, die hebben natuurlijk wel op papier staan wie er allemaal naar boven is en van, hey verrek, die 3 zijn nog niet terug. Een paar uur later werden ze aangetroffen. Nou, een woordvoerder van Google heeft inmiddels laten weten dat ze gaan onderzoeken wat er misging. Sommige AI-systemen staan er namelijk onbekend dat ze zelf ook informatie aanvullen. Maar ja, dan komen er af en toe wel hele rare adviezen.
0: Hallucineren noemen ze dat,
1: ja,
0: toch ook?
1: Klopt, ja.
0: Ja, het doet me een beetje denken aan diegene die heel letterlijk zijn tom-tom volgde. En ja, sla je naar rechts en dan
1: zo de heg in.
0: Ja, precies. Dat is een beetje wat er gebeurt, toch?
1: Zoiets.
0: Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer Op.
0: Met nu Bryan Adams.
2: Radio met een grote R.

0: Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started bij Radio Rijnmond. Ja, in dit programma De Boer Op verbouw ik met regelmaat die koffiehoek tot een mini-podium. Een podium dat plaats biedt aan lokaal, regionaal, nationaal en internationaal talent. Want mijn gasten komen van ver. En mijn gast ook van ver. Van het land waar iedereen de hele dag met een sombrero loopt. Al taco en chilipepers etend. En op een gegeven moment niet meer kunnen lopen na de nodige tequila. Tot zover de clichés over Mexico. Maar mijn gast die zal ook wel zo zijn gedachten willen delen over Nederlanders. Wat zeg ik? De gast is een Rotterdammer. En hij neemt je mee op muzikale reis samen met zijn band langs Colombia, Mexico en Cuba. Ze zijn grote internationale podia gewend, maar voelen zich niet te groot om plaats te nemen op het podiumpje van De Boer Op. Leonardo van de muziekband Sonda Aquí. Muy buenos días y bienvenidos a Radio Raymond.
1: Buenos días, muchas gracias. Super bedankt.
0: Of moet ik het een beetje zo zeggen, Radio Raymond?
1: Radio Raymond.
0: Want ik heb het idee dat DJ's in Mexico wel zo'n mooie, zware stem hebben.
1: Ja, toch? Ja, ja.
0: Hey, Leonardo, ik heb je zojuist in 20 seconden beledigd.
1: Ja?
0: Ja. Ieder cliché wat ik kon vinden. Wat klopt er nou wel en wat klopt er nou niet over de clichés die mensen hebben van Mexicanen?
1: Tequila.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Sombrero.
0: Ja.
1: Ja. Chile.
0: Ja.
1: Pikant.
0: Ja. Ja.
1: En veel zonnetje.
0: Ja, ja, ja. Maar niet elk cliché is toch waar van Mexicanen?
1: Ja, het is een cliché. Nou, maar het is een goede cliché.
0: Ja, ja.
1: Een slecht cliché is de narco en de...
0: Ja, precies, want dat is helaas wat je vaak...
1: Ja, maar het is niet te waar. Het is soms kan gebeuren, maar het is niet altijd.
0: Nee, maar dat zijn wel heel vaak de verhalen die je dan gehoord krijgt. En dat
1: als
0: is natuurlijk wel jammer.
1: Als ik ontmoet in de narco, maar de Mexico is niet veilig. Is, en het is niet altijd.
0: Nee. Dus dat zijn wel dingen die je moet nuanceren. Ja.
1: Ja.
0: Nou, even de clichés over Mexico. Welk Nederlands cliché blijk jij tot je eigen verbazing gewoon...
1: In Nederlands cliché?
0: Ja.
1: Ja, kaas.
0: Ja? Maar we hebben toch veel kaas?
1: Toch? Eigenlijk, ik heb een lijst gedaan over Nederlandse dingen.
0: Ja?
1: Dat ik vond, een deel van de Nederlandse cultuur.
0: Ja.
1: En eigenlijk onze liedje praat over een ding dat ik denk is... misschien niet per se een deel van de Nederlandse cultuur, maar jij tegenkomt in de lage
0: tijd. Ja, had je er wel over verbaasd. Ja. Want jullie maken nu voor het eerst een Nederlandstalige plaat. Hè? Gaan we zo meteen draaien.
1: Ja.
0: Ja, stuur me een tikkie. Dat lijkt me even bekendmaken. Ja. Die typische Hollandse geest, ja.
1: Hey,
0: maar goed, die band. Hè. Sonda Aquí, volgens mij is dat vrij vertaald de muziek van hier. Sonda Aquí.
1: Ja. Niet de muziek, wij zijn...
0: Juist, wereldgeleerd. Oorspronkelijk in Mexico stad opgericht.
1: Precies, wij heel lang geleden hebben we begonnen in Mexico. En nu, sinds 2018, zijn we gevestigd in Rotterdam.
0: Ja, ja. Jullie noemen in jullie muziek Mexico, Cuba, Colombia. Als ik jou nou dwing om van ieder land één muzikaal ingrediënt te noemen.
1: Ja.
0: Wat haal je uit Mexico, wat haal je uit Cuba en wat haal je uit Colombia?
1: Ja, deze muziekstijlen zijn verboden. Ze hebben te veel in gemeen.
0: Ja.
1: In de lange historie. Dus, ze zijn veel dingen als hoe de muziek is dansen, de dansen, de teksten, hoe de instrumenten worden stemmen en de dagelijks leven in relatie met de muziek.
0: Ja, maar daar zitten dus grote overeenkomsten in tussen Cuba, Mexico en Colombia.
1: Ja, ze zijn in de landen dat zijn hebben een verboden. Tegen elkaar.
0: Ja.
1: Na de kolonisatie.
0: Ja, precies, ja. Precies. Wat jullie maken is niet gewoon salsa, toch?
1: Nee.
0: Nee, want waar gaat iemand de fout in als die jullie simpelweg een salsa band noemt?
1: is muziek geïnspireerd in de traditionele muziek. Is meer salsa is gewoon een kleine deel van de Latino-Amerikaanse muziek. Ja, maar dit is meer traditionele muziek dat jij kan vinden in Mexico als son jarocho.
0: Mm-hmm.
1: Colombia als cumbia, de traditionele cumbia. En in Cuba, je kan ook horen son cubano, punto cubano.
0: Ja. Als je het zo uitspreekt, dan loopt het water alweer in mijn mond. Ik weet niet wat het is, Leonardo. Hey, ja, je woont inmiddels lang genoeg in Nederland om er zelfs dus liedjes over te schrijven. Je hebt dus één Nederlandse culturele gewoonte ontdekt, de tikkie. En die is zo bijzonder dat er een lied over moest komen. Dat is jullie eerste Nederlandstalige plaat,
1: eerste,
0: hè?
1: Ja, eerste. Was moeilijk voor mij.
0: Ja, ik, maar je hebt het wel gedaan.
1: Ja. Dankjewel. Ja, ik dacht dat het was belangrijk voor mij na bijna 10 jaar in Nederland te wonen.
0: Ja.
1: En een liedje in het Nederlands te schrijven.
0: Nou, laten we luisteren.
1: En ik dacht, wat is anders of belangrijk of bijzonder in Nederlands?
0: Dat is
1: en anders dan in Mexico. Ja.
0: Het is een heel leuk, maar ook heel mooi liedje geworden. Stuur me een tikkie.
1: Ja.
0: Gaan we luisteren.

0: Stuur mij een tikkie, hoorde je van zondag hier bij Radio Rijnmond. Ingezongen door Leonardo. Hoe lang woonde je nou in Nederland?
1: Sí, senor, bijna 10 jaar.
0: 10 jaar. En jij bent echt uit je comfortzone getreden en gewoon in het Nederlands stuur mij een tikkie gezongen.
1: Ja. Ik kwam voor 2 jaar en nu zijn we bijna 10.
0: Ja, ja. Ongelooflijk.
1: Ja. Ja,
0: maar toen viel je wel op, die Nederlanders.
1: Ja.
0: Tikkie.
1: Tikkie.
0: Maar wat vroeg je toen je het voor het eerst zag? Toen dacht je van, hè?
1: Ja, voor mij was ik snap niks. Tikkie, stroomen, tikkie. Als jij met vrienden gaat een biertje drinken, mag ik betalen? Nee, stroomen, tikkie. Of met de eerste keer dat dit een vrouw in de Nederlands ontmoet. Ja, we gaan naar een koffie drinken, mag ik betalen? Ja. Nee, instrumentiek en vast mensen.
0: Maar dat kennen jullie helemaal niet in Mexico.
1: Nee. Wij vaak contracteren naar onze vrienden.
0: Ja. Het is wel weer typisch Hollands, hè? Want Belgen denken dat ook, hè, van ons. Belgen zeggen ook dat we heel zuinig zijn. Want er bestaat helemaal niet zoals een tikkie in Mexico?
1: Nee, we hebben eigenlijk en niks als een app voor om kosten te delen. Ja.
0: Hey, we hadden het net over clichés. Nederlanders kunnen niet dansen. Je zat me net te
1: precies,
0: filmen.
1: Precies, maar dit is niet waar.
0: Nee?
1: Oh. Nee, altijd.
0: Je hebt me net gefilmd.
1: Ja.
0: Sorry, maar het ging natuurlijk niet over.
1: Kijk, Rob.
0: Ruud, hè, trouwens. Dat is ook weer met die Mexicanen zo.
1: Goeie dansen.
0: Je naam onthouden, geeft niet. Maar maar het is toch wel een beetje waar.
1: Maar als jij naar een salsa feesten gaat, er zijn veel Nederlandse mensen.
0: Ik heb een keer een introductieles gehad, salsa.
1: Ja.
0: Nou, het is bij de introductieles gebleven.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Hey, als ik jullie muziek hoor, dan ben ik echt zo jaloers op die muziekcultuur, hè, van Latijns-Amerika. Ik heb ook het idee dat muziek daar veel meer een rol in het dagelijks leven speelt.
1: Ja, precies. Denk ik, onze muziek is niet gewoon een muziekstijl. Is ook een deel van het dagelijks leven.
0: A way of life.
1: Precies.
0: Ja,
1: precies.
0: En nu de luisteraar helemaal besmet is met jullie aantrekkelijke muziek. De volgende logische vraag. Wanneer kan ik jullie leven even zien?
1: Ja, wij zijn net afgerond met onze zomertour.
0: Ja.
1: Wij gaan een privé evenement hebben. En wij gaan ook concentreren op onze vierde album.
0: Ik wou zeggen, want jullie zijn alweer aan het vierde album toe.
1: Ja, hè? Precies.
0: Ja, waanzinnig.
1: De tweede single is een korte uitgekomen. Ja.
0: Ja?
1: Is een cumbia dat ik heb voor mijn dochter geschreven.
0: Oh, dat is wel mooi. Ja. Dus geen Nederlands liedje.
1: Binnenkort.
0: Geen Nederlands liedje.
1: Gaat in Spaans.
0: Klinkt ook zo mooi. Hey Leonardo, ik vond het super dat je er was. Die albums, ja, ik kan het alleen maar aanraden. En zoek vooral op Sonde Aki. En dan vind je echt een waanzinnige site en waanzinnige muziek. En
1: super,
0: muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Leonardo van Sonde Aki.

0: Agua en Turn Back Time bij Radio Rijnmond. En nou ja, Turn Back Time, nee, we gaan alleen maar vooruit in de tijd. Want ja, de boer op zit er weliswaar op. Maar we gaan de boer op, maar dan in de vorm van dat we echt op pad gaan. Het hele weekend en ook vandaag staat Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond NL in het teken van de Wereldhavendagen. En daar hebben we nu al vast een mooie aftrap van. Want Erik Lemmers is met Lunchbreak live vanuit Schiedam bij de Wereldhavendagen. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, ik zie dat je voor de kijkers naar de stream van Rijnmond en natuurlijk ook naar TV Rijnmond. Jij staat helemaal officieel in uniform met
1: compleet
0: helm.
1: Compleet in uniform. Ja. Absoluut helm erbij. Ja. En een veiligheidsbril, want ik ben namelijk in de staalshop. Ja. We gaan bij Dames Ship Repair een excursie doen zoals je die ook kan doen morgen en overmorgen bij de Wereldhavendagen. Want je kan naar de kade komen in het centrum van de stad, maar je kan ook inschrijven voor een excursie. En ik heb dat altijd willen doen, maar ik vergeet het altijd. Ja. En dan zijn die excursies volgeboekt en dan kan je niet mee. Ja. Maar vandaag heb ik er gewoon een geregeld via jou. Via Rijnmond. Dus dat is lekker handig.
0: Ik geef je groot gelijk. Maar wat kun je dan allemaal te weten komen op zo'n excursie?
1: Dan kun je dus bij Dames Ship Repair gaan kijken. Daar hebben ze dus heel veel grote docks. Ja. Of kleinere docks waarin schepen komen voor reparaties of onderhoud. Mm-hmm. Of je staat zoals nu ik hier in de Shop Repair. Staalshop. Ja. Ik haal twee dingen door elkaar. De staalshop. En hier maken ze allerlei onderdelen die voor een schip nodig zijn. Bijvoorbeeld bij een reparatie. Maar het kan ook zijn dat het bij de bouw van een jacht is bijvoorbeeld. Okay, ja. Daar maken ze dan ook onderdelen van. Ja, mensen weten natuurlijk in het wereldje wel een beetje wat ze kunnen krijgen. Ja. Daar hebben ze dan een onderhandeling over. En dan wordt dat hier gemaakt. Oh, in alle soorten en maten. Waanzin. Dat kun je wel zien, want het is een enorme grote hal.
0: Ja, ik zie inderdaad dat je in een enorme grote hal staat. Dus nou, daar ga je. Ik ben wel benieuwd met welke skills je terugkomt, Erik.
1: Ja, het zelf kan straks.
0: De vaste onderdelen zijn er ook nog, hè? De lunchplaat
1: zeker.
0: Bijvoorbeeld.
1: De lunchplaat gaat dit keer over een eiland in een Canadees spaarbekken. Dat is waar ze zoet water bewaren. Mm-hmm. Daar is kennelijk met hoog water iets losgeraakt. En daar drijft dus een eiland rond, de grootte van een voetbalveld ongeveer. Met bomen erop en het golft een beetje mee zo met het water op en neer.
0: Fantastisch.
1: Ja, is natuurlijk heel raar. Ja. En dat eiland verdwijnt ook af en toe. Dan zijn ze ineens kwijt en dan denken ze, waar is
0: het eiland gebleven? En dan in één keer is hij weer terug.
1: Hebben ze hem weer terug. Dus mijn vraag is, welke lunchplaat kunnen we daarbij verzinnen?
0: Ik denk gelijk aan Come to my island. Maar het is natuurlijk aan de luisteraar om met een goed idee te komen. Misschien is dat wel het goede idee, hoor. Dat weet je niet. Ja. Nou, Erik, je kent het recept, hè. Zometeen ben je dus live vanuit Schiedam met Lunchbreak. Maar als je dus wil meedoen met de lunchplaat, open de app en klik op
1: Apples.
0: Zometeen Lunchbreak, Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
6: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. En je kijkt ook naar Lunchbreak. Kijk maar op de Rijnmond stream van TV. En kijk naar TV Rijnmond. En zometeen zijn we hier live vanuit Dame Ship Repair Rotterdam. In het kader van de Wereldhavendagen. Zometeen ook lekkere muziek natuurlijk. Als ik 's morgens wakker word, dan drink ik meteen een kopje koffie. Grote kans dat hij uit Colombia komt. Maar uit Colombia komt nog veel meer. Namelijk ook muziek Shakira, maar ook Juanes. Zometeen hoor je een hit van Juanes. Nu eerst het nieuws van 12 uur met Dave Datema. Goedemiddag Dave.
18: Goedemiddag. Een wilde achtervolging door onder meer Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht vanmorgen. Twee mannen op de vlucht werden achtervolgd door zeker 10 politiewagens en een helikopter. De achtervolging begon omdat de wagen geregistreerd stond als niet gekeurd en niet verzekerd. Ook was iemand in de auto een paar keer weggereden bij een tankstation zonder te betalen. De achtervolging eindigde op de Rotterdamse weg in Ridderkerk, waar de vluchtende auto een beuk kreeg van een politiewagen. Daardoor kwam de auto met de twee mannen erin tot stilstand. Twee voertuigen van de politie moesten worden weggetakeld. Voor zover bekend zijn geen gewonden gevallen en raakten er verder geen andere voertuigen beschadigd. Van de 34 verdachten die eerder deze week zijn opgepakt na de beschieting in Overasselt in Gelderland zitten er nog 32 vast. Onder de verdachten zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en 1 Belg. Er zitten 2 minderjarigen bij. 2 anderen zijn heengezonden, zegt justitie, omdat niet zeker is dat ze iets met de zaak te maken hebben. Eerder deze week werd bij een pand in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Die zaak zou te maken hebben met een drugstransport van zo'n 800 kilo. Ook de veroordeelde drugsbaas Bolle Jos wordt in deze zaak genoemd. Justitie heeft celstraffen tot 3,5 jaar geëist tegen 2 Rotterdammers voor de smokkel van 23 kilo cocaïne. De 2 waren werkzaam bij een terminal aan de Waalhaven. De 2 liepen tegen de lamp na een controle van de douane op Sint Maarten. Daar werd de sporttas gevonden met coke. Die tas werd teruggeplaatst, maar wel gevolgd tot aan de eindbestemming in de Waalhaven. Een zender in de sporttas gaf aan dat de tas naar de Agnische buurt ging, maar daar kregen de 2 mannen door dat ze in de gaten werden gehouden. Omdat ze bang waren voor wraak uit het criminele circuit, stapten ze zelf naar de politie. Tegen de hoofdverdachte werd een hogere straf geëist omdat hij al een strafblad had. Over een klein kwartiertje wordt in een groot deel van de Rotterdamse haven het werk stilgelegd. Het is een reactie op de overheidsplannen voor bezuiniging op de sociale zekerheid. Het gaat om een staking van 8 uur. In die tijd zal er naar verwachting zeker vertraging oplopen bij de afhandeling van schepen en lading. In de omstreden plannen draait het om het beperken van de werkloosheidswet en het inkomen en arbeidsvermogen. Volgende week wordt er ook gestaakt in het openbaar vervoer voor 24 uur. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een winderige dag vandaag. De temperatuur loopt eerst op naar 22 graden. Later wordt het een graad of 18. De komende dagen wordt wel iets beter. Droog, periode met zon en dan 20 tot 21 graden. Dat is over het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Voor de lunchplaat gaan we naar een zoetwatermeer in Canada. Daar drijft een eilandje rond, compleet met bomen erop. Het gaat mee op de golfjes, zo op en neer. En ja, het is duidelijk dat het niet een eiland is dat daar spontaan ontstaan is. Maar waarschijnlijk is het afgebroken van het vasteland tijdens de hoge waterstand. Alleen het is wel een heel bijzonder gezicht natuurlijk. En het is een enorm meer. Af en toe verdwijnt het eilandje. Dan weten ze ineens niet meer waar het is. En dan verschijnt het weer. Mijn vraag is, welke leuke lunchplaat weet jij daarbij te verzinnen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen gaan we hier verder bij Dame Ship Repair Rotterdam. En draaien we muziek onder andere van Juanes.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/hofplein.
20: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
21: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
20: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
21: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers.
3: Radio met een grote R.

Juanes en Adios Lepido. Fijn dat je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. En kijkt misschien wel via TV Rijnmond heel toevallig. Of als je nu luistert en je denkt, ik wil er ook beeld bij op mijn eigen schermpje. Kijk dan even op in je Rijnmond app bijvoorbeeld. En klik daar onderin de app even op kijk. Dan zie je de livestream en dan hoor je mij er ook bij. De Wereldhavendagen zijn namelijk begonnen. En dat is in Rotterdam natuurlijk. Je kunt de hele haven door. Maar je kunt dus ook op verschillende excursies mee. Dat had je eigenlijk al moeten regelen, want de meeste excursies zijn al lang en breed uitgeschreven. 2 weken geleden begon dat. En een van die excursies is hier in Schiedam bij Dame Ship Repair Rotterdam. En nou, ik sta hier bij zo'n groot dok, een droog dok, waar de wat kleinere schepen normaal in zijn voor onderhoud. Bijvoorbeeld een jacht, dat kan hier voor onderhoud of voor reparaties even in het droogdok belanden en dan dus onder handen worden genomen door de mensen hier. We gaan hier dus kijken en luisteren naar wat er allemaal gebeurt. En je kunt dus ook gewoon lekker meedoen met onze lunchplaat. De lunchplaat vandaag gaat over een eiland. Een eiland in Canada in een spaarbekken. Dat is een zoetwatermeer dat kunstmatig wordt aangelegd om zoetwater te bewaren. Zouden wij wat van kunnen leren, want het is een enorm spaarbekken. Daar drijft nu ineens een eilandje in en dat gaat zo heen en weer. Dus echt een eilandje is het ook niet echt. Er groeien bomen op en het lijkt erop dat dat losgeslagen is van het vaste land daar. En mijn vraag is, welke leuke plaat met misschien een eiland erin kan jij bedenken erbij die we zo kunnen draaien hier op Radio Rijnmond? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. En natuurlijk is er ook muziek. Sociale bijeenkomsten kunnen soms best intimiderend zijn. Je staat tussen een grote groep mensen, voelt je eenzaam en staat op het punt om te vertrekken. Maar dan stapt iemand op je af, stelt zich voor en vraagt je om met je te dansen. Nou, misschien is dat wel de persoon waar je de rest van je leven mee doorbrengt. Dus nooit nee zeggen natuurlijk. Dat is eigenlijk de boodschap van de hit van Miles Smith die je zo hoort. Maar eerst Laura Branigan, die zich liever helemaal laat gaan met Self Control.

0: VIP. We can dance, all night.
1: Miles Smith en Nice to Meet You. Nou, zo gaat dat dus als het aan Miles ligt. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak vanuit de Ship Repair van Dame Ship Repair Rotterdam. En dat is hier in Schiedam. Ze hebben er twee in Rotterdam. Eentje in de Botlek en één dus hier. Ja, hier wordt in maar liefst 5 dokken worden allerlei schepen gerepareerd of onderhouden. We kijken hier uit op het gegraven dok. En het is een enorme diepte als je hier naar beneden kijkt. En een enorme lengte. En hier komen dan nog maar de kleinere schepen binnen voor onderhoud en reparatie. Er wordt hier dus 24 uur per dag, 7 dagen per week gewerkt. En dit bedrijf bestaat al 300 jaar, dames Ship Repair. Gaan we het allemaal over hebben, terwijl we de excursie hier krijgen van commercieel manager Arjan Jansen, die hier bij me is. Arjan, misschien kun jij nog wat vertellen over het enorme gebouw waar we hierin zitten. Want zijn er wel de kleinere schepen, maar het is wel een immens gebouw.
2: Nog steeds zijn ze groot. Nee, we zijn hier in het overdekte droge dok in Schiedam. Wat heel vroeger ontworpen is voor het bouwen van onderzeeërs. Daardoor is het dak relatief laag. En kunnen er alleen voor de conventionele scheepsreparatie wat kleinere schepen in terecht. We zijn nu bezig om dit dok ook te gaan aanpassen om ook grote jachtrefits hier te gaan doen. We hebben al een paar gedaan. En je ziet ook daar verderop een tussendeur staan, waardoor we 2 schepen tegelijk hier zelfs kunnen dokken. Nou, en met name in het winterseizoen is zo'n dak boven je hoofd natuurlijk ideaal. En we staan nu op de deur en kijken in het dok.
1: Dus dat is het fijne inderdaad. Je kijkt hier eigenlijk naar een, ja, hoe zou je dit moeten zeggen eigenlijk? Een betonnen bak in principe.
2: Eigenlijk gewoon een grote betonnen bak gegraven in de grond. Wat we dus gecontroleerd kunnen laten vollopen tot het niveau met het water wat buiten de deur staat. Dan wordt het schip gecontroleerd naar binnen gevaren. Dan wel met ondersteuning vanuit Lieren. En dan als het schip dan wordt gepositioneerd boven haar dokblokken. En als dat dan stabiel is, wordt het water langzaam weggepompt en zakt het schip op haar dokblokken.
1: Ja. En dan kun je er rondom, onder en over.
2: En dan kunnen we onze onderhoudswerkzaamheden gaan doen.
1: Precies. Ik zie hier dus iets op die dokblokken staan. Wat is dit? Is het een onderdeel van een schip? Denk ik.
2: Dit is een onderdeel van een schip. Dit is een sectie die we dus ook bouwen. We hebben al shots gezien in de staalshop waar die secties geprefabriceerd worden. Hier worden ze verder afgemaakt en worden ook sommige secties gekoppeld. En een meervoud van dat soort secties wordt uiteindelijk een hul, zoals wij dat noemen, de romp van een schip. Ja, en dan uiteindelijk zie je soms op LinkedIn van die mooie plaatjes dat er zo'n luxe jacht door een kanaal vaart wat net tussen de brug doorpast.
1: En er is dan een aantal onderdelen hier gemaakt.
2: Ja, precies. Juist.
1: Nou, fantastisch. Als je ziet, vooral de grote ook, hè. Wat voor schepen kan Dame Ship Repair allemaal aan?
2: Wij kunnen eigenlijk elk schip aan wat er vaart op de wereld. Op een 1 of 2 na, maar je kan ze eigenlijk op 1 hand tellen wereldwijd wat we binnen Dame Ship Repair kunnen doen. Wij zijn 1 van de 2 werven van de 11 in de divisie die we binnen Dame hebben. En dat gaat van riviercruise schepen en sleepboten die we ook in de nieuwbouw maken binnen de shipyards groep, tot aan gigantische hefschepen. En dat noemen we ze semi-submersibles, die dus op diep water gigantische lasten kunnen tillen van 10.000 ton en meer.
1: Dat kunnen jullie dus allemaal aan qua reparatie. Moet ik het dan zo zien dat je met een schip eigenlijk, dat het niet uitmaakt wat te groot is, maar dat het principe van een reparatie van een schip altijd hetzelfde is? Of is dat te simpel?
2: Dat is iets te simpel. In de basis is dat wel zo. Echter, er zijn verschillen tussen de rompvormen. En je hebt ook schepen, het zijn hefschepen die bijvoorbeeld worden gebruikt voor windmolen te installeren offshore. Er zijn schepen die worden gebruikt voor heavy lifts. Die zijn veel groter, zwaarder en logger. En daar hangen andere risico's zitten daar aan vast om dat op de juiste manier aan te vliegen. Maar daar hebben wij binnen Dame in de divisie hebben we daar gewoon alle expertise voor in huis.
1: En wat zijn voor reparaties de meest veel voorkomende problemen bij een schip?
2: In de aandrijflijn. Het schip is over het algemeen van staal, dus dat moet onderhouden worden. Dus een goed schilderprogramma. Dat kunnen ook hele upgrades zijn van accommodaties. Wij doen hier onder andere ook cruiseschepen, waar gigantisch veel schilderwerk over het algemeen in zit. En allerlei, je kan het zo gek niet verzinnen, of we doen het hier.
1: Juist, alles is dus mogelijk. En komen ze dan van heinde en verre naar dit dok toe? Omdat ze hier graag willen zijn? Of is het gewoon de schepen die hier toevallig komen, er is een probleem, wordt aangemeld hier?
2: Nee, het heeft te maken met ook de complexiteit van het werk wat gedaan moet worden. Hoe complexer het werk is, hoe eerder ze bij Dame terecht naar Dame toe gaan. Voor sommige afmetingsschepen is het steer locatie gebonden. Maar voor hoe groter de assets worden van de klant, hoe minder dokken er wereldwijd beschikbaar zijn en hoe groter de kans is ook dat wij die projecten
1: in beeld komen, als het ware, ja. En wij gaan straks naar een andere plek. Dat doen we straks rond 15:15. Dan zijn we hier weer terug natuurlijk. Tot die tijd nog de hoofdpunten uit het nieuws. Ik hoop nog een lunchplaat met jou te gaan bedenken. En we draaien natuurlijk lekker veel muziek. Onder andere van Simply Red, Sunrise.

0: is dat even een lekkere plaat. Depeche Mode, Enjoy the Silence. En daarvoor hoorde je Simply Red en Sunrise op Radio Rijnmond. Je luistert naar Lunchbreak en het is 12:30 geweest. Het weer, dat krijg je van Stefan van der Gijzen. Goedemiddag, Stefan. Stefan, je mag erin. Ja, ik kan je nu pas horen.
1: Ik ga het gewoon vertellen. Kijk,
0: nee, okay,
1: nou,
0: goed, ik hoor
1: op de lijn. Dat maakt helemaal niet uit. Het is onstuimig buiten met veel wind. Langs onze kust zelfs een harde wind, een windkracht 7. Er zijn ook een paar zware windstoten gemeten langs onze kust. En vanuit het noordwesten nadert nu een koufront met veel regen zometeen tijdelijk. Ook nog eventjes veel wind, maar daarachter nemen wind en windstoten af. En wordt het ook merkbaar koeler buiten. Want nu is het nog warm buiten, 21, 22 graden. Was afgelopen nacht ook niet onder de 20 graden gekomen. Maar zometeen na de passage van het koufront zitten we in duidelijk koelere lucht. Vanmiddag is het dan nog maar 18 graden. Dat zal je toch echt wel goed gaan merken. Maar verder wordt het vanmiddag toch wel vrij aardig. Wordt het droger buiten en zien we ook af en toe wat van de zon. Nou, vanavond en vannacht blijft het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden. Ja, het weekend staat voor de deur. Dat ziet er gewoon goed uit. Morgen blijft het de hele dag droog. Periode met zon. Nou ja, de temperatuur 20 of 21 graden. Ook helemaal niet zo slecht. Maar beter nog, dat wordt de zondag. Dan is er geregeld zon. Overal droog weer. En we krijgen te maken met een zuidoostenwind. In deze tijd van het jaar nog steeds warme lucht. Het wordt zondag zo'n 24, misschien lokaal zelfs wel 25 graden. Misschien ook wel de laatste dag om nog eventjes naar het strand te gaan. Mocht dat zondag niet lukken, dan zou het ook nog maandag kunnen. Ook dan een warme dag, zomerswarm, 25 graden, geregeld zon. Daarna is het voorbij. Vanaf dinsdag en woensdag krijgen we weer te maken met regen, wind en lagere temperatuur.
0: Oké, nou, we nemen het er nog even van. Dankjewel, Stefan van der Gijzen. Sowieso mooi weer tijdens de Wereldhavendagen. De hoofdpunten uit het nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
2: Goedemiddag. In de haven Rotterdam is het werk neergelegd. Gaat op een staking tot 7 uur vanavond. Het is een reactie op de overheidsplannen voor de bezuiniging op de sociale zekerheid. In de omstreden plannen draait het om het beperken van de werkloosheidswet en het inkomen en arbeidsvermogen. Volgende week wordt er ook gestaakt in het openbaar vervoer voor 24 uur. De mannen die eerder deze week zijn opgepakt in de omgeving van Overasselt worden als groep onder meer verdacht van poging tot moord op twee agenten. Van de 34 die er eerder deze week zijn aangehouden, zitten er nog 32 vast. Die worden vandaag voorgeleid van de rechtercommissaris en die bepaalt of ze langer blijven vastzitten. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Nederland, Algerije, Libië, Oekraïne en België. Twee minderjarigen zitten erbij. Justitie denkt dat de mannen zijn gestuurd om Jan G. te vermoorden. De zaak draait om een verdwenen partij cocaïne. Een beveiliger van het pand van Jan G. werd doodgeschoten. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. Tegen de regels in de gebruikte fastfoodketen wegwerpbekers voor klanten die in het restaurant komen drinken. Sinds 2024 mogen onder meer kantoren en horecagelegenheden eten en drinken dat ter plekke wordt genuttigd niet meer aanbieden in wegwerpbakjes en bekers. Volgens de ILT hield McDonald's zich een half jaar aan dat verbod, maar daarna koos het bewust voor wegwerpbekers. De inspectie neemt het bedrijf extra kwalijk omdat de keten een toonaangevende grote speler is. McDonald's zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Tot zover de hoofdpunten. Dan de verkeersinformatie. Hebben we niet genoeg ellende met bruggen? Dan gaan de tunnels ook nog eens een keer niet meewerken. De A4, daar zijn problemen geweest, namelijk eerder deze ochtend, met een auto die op de parallelbaan in brand stond. Tussen Benelux en Vlaardingen-Oost is de parallelbaan afgesloten. Die brand is inmiddels uit, maar de parallelbaan die is nog steeds afgesloten. Dan de A16, Rotterdam richting Breda. Daar is de parallelbaan dicht. Er staat een te hoog voertuig en dus staat iedereen te wachten tot die wagen weggehaald is. Dat levert ook een file op voor Dordrecht Centrum, 5 kilometer file, 4 minuten vertraging.
0: Dankjewel, Dave Datema. Zometeen muziek van Cat's Eye, maar nu eerst René. High Time We Went op Radio Rijnmond.
3: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: En High Time He Went. We zijn bezig met de Wereldhavendagen, want die zijn begonnen. En jij kunt luisteren en kijken naar Radio Rijnmond via TV Rijnmond of via de stream via de Rijnmond app. Druk daaronder op kijk, dan zie je dat vanzelf. Dan zie je wat hier gebeurt. Ik ben namelijk bij een reparatiewerf van Dame in Schiedam. Ik sta op de kade hier en je ziet hier een aantal kranen. Aan de andere kant zie je een drijvend dok. Daar ligt een chemicaliëntanker in. Die kan op dit moment niet helemaal gerepareerd worden, want de kranen erboven die staan vanwege de harde wind die er op dit moment is. Dat heb je waarschijnlijk allemaal wel gemerkt. Staan ze stil, daar kan dus even niet mee gewerkt worden. Daar heb je natuurlijk ook mee te maken als je op een reparatiewerf bezig bent. Ik ga eens even kijken naar iets anders. En dat zijn de suggesties die ik heb binnengekregen voor de lunchplaat.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Bij dat drijvende eiland. Nou, dat zijn er weer heel wat, hoor. Marco Schouten, ik had hem zelf ook al bedacht. En hij noemt hem Islands in the Stream van de pas overleden Dolly Parton samen met Kenny Rogers. Ruud Bontond, Island of Love van Elvis Presley. Sabine van Die, Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. Mr. Props and Wave, zegt Monique van Eyck. Witcher van Schroeders. Atlantis van Donovan. En Atlantis is een mythisch eilandenrijk, zegt ze erbij, dat door een grote ramp plotseling verdwenen zou zijn. Misschien nu weer opgedoken daar in Canada dus. Phil Kort, Pink Floyd en On The Run. Joke Lelyman, Island in the Stream van Dolly en Kenny. Bram Island in the Sun, Harry Belafonte. Op een onbewoond eiland voor kinderen, roept hij ook nog. Richard Mizumoe kiest ook voor Dolly en Kenny. Familie van Suilekom, wij vinden op een onbewoond eiland voor kinderen zo'n leuke lunchplaat. Nou, wie weet gaan we wel draaien. Als jij er nog eentje hebt, laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. We gaan een stukje de kade aflopen hier.

0: Cat's Eye and Animal was dat hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak. Nou, kijk even achter ons. Daar is dat droogdok waar die chemicaliën... niet de droogdok, maar het drijvend dok... waar de chemicaliëntanker in ligt. Waar dus even het werk een beetje stil ligt wat dat betreft. Arjan Jansen, commercial manager hier bij het ship repair van Dame. Ja, het ziet er schitterend uit, maar er kan even niet gewerkt worden.
1: Nee, niet op hoogte in ieder geval. Wel aan boord van het schip en binnenin het schip. Maar even de kranen mogen nu niet geopereerd worden in verband met te harde wind. En dat is puur uit veiligheidsoverweging.
0: Je zal het vast niet precies weten, maar hoeveel mensen werken er aan zo'n schip als dit hier ligt?
1: Ja, dat kan erg variëren, ook tijdens de duur van dat het schip in het dok ligt. Dat kunnen er tientallen zijn, maar dat kunnen er ook meer dan 100 zijn. En we hebben ook schepen waar meer dan 1000 mensen aan werken.
0: Echt 1000 mensen?
1: Ja, soms hebben
0: we... Trek je die dan even open, zou ik maar zeggen, een blik van 1000 mensen?
1: Ja, daar komt het feitelijk wel op neer, maar dat vergt natuurlijk een stukje...

0: ze 's ochtends de werf zijn opgekomen.
1: Ja, en die 1000 mensen is waarschijnlijk ook omdat zo'n schip heel snel moet worden onderhouden of gerepareerd. Dus je zet er dan maar meer mensen op.
0: Dat klopt. Kijk, bij zo'n cruiseschip wordt er gemiddeld tussen de 20 en 30.000 manuren verspijkerd in 2 weken. Waarbij schepen als die we hier nu zien, dat zijn veel minder uren. Maar dat is ook een hele andere manier van hoe je zo'n project aanstuurt.
1: Nou bestaat Dame al sinds 1857 voor scheepsreparaties. Dat is een enorme tijd. Wat is nou een belangrijke innovatie geweest in die tijd?
0: Hier ziet dat alle kranen zijn, ten opzichte van echt ver vroeger, dat de kranen nu geëlektrificeerd zijn. We zijn bezig om steeds meer elektrificatie te doen, ook van voertuigen die op de werf rijden, standaard. Wat je wel ziet is niet zozeer een innovatie, maar meer een verandering in de markt. Vroeger had je al je personeel zelf in dienst, permanent. Dat is tegenwoordig niet meer haalbaar. Dus wij hebben op innovatiegebied hebben we dus de flexibele schil hebben we wel heel erg goed onder de knie moeten krijgen. Want wij werken hier met een permanente staf, variërend tussen de 260 en 270 man op beide locaties. Nou, en je kunt je voorstellen dat als je 5000 man hebt rondlopen op een werf, dat je daar iets meer mensen voor nodig hebt om dat in goede banen te begeleiden.
1: Die kun je niet 24/7 aan het werk houden, bij wijze van spreken. Dus de ene keer heb je ze nodig, dus de andere keer.
0: We hebben veel pieken en dalen. En we hebben voor onszelf ook heel veel geld geïnvesteerd in planning. Dat we ver vooruit kunnen kijken. En we zijn nu in staat om vrij ver vooruit te kijken. Meer dan een jaar vooruit, zeg maar.
1: Dus jij weet al in dit dok wat hier na dit schip komt te liggen?
0: Ja, dat weten we. Ja.
1: En dan ook voor daarna en daarna en daarna?
0: We proberen ook voor elk schip zoveel mogelijk informatie van tevoren te krijgen. Welk werk wordt er gedaan? Welke disciplines hebben we nodig? Hebben we staalwerkers nodig? Hebben we mechanische mensen nodig? Of andere disciplines?
1: Dus het is vooral een enorme planning gewoon.
0: Juist.
1: Echt vooruitdenken. Als ik nou kijk, gisteren hadden we bijvoorbeeld onze verslaggever die naar de innovatiekade ging van de Wereldhavendagen. Ja. Toen hadden we het over drones die heel veel worden toegepast. Ja. Ook om te kijken naar de huid van een schip. Gaan jullie die drones ook in de toekomst toepassen?
0: Dat gaat gebeuren, ja. En dus soms gebeurt dat ook al. Er worden ook al drones gebruikt om inspectie te doen in tanks. Om de conditie van een tank aan boord van een schip te analyseren. En te kijken van wat er moet worden gedaan. Vaak wordt het ook al van tevoren gedaan door de klant zelf. Zodat ze voorbereid aan de werf komen.
1: Ja, dan komen zij met een veel directere vraag naar jullie toe.
0: Hoe beter de klant is voorbereid, hoe beter wij hun kunnen bedienen. Maar dat is, niet iedereen is daartoe in staat. Maar goed, daar kunnen we ook wel assisteren.
1: Dat ja, precies. Dus die innovaties die komen er zeker aan. Daar zijn jullie al volop mee bezig.
0: Zeker, zeker. Ja.
1: Dankjewel. Zometeen de lunchplaat. Maar eerst nog even wat anders. Bob Marley en de Wailers.

0: Ik ben toch eigenlijk heel erg blij met die veiligheidsbril op dit moment. Want die houdt de regen goed tegen. Ik zou maar zeggen, don't worry, Bob Marley en de Wailers. En het heet officieel natuurlijk Three Little Birds, hier te horen op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, ergens in dat water in Canada, dat drijft dus dat eilandje rond in een meer dat 125 bij 250 kilometer groot is. Dus af en toe doemt hij op en af en toe verdwijnt hij weer. Dat lijkt me niet zo heel gek. Het is zoeken naar een naald in een hooiberg, als het ware. Maar de plaat die we erbij gaan draaien, ja, dat kan eigenlijk bijna niet anders. Met Dolly Parton, die onlangs overleden is en die dit prachtige nummer heeft gemaakt. Dat ze overigens niet zelf geschreven had. Islands in the Stream samen met Kenny Rogers.

0: Kenny Rogers en Dolly Parton. They Live Forever On natuurlijk met dit lied. Islands in the Stream. Naar aanleiding van de lunchpraat. Iedereen bedankt voor het insturen van jouw suggestie. Blijf lekker kijken, blijf lekker luisteren. Want zometeen kun je ook nog een lunchbag winnen. En de weekprijs van een lunch voor twee is er ook nog.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
10: Nee, Attens met ds.nl.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
5: Je luistert naar Radio Rijnmond, het programma Lunch Break. Vanuit Schiedam op de reparatiewerf van Dame. En we gaan hier zo meteen verder kijken, maar we gaan natuurlijk ook nog een prijs weggeven. En ik ga lekkere muziek draaien. Bijvoorbeeld van Spandau Ballet. Die ken je van het nummer True. Hun album was een totaal succes. Maar True was best een heel rustig nummer. En dan kan je natuurlijk lekker een beetje voortborduren op dat succes. Of je kan iets heel anders gaan doen. Een lekker dansbare nummer. En ook dat werd een hit. Hoor je zo. Eerst het nieuws. Van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
6: Goedemiddag. Een wilde achtervolging door onder meer in de kerk in Hendrik in de Ambacht vanmorgen. Twee mannen op de vlucht werden achtervolgd door zeker 10 politiewagens en een helikopter. De achtervolging begon omdat de wagen geregistreerd stond als niet gekeurd en niet verzekerd. Ook was iemand in de auto een paar keer weggereden bij een tankstation zonder te betalen. De achtervolging eindigde op de Rotterdamse weg in Ridderkerk, waar de vluchtende auto een beuk kreeg van een politiewagen. Daardoor kwam de auto met 2 mannen erin tot stilstand. 2 voertuigen van de politie moesten worden weggetakeld. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en raakten er verder geen andere voertuigen beschadigd. Van de 34 verdachten die eerder deze week zijn opgepakt voor de beschieting in Overasselt, zitten er nog 32 vast. Onder de verdachten zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. En er zitten 2 minderjarigen bij. 2 anderen zijn heengezonden omdat het niet zeker is dat ze iets met de zaak te maken hebben. Eerder deze week werd bij een pand in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. De zaak zou te maken hebben met het drugstransport van ruim 800 kilo. Ook de veroordeelde drugsbaas Bolle Jos wordt in de zaak genoemd. Van de inklimmers die vannacht zijn aangehouden op het terrein van DFDS Seaways in Vlaardingen zijn er 5 een paar weken geleden ook al opgepakt. Dat meldt de politie. In totaal werden 15 verstekelingen ontdekt op het terrein. Die waren geklommen in een vrachtwagen met Turkse kentekenplaten. Een paar weken geleden werden ook al 12 betrapt op hetzelfde terrein. Een deel daarvan heeft het dus nu nog een keer geprobeerd en opnieuw in een Turkse vrachtwagen. Volgens de politie gaat het wel om een andere vrachtwagenchauffeur. Een kitesurfmarathon tussen Hoek van Holland en Den Helder heeft gisteren bijna een €500.000 euro opgeleverd. Bijna 300 kitesurfers begonnen in Hoek van Holland aan een tocht naar Den Helder. Volgens de organisatie haalden opmerkelijk veel mensen de finish. In totaal gingen er 130 mensen van start, 16 haalden het niet. Dat komt volgens de organisatie ook grotendeels doordat het zo warm was vannacht. De opbrengst van €420.000 euro gaat volgens de organisatie volledig naar onderzoek van de Hartstichting naar erfelijke hartziekten. Het weer bewolkt. Vanuit het noorden trekt een regengebied over de regio. Daarna wordt het droger en kan de zon doorbreken. Het is 18 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Morgen periode met zon, droog en dan een graad of 20. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Dan nog de verkeersinformatie. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. Daar 4 kilometer, 11 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein. Daar nog eens een keer 9 kilometer file, 7 minuten vertraging. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Daar 4 kilometer, de vertraging is daar 5 minuten. En op de A4 de Rotterdam richting Den Haag tussen Benelux en Vlaardingen-Oost. Daar is nog altijd de parallelbaan afgesloten. Eerder deze ochtend stond daar een auto in de brand. Dat is inmiddels al een tijdje geblust. Maar de parallelbaan is nog altijd dicht. Tot zover de verkeersinformatie.
5: Dankjewel, Dave. Terug hier vanuit Schiedam heb ik nog een leuke prijs voor je die klaar ligt. Een lunchbag. En die kan jij winnen als je weet welk nummer ik achterstevoren heb gedraaid. En daar krijg je zo 3 keuzes van. Dus... ik hoop dat we dat nummer klaar hebben staan. En anders gaan we eerst even lekker reclame draaien. En dan gaan we zo meteen terug met het spel. Hou je oren gespitst.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Zaterdag en zondag is Het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
12: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
15: Oké.
14: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Mama! Mama! Mama!
18: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
17: Mama, een kleurplaat!
18: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
19: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
20: Kijk nou, je zit naast papa.
18: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
19: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: Lunchbreak. Erik Lemmers.
21: Radio met een grote R. De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
23: Ja, en op momenten als deze heb ik eigenlijk best trek in een boterham, eerlijk gezegd. Nou, had ik er maar bij me, die lunchbag waar alles gekoeld in kan en er ook weer lekker vers uitkomt. Jij kan hem in ieder geval wel winnen als jij weet welke plaat ik hier achterstevoren draai. Laten we eerst gaan luisteren. Klinkt wel heel erg als een Nederlands nummer. Is het op lepel 1 Koos Alberts en Zijn het je ogen? Is het op lepel 2 Drukwerk met Saloog tegen mij? Of is het lepel 3 André Hazes Uit mijn bol? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons.

0: Only When You Leave was dat van Spenda Ballet op Radio Rijnmond. Je luistert naar Lunchbreak. Fijn dat je erbij bent en luistert en kijkt. Dat kan via Rijnmond.nl of via de app. Als je daar even op kijk drukt, dan zie je de livestream. Of je kijkt gewoon even op TV Rijnmond. En als je gewoon lekker luistert, ook goed. Want ik heb genoeg lekkere muziek en genoeg te vertellen hier. Zometeen dan lopen we hier nog over het terrein hier in Schiedam van de reparatiewerf. Een van de 11 werven die ze wereldwijd hebben van Damen. En dit is een van de 2 werven in Rotterdam. Dat doen we in het kader van de Wereldhaven. De Wereldhavendagen die vandaag zijn begonnen. Ik doe vandaag een excursie. Morgen en overmorgen tussen 12 en 4 kun je ook weer kijken en luisteren. En dan komen we vanaf het hoofdprogramma natuurlijk. En dat is op en rond de kaders van de Wereldhavendagen in het centrum van Rotterdam. Aan beide kanten van de Maas. En daar ga je dan alles horen en zien ook weer over wat er allemaal gebeurt. Maar vandaag dus een excursie waarbij jij exclusief bent uitgenodigd. Je hoeft hem dus niet te reserveren in dit geval. Je bent er gewoon lekker bij. Ik ben hier in het Safety Center. En dat is de plek waar eigenlijk mensen die hier komen werken, ook mensen die extern binnenkomen, maar hier op het terrein werken, 1 keer per jaar minstens langs moeten om bepaalde situaties te oefenen die gevaarlijk kunnen zijn. En zometeen kijken we daar nog verder wat dieper op in. Maar eerst natuurlijk jouw kans om een lunchbag te winnen. En de laatste ticket.
1: Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: De laatste ticket voor die weekprijs. En dat is een lunch voor 2 personen. Kan je ook winnen. Ik heb een nummer achterstevoren gedraaid. Laten we even luisteren.
2: Oh,

0: Ja, wie is dat nou eigenlijk? Is dat op lepel 1 Koos Alberts en zijn het je ogen? Of op lepel 2 drukwerk en je loog tegen mij? Of lepel 3 André Hazes en Uit mijn bol? Jij mag het laten weten via de Rijnmond app. Je hebt nog 2 nummers de tijd. Zometeen de Britse zangeres Sienna Spiro. Die begon in 2021 met zangvideo's te maken op TikTok. Nu, 5 jaar later, voegt ze een nummer toe aan haar debuutalbum dat absoluut een hit mag worden genoemd. Eerste nummer dat bijna volledig is geschreven op 1 gedichtje. All I Wanna Do, Sheryl Crow.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Dat was Helen Shapiro op Radio Rijnmond. Je luistert naar Lunchbreak. Ja, ik sta hier nu in de safety, het safety onderdeel van Damen Shipyards. En dat zijn eigenlijk allemaal situaties die hier worden getraind, waar iedereen die hier komt te werken af en toe even doorheen moet. En dat is eigenlijk één keer per jaar, als je hier überhaupt werk doet, verricht, voor een eigen bedrijf of voor een ander bedrijf, maakt niet uit. Arjan, dan kom je bijvoorbeeld hier en dan worden er dus situaties getraind eigenlijk met je. Wat zien we hier?
1: Wat we hier zien is een real-life opstelling van een stijgerconstructie. Waarbij de safety-medewerker dan met een team van mensen hierbij gaat staan. En vraagt aan de mensen van oké, wat is hier goed? Wat is hier, mag ik hier mee de stijger betreden? Nou, we zien daar wat rommel liggen. Daar wordt als eerste naar gekeken. Als dat dan weg is en 8 van de 10 zeggen dan nou, we mogen nu de stijger op. Maar als je hier naar boven kijkt, zien we daar een zijschot van hout ontbreken en er ligt een steeksleutel. Nou, als die vanaf deze hoogte zou vallen, is het vervelend, maar hoeft het niet fataal te zijn. Maar als je je voorstelt dat dit van 1,30 meter naar beneden komt zeilen op je helm, ook al heb je dan een helm op,
0: dat helpt dan niks.
1: Het helpt zeker wel wat, maar het garandeert niet dat je dan zonder kleerscheuren er vanaf komt.
0: Precies. Nou,
1: en dat willen we gewoon voorkomen.
0: Dus even refreshen en dan al die situaties even goed je ervan bewust zijn dat je dus de hele werkplek even scant voor jezelf om te kijken, kan hier wat misgaan?
1: Exact. En we doen dat bewust met deze real-life situaties om de mensen wat meer praktisch bewust te laten zijn. Anders dan een filmpje waar naar wordt gekeken wat normaliter en wat ook moet gebeuren. Waarna het bekijken van het filmpje een aantal vragen worden gesteld. Nou, en bij een voldoende aantal punten krijgt men toegang tot de werf.
0: Dit geeft even wat extra attentie wat dat betreft. Dankjewel. We gaan verder zo meteen over het terrein naar een andere plek. Maar eerst hopelijk de winnaar van de lunchbag.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En ik ga even kijken met wie ik spreek. Is dat René Wanders? Goedemiddag. Connie van den Burg. Connie Burger. Het is een soort loterij geworden, Connie. Hallo. Corrie ook nog. Het is niet te geloven. Corrie Burger, goedemiddag. Waar bel je vandaan?
3: Ik wil uit Schravenzanden.
0: Uit Schravenzanden. En jij hebt geluisterd. Ga jij wel eens naar de Wereldhavendagen toe?
3: Ik ben er nog niet geweest, maar ik heb het plan om zondagmiddag te gaan.
0: Oké, en wat wil jij daar bekijken? Wat vind je het meest interessant?
3: Ik zou de zonnebloemboot graag willen zien.
0: Dat is leuk, want die hebben inderdaad hun boot aan de kade, waardoor je daar dus binnen kan kijken. En nou, er zijn heel veel mensen die uiteindelijk dus een vakantie kunnen krijgen dankzij de zonnebloemen. En jij kan dan als het ware een beetje vooruitkijken, misschien voor iemand anders, om die te laten meenemen op die boot en een vakantie te laten vieren?
3: Nou, ik ben zelf een paar keer meegeweest met de zonnebloem als vakantievrijwilligster. Maar ik durfde nooit met die boot mee, omdat ik bang was dat ik geen oog dicht zou doen vanwege het varen en vanwege het geluid dat de motor maakt. Mijn dochter die is wel een keer meegeweest en die zei, mam, dit is niks voor jou. Jij moet met een bus meegaan en mensen met een rolstoel die op busvakantie meegaan met de zonnebloem.
0: Maar nou ben jij toch een beetje benieuwd geworden natuurlijk. Dat je denkt, hé, nou ligt hij er toch? Kan ik even gaan kijken hoe het eruit ziet?
3: Even van binnen kijken. En ja, je ziet er filmpjes van. Maar het lijkt me leuk om die hutten te zien en op de boot te kijken.
0: Nou, hartstikke leuk. Een mooie gelegenheid dus om daar naartoe te gaan. Of je een lunchbag meeneemt, dan dat hangt er nu vanaf. Want wat hebben we net gehoord? Welke plaat, op welke lepel, moest je goed raden? Welke was dat?
3: Dat was André Hazes.
0: Uit mijn bol, lepel 3. Hartstikke goed, Corrie. Je hebt gewonnen. De lunchbag win je. Misschien win je ook nog de lunch voor 2. Dat hoor je zo meteen. Dus hou de telefoon aan je oor eigenlijk. Gewoon of hou me in de buurt. Zodat als ik je zo meteen bel, dat je dan direct opneemt. Want dan win je misschien dus nog de weekprijs een lunch voor 2 personen.
3: Hartstikke leuk. Ik blijf aan de lijn.
0: Heel graag. Hele fijne zondag op de Wereldhavendagen alvast.
3: Ja, leuk dat jullie belden. Bedankt.
0: Graag gedaan. Dag Corrie.
3: Dag.
0: En dan gaan we even uit mijn bol met André Hazes.
4: bij mijn eigen. Wat moet ik hier weer mee?

0: Eschame la culpa, moeilijk zeggen. Ik ben bezig met Spaans, want ik ga begin volgend jaar naar Chili toe. Dus ik ben bezig, maar het kwam er even niet zo goed uit. Louis Fonsi en Demi Lovato was dat op Radio Rijnmond. En daarmee wordt het 2:30. Zeg maar gerust dat het er een paar minuten overheen is, zo'n 5:05. Je luistert naar Radio Rijnmond, het programma Lunch Break. En het weer, nou, het was onstuimig, hebben we net gemerkt toen ik buiten stond. Veel wind, maar die wind gaat afnemen in kracht. En het gekke is dat de temperatuur ook gaat afnemen. Nu is het een graad of 21, 22 en die daalt naar 18 graden. Dat maak je niet zo vaak mee in de loop van de dag. Vannacht dan ligt het minimum slechts een graadje lager, op 17 graden. Dan is het droog en vanmiddag wordt het ook langzamerhand een beetje droog. Morgen, periode met zon en droog en dan een graad of 21. Perfecte omstandigheden om de Wereldhavendagen te gaan bezoeken. Nu de hoofdpunten uit het nieuws en het verkeer met Mario Kwartaal. Goedemiddag Mario.
1: Goedemiddag. In Vlaardingen zijn vannacht bij de veerboot naar Engeland 15 verstekelingen gevonden. 5 van hen zaten een paar weken geleden ook al verstopt in een vrachtwagen die naar Engeland wilde. De vrachtwagen had in beide gevallen Turkse kentekenplaten. Er was wel een andere chauffeur. Bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand om het leven gekomen. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanmorgen bij een coatingbedrijf. Het ging waarschijnlijk mis met een chemische stof. Het personeel werd in de buurt opgevangen. En de Nederlandse reisapp Polar Steps blijkt niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Gegevens van miljoenen reizigers waren op een simpele manier in te zien. Deze journalist van Follow the Money vertelt wat ze konden zien.
2: Ja, we konden met geofencing een kaartje tekenen in een landkaart. En als iemand zich daarin bewoog, dan kregen wij een melding. Dus als iemand dan weer thuis kwam of juist wegging, wisten wij daar vanaf. En dat is heel handig als je iemand wil opvangen met een stuk taart die weer thuis komt. Maar als je even wil inbreken, en je wil weten dat iemand weg is, kun je het daar bijvoorbeeld ook voor gebruiken.
1: Polar Steps zegt dat ze hard bezig zijn om hun app beter te beveiligen. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Files vind je op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen het Ketelplein en Den Haag-Ypenburg. 9 kilometer, 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Richting het zuiden is de rechtertunnelbuis nog even dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergzoek en Dordrecht. 5 kilometer, ruim een kwartier vertraging. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 7 minuten. Sta je ergens anders vast, dan is je vertragingstijd minder dan 5 minuten.
0: Nou, dat klinkt dan alvast weer positief, toch? Mario Kwartaal, dankjewel voor de hoofdpunten en het verkeer. Zometeen muziek van Mark Amber hier op Radio Rijnmond. Maar nu eerst Keen, Somewhere Only We Know.
3: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: en Somewhere Only We Know. Prachtige plaat hier in deze vrijdagse lunchbreak. Ik ben een stukje verder gegaan. Kijk even hier achter mij. Dat is niet een bootje wat je misschien veel tegenkomt bij de scheepsreparatiewerf hier in Schiedam. Maar dit is dan ook het schooltje. Eigenlijk de bedrijfsschool. Ik kan niet zeggen schooltje, want het is een enorme hal met allemaal bootjes die hier staan. Hier is dus een klein jachtje wat hier bovenop staat. Waar dus leerlingen worden opgeleid die speciaal voor het bedrijf eigenlijk worden opgeleid. Dus met andere woorden, ze kunnen hier dan hun eigen personeel leren wat ze moeten hebben speciaal voor dit bedrijf aan skills. Nou, en dat doen ze dus op kleine scheepjes zoals deze. Een soort stalen bootje hier. Wat je hier ziet liggen. En ik mag dan echt bootje zeggen in dit geval. Het is dus niet een zeeschip. En vanuit hier ga ik eens even kijken of we nu de winnaar kunnen trekken. En het is een beetje een moeilijk verhaal, want ik heb mijn molen niet bij me natuurlijk. Dus ik ga nu even vragen of ze in de studio de molen willen draaien, waarin de 5 winnaars van deze week dus zijn. En dan hoor ik graag het nummer, het winnende nummer. En dan wil ik ook vragen of jullie het ook zouden willen bellen. Dus de techniek gaat nu eventjes bellen met de winnaar. En die hopen we dan nu live aan de lijn te krijgen. Is dat bijvoorbeeld Marja, Karin, Corrie, Janita of Astrid? Dat is ook bijzonder. Het zijn 5 vrouwen. Dus deze week hebben we eigenlijk alleen maar vrouwelijke winnaars gehad. Ja, en welke van die vrouwen krijg ik nu aan de lijn? Dat is even de vraag. Het nummer wordt gedraaid. As we speak. En je weet het, hè, je moet de telefoon nu bij je hebben. Want als die nu overgaat, dan ben jij een lunch voor 2 personen en een restaurant hier in het Lloydkwartier van de Radio Rabat. Ja, dit is dus een dingetje. Dan moeten we een ander gaan bellen. Gaan we de molen opnieuw laten lopen. En dan kiezen we iemand anders uit. En dan hoor ik graag wie er nu weer uit de molen komt. En graag ook even bellen. Kan nog een lang verhaal worden. Ik haal Arjan er even bij terwijl we aan het bellen zijn. Arjan is de manager. Die kan net even iets meer vertellen over de skills die er zijn. Terwijl we wel ondertussen met de winnaar mogelijk even tussendoor krijgen. Misschien gaan we dat toch eerst even doen. Want hij gaat over. Ik heb het nog zo gezegd, hè? Neem die telefoon nou op. Want hallo? Dit is het moment. Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Caroline.
0: Caroline, je spreekt met Erik Lemmers van Radio Rijnmond.
1: Hoi.
0: Heb jij meegedaan met ons spelletje?
1: Ja.
0: Van de week. Nou, dan heb jij nu een lunch voor 2 gewonnen.
1: Nee, echt waar? Fantastisch.
0: Ja, absoluut. Wie ga je meenemen?
1: Nou, mijn grote vriend Roland.
0: Roland gaat mee. En wat wou je zeggen?
1: Nou, ik had me vorige... Zit ik al in de uitzending trouwens?
0: Ja, je zit nu in de uitzending live, ja. Ja.
1: Oh, wat leuk. Nee, ik had het wel in de agenda geschreven om dit tijdstip niet te vergeten. Toevallig zitten we hier in de auto. We zijn met de oldtimer op weg met een club naar Zeeland.
0: Oké, leuk. Lekker voor het weekend weg.
1: Ja, zeker. En het zijn oldtimers. En hartstikke leuk om dit te winnen.
0: Ik ben blij dat jij het in ieder geval in de agenda hebt geschreven. Want we hebben voor jou iemand anders gebeld, die nam niet op. Dus dankzij diegene win jij nu die lunch. Ga lekker met je oldtimer verder. Ik wens je een fijn weekend. En binnenkort smakelijk eten.
1: Dankjewel, Erik.
0: Dag Caroline. Doeg, dankjewel. Ja, Arjan, ondertussen staan we hier dus in die bedrijfsschool. Ja. Jullie leiden hier dus jullie eigen mensen eigenlijk op.
2: Ja, maar dat doen we niet alleen. Dit is de MBS. En dat is een samenwerking tussen Huisman, Wertschela, Dames Ship Repair en het STC College. Het is een MBO niveau 3 opleiding. Waarbij ze dus 1 dag in de week naar het STC College gaan. En in de schoolbanken zitten. En de rest van de week gaat men praktijkonderwijs krijgen. Dat is onder andere hier in de loods waar we nu staan. Maar dat kan ook zijn in de werkplaats bij Huisman, Wetsela of bij ons.
0: En wat is dan het grote voordeel ten opzichte van een gewone mbo-opleiding?
2: Dat heeft als grote voordeel dat de, uh, de,

0: 45 jaar en langer dienstverband bij de werf een goed pensioen mogen wensen.
1: Nou, dat is fantastisch. Ja. En het werkt dus kennelijk om ze zelf op te leiden wat dat betreft. En dat is dus geen overbodige luxe in deze periode van tekort aan vooral mbo-geschoold personeel wat dat betreft. We gaan nog één andere afdeling af. Ondertussen nog even lekker naar luisteren naar muziek hier op Radio Rijnmond.

0: Bianco, Whose Side Are You On? En ja, Matt Bianco is eigenlijk een droomfiguur of een verzonnen figuur, namelijk een spion. En dit liedje gaat ook over spionage, dus dat is wel weer leuk bedacht. De laatste bijdrage voor deze lunchbreak, waarin we op excursie zijn bij Dame Ship Repair in Schiedam, komt vanuit de Staalshop. En Arjan Jansen, we staan hier te kijken naar een heel groot apparaat. Ik zie hier een oranje begin waar ik allerlei slangen zie lopen. En ik zie iets wat volgens mij over een langgerekte bed heen kan, waar dan van alles op ligt. Wat gebeurt hier?
1: Op dat bed worden staalplaten gelegd. En daar kunnen allerlei vormen die we van tevoren in kunnen programmeren gesneden worden. En die onderdelen worden dan weer verzameld, gelabeld. En uiteindelijk worden die onderdelen samengesteld. En dat leidt dan weer tot een sectie of een andere constructie. Die weer in een grotere vorm wordt toegepast aan boord van een schip. Of onderdeel wordt van een schip.
0: En hoe gebeurt dat, dat snijden? Gebeurt dat met laser of zoiets dergelijks?
1: Plasma.
0: Plasma, dat is nog weer anders dan laser. Het doet nog meer pijn, denk ik, als je je vinger erin steekt.
1: Ja, dat denk ik wel, ja zeker.
0: Maar daar kun je dus heel precies, denk ik, mee snijden. Ik zie hier allerlei platen liggen. Is dat je basismateriaal, als het ware?
1: Dat is het basismateriaal. En er staan ook allerlei nummers op. Dat is gelabeld, zodat we ook weten wat voor materiaal het is. Welke certificaten er eventueel bij horen. Nou, en die worden dan geregistreerd. En als er dan een stuk plaat nodig is voor een bepaald project, kunnen we dat hier oppakken. Je ziet hier een apparaat aankomen.
0: Dat wordt hier, hangt aan kabels, dus aan die grote hoge plafond hier van de Staalshop.
1: En dat is in feite het mechanisme wat gebruikt wordt om de plaat te kunnen hijsen. Want met een gewone haak, wat je normaal in een kraan ziet, ja, dan wordt dat wat lastig.
0: Ja, precies. Het zijn als het ware, denk ik, soort zuignappen die die plaat omhoog tillen.
1: Ja, magnetisch.
0: Magnetisch dan in dit geval. Ja, het is allemaal groot, groter, groot, grootst. Ja. Ik denk dat je hier enorme dingen kan maken dus.
1: Absoluut, ja. Het is hier je kunt het zien, het is een hele grote hal. Waarbij we dus ook diverse bovenloopkranen hebben. En ja, eigenlijk hele grote secties kunnen maken.
0: Heel erg spectaculair om te zien. Morgen en overmorgen ontvangen jullie dus bezoekers die dit komen bekijken. Verder bedank ik jou heel erg voor de rondleiding die wij als luisteraars en kijkers van TV en Radio Rijnmond hebben gekregen. Het was zeer leerzaam.
1: Goed zo, nou, fijn om te horen.
0: En ik zou zeggen, heel veel succes morgen met de rondleiding weer.
1: Dank je wel.
0: En dat zeg ik ook tegen de mensen die naar de Wereldhavendagen gaan en tegen mijn collega's. Morgen tussen 12 en 4 en zondag tussen 12 en 4 is je op Radio Rijnmond, ben je erbij en zijn zij dus op het terrein in de haven van Rotterdam overal te vinden. Het is allemaal te zien tussen 10 en 4 zelfs. Dat is maar liefst 6 uur radio en tv. En dat beide dagen lang live met heel veel muziek, heel veel leuke interviews, heel veel verslagen van verslaggevers, ook van Open Rotterdam, die met ons meewerken in dit project. Dus dat wordt een mooi weekend wat dat betreft. En als je niet gaat kijken of luisteren, dan ga je er misschien wel naartoe naar die Wereldhavendagen. Dankjewel voor nu, voor het kijken zometeen. En het luisteren natuurlijk hoor je hier op Radio Rijnmond de middag door met Ronald van Uithuizen. Wat mij betreft een hele fijne middag.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Wat doe jij als je de sirene hoort?
7: De kinderen halen.
6: En wat als de metro niet meer rijdt?
7: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
6: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Behrensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
13: Allianz Direct. Nu bij Dirk. Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk. €12,99.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
17: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusen op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaithaal. In Portugal is brand ontstaan in een rijtjeshuis aan de Albrandswaardse dijk. Die begon tijdens werkzaamheden aan het dak, maar de oorzaak is niet bekend. Bij het blussen bleek dat er meerdere brandhaarden waren. Daarom moest er extra brandweer komen. Omdat de brand woedt in een rijtjeshuis, wordt vooral geprobeerd om andere huizen te beschermen. Mede dankzij de regen lijkt dat goed te lukken, zegt de brandweer. De verstekelingen die gisteravond werden gevonden in een vrachtwagen in de veerhaven van Vlaardingen kwamen bijna allemaal uit Irak. Eén iemand kwam uit Turkije en van 3 mensen is nog niet bekend waar ze vandaan komen. Er waren ook 2 kinderen bij. 5 van de inklimmers werden pas geleden ook al een keer betrapt in diezelfde veerhaven in Vlaardingen. De Turkse chauffeur van de vrachtwagen is ook aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Van de 34 verdachten die eerder deze week zijn opgepakt voor de beschieting in Overasselt zitten er nog 32 vast. Onder de verdachten zitten 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, een Oekraïner en een Belg. Er zitten 2 minderjarigen bij. 2 anderen zijn heengezonden, omdat niet zeker is dat ze iets met die zaak te maken hebben. De zaak zou gaan om een grote partij cocaïne. En een grote kitesurfmarathon tussen Hoek van Holland en Den Helder heeft gisteren bijna €500.000 opgeleverd voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Bijna 300 kitesurfers begonnen in Hoek van Holland aan de tocht naar Den Helder. Volgens de organisatie haalden opmerkelijk veel deelnemers de finish. In totaal gingen er 130 mensen van start. Slechts 16 haakten tijdens de wedstrijd af. Dat komt volgens de organisatie ook grotendeels doordat het zo warm was vannacht. Het weer, veel regen. Later kan de zon even doorbreken. Het koelt af van 22 naar 18 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. Files heb je op de... Moet ik even het goede lijstje erbij pakken. Anders krijg je van mij de files in Maastricht en dat is niet handig. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein. 5 kilometer, 10 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrik Ido Ambacht. 12 kilometer, ruim een kwartier. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer op de A16 richting Breda heeft ook te maken met een ongeluk helemaal bij Breda. Maar vanaf knooppunt Klaverpolder word je al omgeleid over de A17 en de A58. Dan nog een file op de A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen. 10 minuten vertraging daar. Sta je ergens anders in de file, dan is je vertragingstijd minder dan 5 minuten.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
19: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
18: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
20: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
21: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
22: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
21: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
22: Die geur van dat water.
21: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
22: Uitvinding, die ambulance.
20: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
23: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
24: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
25: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
28: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
29: Dit is Radio Rijnmond.
30: De middag door. Ronald van Oudheusden.
29: Radio met een grote R.

ze was nog zo jong in die tijd, 1999, net 18 volgens mij toen ze dit uitbracht. Baby One More Time, Britney Spears, een kindsterretje dat de last van het succes allemaal niet kon dragen op die frelle schouders. Ze leeft nog wel, maar is wel een beetje het spoor bijster geraakt volgens mij ook creatief. Had ook te maken met een ongelooflijke vervelende vader die bovenop haar zat en een beetje, ja figuurlijk, maar een beetje de strenge manager. Was dat een beetje hetzelfde lot als Amy Winehouse? Die had ook zo'n draak van een vader die dat meisje helemaal uitkneep omdat er geld te verdienen was. Zo, dat is gezegd. Goedemiddag en welkom.

mij blijven. Want ik heb heel veel lekkere muziek meegenomen op deze vrijdag. De dag dat, ja, bijzonder hoor. Het is de officiële verjaardag van de Erasmusbrug in Rotterdam. Daarover straks meer, maar het is vandaag een heugelijk feit. 30 jaar geleden werd die officieel geopend door de toenmalige koningin Beatrix. Het lintje werd toen doorgeknipt, maar ik heb een paar maanden eerder... Nou ja, dat ga ik straks allemaal wel vertellen. Dat is echt een leuk verhaaltje. Verder is het vandaag ook de start van de Wereldhavendagen... die we morgen en ook zondag op Radio Rijnmond en TV Rijnmond uitgebreid gaan verslaan. Morgenochtend op de radio van 10 uur tot 4 uur in de middag. De eerste 3 uurtjes neem ik voor mijn rekening. Daarna zal Sheryl de microfoon opennemen. Live vanaf het Veiligheidsplein onder de rook van de Erasmusbrug. Daar is die weer, de jarige brug. En ook zondag hebben we aandacht op de radio voor die Wereldhavendagen. In een extra Het Weekend is er met opnieuw van 10 tot 1 mei. Daar op het plein, achter de microfoon. Ik, moet ik zeggen. En Sheryl.

Muziek van eigen bodem. Hier op Rijnmond was dit Miss Montreal. Daarvoor Breakthrough van Queen uit 1989. En het geweldige nieuwe country geluid van Ella Langley met Choosing Texas hoorde je ook nog voorbij komen. Na het grote gemis van Dolly Parton is dit een, wat mij betreft een soort kroonprinses. Het is vrijdag, het is 4 september. En ik zei het al, de Erasmusbrug is officieel jarig vandaag. Koningin Beatrix die opende de iconische brug in het centrum van Rotterdam precies 30 jaar geleden. Maar een paar maanden daarvoor werd het laatste brugdeel ingehesen. Dat is een hele enorme grote stalen plaat. En die maakte de oeververbinding compleet. En dat was op Radio Rijnmond in de ochtend. En ik weet het nog, het was ergens volgens mij in mei. Een hele vroege uitzending was ik de verslaggever in de stromende regen. En ik stond met een bouwvakhelm op en wat bouwvakkers op die staalplaat die in de takels hing van een enorme taklift. En die werd dus ingehesen. En aan de vaste kant, aan de kant van het centrum, stond mijn collega-verslaggever Lucas Bolsius destijds. Ja, die is tegenwoordig burgemeester van Amersfoort, maar was destijds verslaggever hier bij Rijnmond. En het brugdeel kwam lager en lager met mij erop. En toen brak het moment aan. En er waren allerlei hotemetoten, met name rond Lucas. Burgemeester Peper en de toenmalige minister van Waterstaat, weet ik het allemaal. En politici, waaronder Gerard Peet. En die had een fototoestel bij zich en die maakte een iconische foto. Want Lucas op de vaste kant van het centrum en ik op het bewegende deel, wij waren de eerste handdruk. Dus de eerste fysieke oeververbinding, de eerste letterlijk figuurlijke en letterlijke brug werd geslagen door onze handen die elkaar konden schudden. En dat was het eerste fysieke contact tussen Noord en Zuid via de Erasmusbrug. Een paar maanden voor de officiële opening. Vandaag precies 30 jaar geleden. Ik heb er nog een foto van. Heeft ooit in de kunsthal gehangen bij een expositie. Ik zal hem nog wel eens laten zien op het Visual Radio kanaal. Maar nu tijd voor muziek. Genoeg gepraat.

1979, Earth, Wind and Fire met In the Stone. En daarvoor hoorde je Alex Warren met Passenger. Alicia Keys met No One kwam voorbij. En Ava Max heb je ook nog gehoord met Sweet But Psycho. Het gaat niet over mij trouwens. Dit is Radio Rijnmond. Op deze vrijdagmiddag hebben we straks natuurlijk de Vrijmibo. Daarover straks meer. Er is ook nog een klein aantal mensen jarig vandaag. Nou, een heleboel mensen zijn jarig, maar een klein aantal bekende mensen. Onder wie een artiest waarvan ik straks een mooie plaat ga draaien. Beyoncé is vandaag 45 jaar geworden. En het leuke voor de fans van Dr. Paul. Jawel, de dierenarts uit The Incredible Dr. Paul, een populair tv-programma op een Amerikaanse zender. Jan Paul is eigenlijk gewoon een Nederlander. Woont al jaren dag in Amerika en heeft een populair programma als dierenarts.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Raamdecoratie nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
7: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen. Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl. Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en. Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
15: Goedemiddag, het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen verder de middag door met Ronald van Oudheusen op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaithaal. Een 17-jarige Rotterdammer is veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor zijn rol bij de Malieveldrellen vorig jaar. Daarbij raakten meerdere agenten gewond. Twee jongens van 16 uit Renen en Den Haag kregen 2 dagen jeugdgevangenis en een lange lijst aan regels waar ze zich voorlopig aan moeten houden. Als ze nog eens de fout ingaan, moeten ze 2 weken de cel in. Een 4de verdachte is voor studie in het buitenland en hoort zijn straf eind dit jaar. Bij een brand in een rijtjeshuis in Portugal moest de brandweer vanmiddag voorkomen dat huizen van de buren aan beide kanten ook in brand vlogen. Het vuur ontstond bij werkzaamheden op het dak van het huis aan de Albrandswaardse dijk. Omdat er meerdere brandhaarden bleken te zijn, moest er extra brandweer komen. Die werd wel aardig geholpen door de regen om de brand te bestrijden, zegt een woordvoerder. Op Schiphol zijn door de harde wind meerdere vluchten geschrapt. Vooral onverwachte windstoten zijn een risico. De geschrapte vluchten zijn vooral van KLM op Europese bestemmingen, waar meerdere keren per dag op wordt gevlogen. Zoals Oslo, Luxemburg, Aalborg en Parijs. Reizigers die door het slechte weer niet konden vliegen hebben bericht gekregen en zijn omgeboekt naar andere vluchten. Op Rotterdam Airport zorgt de wind niet voor grote problemen. En met het nieuwe vuurwerkverbod worden er speciale inleverdagen georganiseerd in het land om anoniem en zonder boete van je oude vuurwerk af te komen. Daarmee is al bijna 400 kilo opgehaald. Meer dan de helft werd ingezameld in het Gelderse Lochem. Er waren deze week ook inleverdagen in Terneuzen, Middelburg en Venlo. In Rotterdam kan het over 2 weken, op zaterdag 19 september, op de parkeerplaats van de Kuip. Het weer, veel regen, later kan de zon even doorbreken. Het is een graad of 18. Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging heb je op de A27. Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen. 12 kilometer, 10 minuten extra. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos. 8 kilometer, 11 minuten. En tussen Noordeloos en Werkendam 7 kilometer met nog eens 10 minuten vertraging. Sta je ergens anders in de file, dan is je vertragingstijd minder dan 10 minuten.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
16: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
17: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
16: Altijd en overal klantgegevens beschikbaar. Voorne ICT.
18: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
19: Gelukt. Heb je hem al betaald?
18: Wat bedoel je?
19: Mijn betaalverzoek.
18: Zo, dat doe je snel.
19: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
21: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
22: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
21: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
23: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
24: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
25: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
25: Nee, Attens met ds.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
5: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.
28: Let's go, girls.

Pikkie met het goed toupeerde haar. Howard Jones 1985. Polletje piekhaar noemde ik hem toen. Things can only get better. Goedemiddag. We begonnen dit uur in ieder geval met Shania Twain. Man, I feel like a woman. En daarmee is de toon gezet voor een prettig uurtje muziek met onder meer straks Melanie C. Ik heb Sam en Dave meegenomen met een gouden hour uit 1967. Max Werner, Nederlandse muziek, Rain in May. Dat was een beetje een imitatie, Phil Collins. Je hoort het straks aan zijn drums natuurlijk voorbij komen. The Corrs, The Christians, oh, lekker Harvest for the World heb ik meegenomen. En de jarige Beyoncé krijgt straks ook een beurt met Single Ladies. Daarmee heb ik voorlopig even genoeg gezegd. Niet voordat ik meld dat na vieren straks, dat had ik net nog even beloofd, Teun en Jet de Vrij Mibo voor hun rekening gaan nemen. Vanaf 4 uur tot 7 uur. En vanaf 7 uur hoor je vanavond op Radio Rijnmond Floor Hoogstad, mijn collega. Die gaat daar ook radio maken tot 9 uur. En morgen is het trouwens dus een extra. Het weekend is er van 10 tot 4 uur 's middags. En ook zondag het weekend is er van 10 tot 4 uur 's middags. Alles over de wereldhavendagen die vandaag van start gaan. En morgenmiddag is er ook nog sport. Ja, vanaf 4 uur tot 7 uur. Alles over de wedstrijd NEC tegen Feyenoord, die om 4:30 begint. Zonder, jawel, zonder uit publiek.

blijft dat toch uit 1967. Soul Man van Sam en Dave. En een jaartje daarvoor hadden ze al een grote hit met Hold On, I'm Coming. Dat was echt een geweldig duo. En het bijzondere is dat vorig jaar één van de twee is overleden pas. Hè? Sam Moore werd 90 en overleed vorig jaar. Dave Prater was de Dave van het stel. Die overleed al in 1988. Dat waren Sam en Dave. Wauw, ja, lekker. Daar word ik altijd vrolijk van dit soort soulklanken uit de jaren 60. Daarvoor hoorde je Melanie C van de Spice Girls natuurlijk met I Turn To You. En daar weer voor Pink en Willow Sage Hart. Dat is de dochter van Pink. En Hart is de achternaam van de vader natuurlijk. Hè. Dat was een bekende motocrosser in Amerika. Waar Pink het mee deed. Carrie Hart. En Willow betekent willig. En Sage betekent salie. En dat zijn de twee favoriete planten van Pink. Dus dat verklaart de naam van haar dochter die meezong op het liedje Cover Me in Sunshine. Klinkt schattig. Mag ik dat zeggen? Zeker. En dit is Max Werner. Die kennen we van de band Kajak uit Nederland. Drummer en zanger van de band. En met Rain in May had hij een groot hit in 1981. En iedereen dacht dat het Phil Collins was. Althans, ja, die drum, die bombastische drum is natuurlijk een beetje gepikt van Phil.

wel mijn favoriete Ilse de Lange plaatje. Blue Bitter Sweet. Lekker hoor, om die weer te horen hier op Rijnmond. Daarmee is mijn koek op de vrijdagmiddag bijna op. Ga ik de studio leegmaken voor Teun en Jet. Tot 7 uur ga jij dit olijke stel horen met prettige radio. De Vrijmibo is aanstaande. Vanaf 7 uur is het Floor Hoogstad dat tot 9 uur hier op Rijnmond te horen is. En daar gaan we verder met de non-stop muziek. Morgenochtend en zondagochtend om 10 uur hoor je mij weer met een speciale uitzending in het kader van de Wereldhavendagen. Het weekend is erbij op het Veiligheidsplein. Onder de rook van de Erasmusbrug. Je bent van harte welkom om te komen kijken morgen vanaf 10 uur. En als je niet naar buiten kan, dan kan je ook de tv aanzetten. Want we gaan het ook allemaal via de tv uitzenden. TV Rijnmond vanaf 10 uur tot morgenmiddag 4 uur. En dan de sport, hè, met alles over NEC tegen Feyenoord. We gaan

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Een hele goede middag. Je bent bij Rijnmond. Het is bijna 4 uur. We mogen hem samen doen een keer.
3: Yay!
2: Dat is leuk, hè?
3: Oh, daar hebben we lang naar uitgekeken.
2: Heerlijk. Het is een tijdje geleden dat we hier samen hebben gestaan, maar ik heb er echt enorm veel zin in.
3: Ik ook.
2: Wist je trouwens, Jet, we staan 2 keer in de top 12 van heel Nederland. Maar of we daar blij mee moeten zijn, dat vertel ik je zo pas.
3: Oké. Okay.
2: Dat is leuk,
3: ik ben benieuwd.
2: Ja, teasen. Zijn we goed op de radio. Of niet dan, Mario?
4: Zeker.
2: Dacht het wel. Mario, goedemiddag met het laatste nieuws.
4: Goedemiddag. Een brand in een rijtjeshuis in Portugal is geblust. De brand ontstond aan het eind van de ochtend bij werkzaamheden op het dak en dreigde over te slaan naar de huizen van de buren aan de Albrandswaardse dijk. Dat kon de brandweer voorkomen en werd daarbij volgens een woordvoerder geholpen door de regen. Toen er meerdere brandhaarden bleken te zijn, moest er ook nog extra brandweer komen, maar de brand bleef wel beperkt tot die ene woning. Een jongen van 17 uit Rotterdam heeft een taakstraf van 40 uur gekregen en moet een schadevergoeding betalen na de Malieveldrellen vorig jaar. Meerdere agenten raakten gewond toen ze werden bekogeld. 2 andere minderjarigen moesten vandaag ook voor de rechter komen en moeten die schadevergoeding ook betalen, maar zij kregen korte celstraffen. Een 4e verdachte is voor studie in het buitenland en hoort in december zijn straf. De burgemeester van de gemeente waar Overasselt bij hoort heeft nog een woning gesloten na het extreme vuurgeweld deze week. Het zou gaan om het huis van familie van Jan G., die het doelwit was van de aanslag. Een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten en 2 agenten raakten zwaar gewond. Het huis van Jan G. werd al 3 keer eerder gesloten en moet nu een jaar dicht. Er zijn 34 mensen opgepakt, van wie er nog 32 vastzitten. En Giovanni van Bronckhorst wist toen hij tekende niet dat Feyenoord eerst spelers moest verkopen voor er nieuwe spelers konden komen. Dat had hij pas de laatste weken door. Toch vindt hij dat niet erg als dit het beste is voor de club. Van Bronckhorst gaat gewoon verder met de spelers die hij heeft en probeert daar het beste mee te presteren. Na het vertrek van Ayase Ueda naar Lille zijn Nacho Ferri en Shaquille van Persie de overgebleven spitsen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Ja, dat is Nacho Ferri nice, hè?
3: Ja.
2: Paroemtsch. Goed, Jet, hoe is het op de regionale
3: wegen? Ik voorzie een enorme carrière voor jou in de comedyclub.
2: Ja, de moppetrommel van Donald Duck leunt op mij, hoor.
3: Ja, dat geloof ik meteen. Zal ik nog even iets over de file vertellen?
2: Ah, laat me doen.
3: We zijn er nou toch. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Er staat 9 kilometer, 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. Daar staat 13 kilometer, 10 minuten vertraging. En last, maar zeker not least, de A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. 22 kilometer, een half uur vertraging.
2: Zo, de knetter. Nou, ja. Sterk in de strijd daar. Wij rijden hier een beetje mee. Zeker weten.
3: Ja.
2: Een frisse duik, maar vervolgens wel huidirritatie, jeuk, hoofdpijn, misselijkheid, diarree of koorts. Ja, de vraag is dat het je waard? Waar ik het over heb, dat vertel ik je zo.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
8: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
9: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven. haven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl. Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
15: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
16: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
15: Of,
17: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
16: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
15: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
18: Dit is Radio Rijnmond.
19: Afslag Rijnmond.
18: Met Teun Willems en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Ze zeggen wel eens, het eerste kind mislukt altijd. Is je dat nog nooit verteld, Jet?
1: Nee, ik ben het tweede kind, dus ik heb die tekst niet.
0: Enkel perfectie natuurlijk bij jou dan. Nee, maar dat gaat bij deze vrouw natuurlijk ook absoluut niet op. Het was het tweede kind van Marty Wilde. Of nee, het eerste kind van Marty Wilde. En nou, prima gelukt. Dus
1: ik wou het even zeggen.
0: Prima Wilde, helemaal
1: geen. Heeft het goed gedaan?
0: Nee, ja, heeft ze goed gedaan.
1: Zeker.
0: Hey, goedemiddag. Dit is de Vrijmibo van Radio Rijnmond. Met ons begint jouw weekend gewoon lekker 3 uur eerder. Dat is lekker.
1: Zo, daar knap je van op.
0: Ja, nou, dat is fris, hè? Ja. Ik zeg bewust ons. Ik ben er, Teun Willems. Jet Sol is er natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Dat is gezellig. Heerlijk. En ook muziek nog uit de jaren 80, 90. Van nu komt ook nog wel eens voorbij. Zo bijvoorbeeld Adriaan Persons heb ik nog voor je. Met nou, een andere jij. Wat een grappig plaatje, hoor je niet zo vaak. Hey, gisteren, Jet, kwam naar buiten dat in heel Nederland is er een lijst gemaakt. En ja, in de top 12 daarvan staan wij ook als regio. En dat is het meeste water met chemicaliën erin. Met chemische stoffen, zwembaden.
1: Oh, nou. En word je daar dan heel schoon van? Of,
0: nou,
1: of juist niet?
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik las dat bericht.
1: Ja.
0: En ik heb mijn zwembroek gelijk onder in de kast gelegd weer.
1: Oh ja?
0: Ja, ik ben daar helemaal niet van. Ik vind dat een heel naar idee. Zou jij zwemmen nog dan, nu in het open water?
1: Nou, ik ben überhaupt niet zo'n hele goede zwemmer.
0: Nee.
1: Dat heb ik helaas van mijn vader geërfd. Die houdt niet zo heel erg van zwemmen. Ik vind het een beetje eng. En open water, ik heb er niet heel veel goede ervaring mee, Teun.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh jee, ik ben wel benieuwd nou.
1: Oh ja, moet ik het vertellen?
0: Vertel.
1: Ja, nou, wat een cliffhanger, echt jongens. Kom even iets dichter bij de radio, dan ga ik het vertellen. Nee, ik heb ooit een televisieprogramma gemaakt voor Omroep West. En moest ik rechtdoor door de regio lopen. Nou, dan moest ik over schuttingen heen, door ramen heen. Maar als er dus water was, moest ik dus of een bootje regelen. En als dat echt niet lukte, dan moest ik zwemmen. Nou, ik ben een keer door een slootje heen gelopen. Ik dacht, nou, dat is niet zo. Dan hoef ik niet te zwemmen, maar kan ik doorheen lopen.
0: Ja.
1: Maar toen zat er een gaatje in mijn panty. Omdat ik ook door een struik heen was gelopen.
0: Maar en natuurlijk.
1: Dus ja, wat, het kan je werk maar zijn,
0: ja,
1: ook. Hè.
0: Geweldig.
1: Dus ik had wondjes aan mijn benen. Dus dat water is ja,
0: naar binnen gesnoven.
1: Ja, en toen kreeg ik de ziekte van Weil.
0: Oh, dat is even wat minder.
1: Ja, en op een gegeven moment, ik had pijn in mijn voeten of in mijn benen. En ik kreeg hele hoge koorts. En wij waren toen op vakantie. En toen zijn we eerder naar huis gegaan. En ik heb echt, ik geloof dat ik 3 maanden niet heb kunnen werken.
0: Oeh, oké. Okay.
1: Ja, nou, ja, het was best serieus. Dus dat open water is voor mij überhaupt al niet zo aantrekkelijk. Nee.
0: Oké, okay, nou, voor mij dus ook niet. Ik ben wel een zwemmer, vind ik leuk. Maar open water, nou, ik weet het nog niet.
1: Medium.
0: Wij zijn vooral benieuwd, wat vind jij er nou van? Hè? Nu dat nieuws naar buiten is van, joh, er drijft nogal wat chemisch rotzooi in het water rond in onze regio. Zeg jij, nee joh, we springen er gewoon in, we duiken en nou, we nemen het risico dat we 's nachts licht gaan geven. Of zeg jij, nou, ik blijf toch liever met de pootjes op het droge. Laat het weten in de Rijnmond-app. Je bent welkom. Zullen we beginnen, Jet?
1: Nou, ik kan niet wachten. Ja hoor, daar is die. Joehoe.
0: We gaan van start, lieve mensen.
2: Teun en Jet hebben dikke pret. En weet je waar ze zijn?
3: Radio Rijnmond.
2: Ze draaien in het rond en vallen op de grond. Wat is het leven?
0: Ja, ja.
4: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: ergens word ik een beetje ongemakkelijk van dit liedje.
1: Ja, want hij zingt het 3 keer, denk ik, hoeveel wil je er hebben?
0: Ja, dat, maar dat hij dan ook eigenlijk heel verdrietig zingt van, nou ja, goed, jij hield dan niet meer van mij, maar ik wil wel iemand die precies zo als jij is.
1: Ja, scary.
0: Ja. Ja. Ja, nou goed, mijn ervaringen erbij. Ja. Hè?
1: Geeft allemaal verder niks.
0: Nee joh.
1: Honden,
0: ja.
1: Katten,
0: ook die.
1: Baasjes.
0: Ook
1: en
0: die, ja.
1: Misschien wel een paar mensen die zich voor de gelegenheid als dier verkleden. Want de stoet der dieren is inmiddels bijna een echt Rotterdams fenomeen rond Dierendag. Deelnemers lopen samen vanaf het Kruisplein naar de Paradijskerk op de Binnenweg in Rotterdam, waar die dieren dus gezegend kunnen worden. Dat klinkt misschien een beetje uitbundig of een tikkie gek, maar achter die stoet zit ook echt wel een serieus idee. Stilstaan bij onze band met dieren, dierenwelzijn en bij huisdieren die er niet meer zijn. En Mieke van der Linden die organiseert dat altijd en die hebben we heel toevallig aan de telefoon.
2: Maar het was een toeval.
1: Ja, het kan toch bijna geen toeval zijn.
2: Ja, maar nog even over dat lied. Hadden ze nou verkeering of niet? Ik begrijp het niet.
1: Nee, wij begrijpen nummer. Het ook niet, Mieke. We gaan het allemaal voor je uitzoeken.
2: Ja.
1: Maar eerst wil ik nog alles weten over, over jouw evenement. Waarom hoort dit bij Rotterdam?
2: Ja, waarom moet... Ja.
1: Ja.
2: Omdat we... ja, omdat we... Het is Dierendag, hè. Het is Internationale Dierendag, 4 oktober. En op 3 oktober doen wij dit. En dat doen we voor de 3de keer. En ja, het is een van de leukste evenementen die ik produceer. Omdat het zo lief en zacht is. En dat die kerk is ook een bijzondere kerk.
1: Ja,
2: het zijn oud-katholieken, dus die zijn een tikkie progressiever dan de, zeg maar, de oldschool katholieken, de gewone katholieken. En ja, daar komt iedereen. En het is echt iets midden in de wijk, hè, Oude Westen. En ja, ik heb dat ooit bedacht omdat ik het zag op een YouTube-filmpje in Amerika. Daar kwamen ze wel met een kameel, een ezel, een... ja, want het circus was in town. Ook een man met een hele leuke hoed op en een hele grote witte eend. Daar hoop ik natuurlijk wel op. Maar ik denk toch dat het hoofdzakelijk honden worden. Maar vorig jaar was er ook een zieke kat. Die mocht als eerste. En er waren vogels.
1: Ja.
2: En, ja, maar voor het overgrote deel waren het honden. En ja, we lopen dus van optocht in optocht van A naar B. Van het Kruisplein naar de Paradijskerk. Ja, en dan, ja, het is zo leuk om met z'n allen dit te doen. Het is,
0: maar Mieke, ik heb wel eens een vroeger hondenuitlaatservice gedaan. En dan liep je ook met een stuk of 6 honden. En dat was niet in controle te houden, die beesten. Die gingen alle kanten op. En als je met zo'n stoet door de stad trekt, hoe krijg je dan voor elkaar om die beesten allemaal netjes richting de kerk te krijgen?
2: Maar dan kan je, dan was jij niet echt een goede service, denk ik. Want,
0: ik heb het 2 keer gedaan.
2: Ja, dat is nee. Maar we hebben bijvoorbeeld Sabine van Binnen, de hondenfluisteraar. Die ken ik ook als, die heeft een service. En die loopt gewoon keihard met 14 honden. Ik heb geen idee hoe ze dat doen. Ik weet niet hoe ze dat doen. En maar alle mensen die komen... Kijk, als je een moeilijk beest hebt, dan kom je niet.
1: Nee.
2: Dus iedereen weet al, iedereen heeft genoeg discipline. Iedereen heeft ook een poepzakje bij zich. Iedereen is verliefd op zijn eigen hond. En die honden, die hebben door dat het iets bijzonders is. Hè. Wat er gebeurt, dat is nou een paar keer gebeurd. Ze gaan zitten, eerst die walk en dan in de kerk. Nou, omdat de baasjes zo onder de indruk zijn, zijn de honden ook onder de indruk. En als ze blaffen, dan blaffen ze. Dat vindt iedereen ook oké, want het zijn honden. Maar zodra de priester begint, Bruce, die zich altijd richt, net als Franciscus van Assisi, tot de dieren, ja, dan zijn die honden opeens doodstil.
1: Dat is echt zo.
2: Ja, het is echt zo. Jij was erbij.
1: Ik
2: was erbij. Vorige keer.
1: Ja.
2: En de baasjes beginnen allemaal te huilen. Want Bruce zegt altijd dingen als... Ja, dieren, jullie hebben het ook niet altijd even makkelijk. En dan begint hij... Ja, dat is waar. De bio-industrie. Het is verschrikkelijk. Ja. Ja. En ik ga ook nooit meer een carbonaatje eten. Nou zo. Dus ja.
1: Ja, maar het is een beetje... De band tussen mens en dier kan zo ongelooflijk bijzonder zijn. En als je dan... zo'n dier kan laten inzegenen, ja, dat doet toch echt iets met je. En je mag het gek vinden, dat maakt me echt geen bal uit. Maar ik vind het ook iets heel aardigs hebben, iets heel liefs.
2: Nou, weet je, ik vergelijk het eigenlijk een beetje met... Een heleboel mensen zijn nog nooit in een kerk geweest, alleen als ze op vakantie gaan. En ik vergelijk het eigenlijk een beetje met... Als je in Italië bent en je gaat een kerk binnen, je bent helemaal niet religieus, maar je doet toch even een kaarsje branden, want je weet maar nooit. Nou, ik denk dat de meeste mensen dat gevoel hebben van je weet maar nooit. Ze komen ook gewoon drie keer terug, hè. Ik bedoel, ze zijn er het eerste jaar, zijn het tweede jaar, en ik weet zeker dat ze het derde jaar er weer zijn, maar je weet maar nooit. En Bruce, ik noem hem Bruce Reenstra, want hij is half Amerikaans. Hij is kind van Nederlandse emigranten die zich in Ohio hebben gevestigd, even na de Tweede Wereldoorlog. Die zelf, dat is zo'n bijzondere man, die is zelf een enorme hondenliefhebber. En die snapt en die neemt voor iedereen de tijd. En het is gewoon... Het is ook een soort theater wat je meemaakt. Ja. Maar het is, jij speelt een rol in het hele theaterverhaal. Dus en dat is ook zo leuk eraan.
1: En als je nou mee wil lopen tot slot, Mieke, hoe laat moeten wij ons melden op het Kruisplein?
2: Kom maar om 1:00. Het liefst ook verkleed. Als je een veren hebt of doe leuke oortjes op. Of een staart. Of kom als beer. Of kameel mag ook. Maar hoeft niet. Om 1:00. We gaan om 1:30 lopen. En mocht je nou een dier hebben waarvan je denkt, ja, dat kan echt niet met al die anderen. Maak gewoon een foto.
1: Ja.
2: Want dat wordt ook gezegend. En knuffels van kinderen ook. Want daar is Bruce heel makkelijk in.
1: Nou, daar houden wij van. 3 oktober om 1:00 op het Kruisplein. En loop dan lekker mee met de stoet der dieren. Mieke van der Linden, dankjewel.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
2: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Rouwkaart, kerst,
6: uitvaartpraat.
5: Bloemstuk, koets met paarden,
6: uitvaartpraat.
5: Koffie, cake, bitterballen,
6: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl. Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg. Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Een hele goede midden.
11: Goedemiddag jezelf.
10: Een hele goede middag. Het is 5:01. Je bent bij Radio Rijnmond. Weer verkeer, hoofdpunten van het nieuws. Allemaal op een rijtje, zo ook op de A.
11: De A4.
10: Kijk.
11: Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoetewoudendorp Rijndijk. 6 kilometer, 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. 15 kilometer, een kwartier. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven. 5 kilometer, 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond. 5 kilometer, 10 minuten. En als laatste, als toetje, A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar staat 12 kilometer, 20 minuten vertraging.
10: Sterkte in de strijd, wij rijden met je mee wat betreft het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden. Morgen ook droog, periode met zon. En het wordt dan maximaal 20 tot 21 graden. Dat is goed te doen. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaaitaal. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Bij een actie tegen drugsoverlast in de Rotterdamse Agnische buurt heeft de politie gisteravond meerdere drugsoverdrachten zien gebeuren. 3 Rotterdammers van 28, 31 en 33 jaar zijn opgepakt. Er werd ook drugs gevonden. Het onderzoek naar de drugshandel loopt nog. Er rijden per dag nog steeds ruim 500 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorkum. Dat aantal verandert nauwelijks sinds begin vorige maand. Zwaar verkeer mag er niet meer overheen omdat de brug het niet meer aan kan. Er wordt gecontroleerd met camera's en met mobiele controles. En een winkelovervaller in het Noord-Hollandse Heemskerk had het bepaald niet zijn dag toen hij zaterdag aan het werk ging. Hij had al in meerdere winkels toegeslagen toen de bedrijfsleider van een van die winkels in zijn auto stapte en er zelf achteraan ging in zijn dure Mercedes. Het werd allemaal gefilmd en die beelden gingen sinds gisteren viral met live commentaar van de omstanders.
13: Daar! Vierkant! Goed zo. Goed zo.
14: Rijden voor
11: flikker. Ja. Rijden voor flikker?
13: Wat een held. Nou, dat was de eerste en de laatste keer.
12: Ja, dat is inderdaad wat er gebeurde. Die overvaller die werd inderdaad aangereden. De politie bevestigt dat een burger de overvaller heeft gestopt en waardeert dat het is gebeurd, met als kanttekening dat je dat alleen moet doen als je eigen veiligheid of die van de verdachte niet in gevaar is. Ja, of dat laatste hier dan ook gold, wordt nog onderzocht.
10: Goeiedag zeg.
11: Zo zeg.
10: Het lijkt me veel.
11: Nou, ik ga nooit meer een rolletje erop stelen. Ik beloof het. Ik beloof het.
10: Handje bij de kruis
11: bij deze.
10: Ja. Doe het nooit meer.
11: Nee, echt niet.
14: Dit is Radio Rijnmond.
10: Met muziek voor je van Olivia Rodrigo zo. Here's of Johnny Hates Jazz.
14: Radio met een grote R.

0: Dit is de Vrijdagmiddagshow. Met ons begint je weekend gewoon lekker wat eerder. En dat doe je samen met Johnny H. Jazz. I don't want to be a hero. En als je dit deuntje hoort, dan weet je wat er komen gaat. Dat is de stem van Ruud de Boer, die zegt...
1: De stripjockey.
0: De stripjockey, ja, Jet.
2: Ja.
0: Hartstikke leuk. Het is het spelletje waarbij wij een hit uit de jaren 80, 90 of van nu... helemaal poedelnaakt hebben gemaakt. Dat enkel en alleen de zang nog overblijft. En dan is het aan jou... Jij mag ook lekker meedoen, Jut. Vind het leuk voor een keer.
2: Mag ik echt ook meedoen?
0: Ja, jij mag een keertje.
2: Ja, dat is niet eerlijk. Dat doen we niet, toch? Tijn, kom op.
0: Oké, jij mag niet meedoen. Maar jij als luisteraar mag wel meedoen. App straks eventjes, nadat ik het heb laten horen. Welke artiest met welk nummer je hebt gehoord? Welke artiest met welk nummer? Dit is de opgave van vandaag. Die is wel te doen, toch?
2: Het is wel een vrijdagmiddagopgave, inderdaad.
0: Het is wel een vrijdagmiddagopgave. Ja. Kijk, laat nog één keertje horen voor de mensen die hem net gemist hebben. I wanna be the one to walk in the sun. Bellen.
2: Ja, ik weet hem wel.
0: Ja, dit is
2: ja wel. Ik denk heel veel luisteraars ook.
0: Dat denk ik ook.
2: Laat het even weten in de app, vinden we leuk. Want het zou zomaar kunnen zijn dat je dan een leuk prijsje wint.
0: Zeker, Gerse sokken en die Rijnmond koelkastmagneet. En je weet het, zonder Rijnmond koelkastmagneet is het leven niet compleet.
2: Zo is het.
0: We willen het antwoord voor je horen naar deze van Olivia Rodrigo. Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo in de vrijdagmiddagshow Drop Dead hoorde je natuurlijk op Radio Rijnmond. Ik kan er omheen draaien, maar Natasja, wat heb jij een prachtige achternaam.
2: Ja, goed hè?
0: Ja, uitstekend.
1: Natasja, ja. Nooit meer. Het lijkt wel een karakter uit een soort boek.
2: Ja.
3: Ja. Natasja, nooit meer. Ja. De verdwenen boeken.
1: Ja, dat is toch geweldig.
2: Ja.
1: Pracht, mooie voornaam overigens ook hoor. Dat ook moet erbij gezegd worden.
2: Oh, gelukkig.
1: Hey Natasja, een hele goede middag. Hoe is het ermee?
2: Ja, goed.
1: Ja, wat ben je allemaal aan het uitspoken?
2: Nou, ik ben een beetje aan het opruimen.
1: Was het nodig?
2: Ga zo naar huis. 5 uur gaan we naar huis, dus...
0: Oh, je zit op je werk. Je zit gewoon op je werk te bellen met de Radio Rijnmond.
1: Oh.
2: Ja, ik zit de hele dag te luisteren.
0: Oh.
2: En,
0: dus als we je nu vragen om heel hard te gaan zingen, dan doe je het niet?
2: Nee, dat gaan we niet
0: jammer.
2: Doen. Nee, sorry.
1: Maar je bent aan het opruimen, Natasja. Wat voor werk doe jij?
2: Ja, ik werk bij het Erasmus. Ik zit bij de receptie.
1: Oh, dan moeten we echt heel stilletjes zijn.
0: We zijn een beetje stil.
2: En dan gaan nu heel veel collega's, artsen en zo, die gaan nu naar huis, dus...
1: Oh,
0: jij zit nou te zwaaien, terwijl jij... En je doet net of je een dokter aan de telefoon hebt... die iets moeilijks vertelt.
1: Oh, Natasja, we gaan je niet langer in stilte laten spreken. Wat denk jij dat het antwoord was op de stripjockey?
2: Het antwoord is Cindy Lauper met... Wilt je
1: van? Ja, waarvan akte toch?
0: Ja, het was niet zo moeilijk hoor. Er is een enorme rits aan goede antwoorden binnengekomen. Maar jij was de eerste. Dus jij was
2: leuk.
0: Je zat er lekker snel bij. En dan weet je wat je krijgt, hè? Of niet?
2: Ja.
0: Nou?
2: Ja, een paar Rijnmond sokken.
1: Zeker weten. En ook nog een koelkastmagneetje.
2: Oh ja.
0: Want zonder koelkastmagneet...
1: Is het leven?
0: Niet compleet. Hartstikke idee. Dan weet je dat, Natasja. Nou, we zullen niet je al te lang van je werk afhouden.
1: Nee,
0: maar wat was het gezellig met jou zo aan de receptie.
2: Zeker, Bel me nog een keer. Bel me nog een keer.
1: Ik ga het zeker doen, Natasja.
2: Is goed.
1: Hey,
2: okay.
1: Doe er goed daar, hè, bij het Erasmus.
2: Dat zal ik doen.
1: Oké dan. Hoi, fijn weekend.
2: Doei.
1: Wat een geweldige achternaam. Natasja, nooit meer zeggen.

0: Ik zag laatst een mevrouw zitten met een waaier.
1: Ja.
0: En het was ook heel heet. En daar stond op Girls Just Wanna Have Sun. Die vond ik eigenlijk best leuk. Ik had hem in al die tijd nooit kunnen bedenken. Maar goed, ik vond hem leuk.
1: Is leuk, is heel leuk. Ja. Hey, het is weer vrijdag. Dat is lekker. Weekend staat voor de deur. Maar voordat

0: Zondag 27 september steken ze voor het laatst het wokvuur aan. En de eigenaren zijn toe aan rust. En ja, geeft ze ongelijk ook. Okay. 50 jaar lang nasi, bami, loempia's maken. Dan zou je kunnen zeggen, dan is de kroephoek ook een keer op.
1: Ja. Het is leuk gewonnen.
0: Ja, leuk hè. Ja. Nou.
1: Hey, dan iets waar ik persoonlijk heel blij van word. Oh. Jet. Een oude metrostoel of een gebruikte patatzak of een versleten Feyenoordsjaal bijvoorbeeld. Hè. Nou, voor de 24-jarige Ilse Vening is dat geen afval, maar mode. Het is echt leuk. Ze liet zich bijvoorbeeld inspireren door de bekende puntzak van Bram Nadage. En daar heeft ze een tas van gemaakt. Dus in dit, nou, het is net een patatzak, letterlijk, met de frietjes er ook bij. En de mayo is dan het sluitingsstukje, zeg maar. Ja. Het is echt super grappig. En dan, nou ja, voortaan hoef je dan niet meer in de prullenbak te gooien. Kun je de zak gewoon lekker om je schouder heen slaan.
0: Ik wil er een.
1: Ja, dat is leuk.
0: Dat lijkt me leuk. Ja. Iets anders, de benzine. Ja, ja, die is deze week historisch duur geworden. Ik ben ook op de fiets vandaag. €2,66,8. Echt waar?
1: Ja.
0: Per liter.
1: Ja, je staat ervan te kijken.
0: Nou, maar
1: 2,66,8 per liter.
0: Serieus, of je een zak leeggooit, zeg.
1: Ja.
0: Maar ja, je moet je tank volgooien. En dan vraag je af of je bij de kassa ook nog even een hypotheek moet tekenen. Ja, dat is misschien wat overdreven. Maar het is flink duur. En als je nou goedkoper wilt tanken,
1: ja,
0: weet je waar je dan naartoe moet gaan? Ja, dat kost natuurlijk ook weer geld. Maar als je in de buurt bent, Papendrecht. Daar betaal je €2,30 per liter. Oh, dat scheelt nogal.
1: Dat scheelt toch 36,8 cent.
0: Maar dat heb jij heel snel even uitgerekend.
1: Ja, rekenen was goed.
0: Teun, de wandelende rekenmachine.
1: Hey, dat was het alweer. Week 36, zo snel kan het gaan. Op naar week 37. En dat doen we natuurlijk goed hier zo op Radio Rijnmond met lekker veel muziek. Bijvoorbeeld deze van Ellen Clark. Father and Friend ga je nu horen om die week 37 lekker aan te zetten richting het weekend. Je hoort hem in de middagshow van Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
6: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
7: Ga naar rijnmondveilig.nl.
8: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: 1 over 5, je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. Nou, we liepen net eventjes naar de supermarkt om ook avondeten te halen, moeten wij ook doen. En toen zagen wij een hele grote groep mensen lopen met allemaal kartonnen tassen, helemaal uitpuilend met kleding. Bleek er een soort tweedehands kleding, winkelzaak, ietsachtig te zijn. Wat mega populair was.
17: Ja, een evenement.
16: Ja.
17: Een situatie, echt een ding, ja.
16: En daardoor vroegen wij ons eigenlijk af, joh, doe jij dat ook? Koop jij vaak tweedehands kleding? Of ben jij meer van het, nee, ik koop het liever nieuw? Laat het eventjes weten in de Rijnmond-app. Wij zijn benieuwd. Gaan we ondertussen luisteren naar het nieuws? Dat kreeg je van Mario Kwaaithal. Mario, goedemiddag.
18: Moet dat nu ook tweedehands zijn of niet?
16: Dat is het tweedehands nieuws bij jou altijd?
18: Nee, gewoon nieuw.
17: Of van vorig jaar?
19: Goedemiddag. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorkum wordt nog steeds ruim 500 keer per dag genegeerd. Dat aantal is redelijk stabiel sinds begin vorige maand. Vrachtwagens en touringcars mogen niet meer over de Merwedebrug omdat die het gewicht niet aan kan. Toch is Rijkswaterstaat niet helemaal ontevreden. Het belangrijkste doel was om de brug minder zwaar te belasten en dat is gelukt. En wie er toch nog overheen rijdt moet een flinke boete betalen. Drie Rotterdammers zijn gisteravond in de Rotterdamse Agnice buurt betrapt bij de handel in drugs. Een van hen werd opgepakt in de Almondse straat. Twee anderen werden betrapt bij een café in de Agnice straat. Er is daarna ook nog gezocht in een scooter en de omgeving van het café, waarbij een grote hoeveelheid drugs werd gevonden. Het onderzoek naar de drugshandel loopt nog. Een man uit Hilversum die na een veroordeling voor witwassen en drugshandel naar Marokko vluchtte, heeft dikke pech. Hij heeft naast de Nederlandse ook de Marokkaanse nationaliteit en dacht zo zijn straf te kunnen ontlopen, want Marokko levert geen onderdanen uit. Maar toen Nederland Marokko had gevraagd om de straf over te nemen, hebben ze dat wel gedaan. Alleen moet de man nu 8 jaar de cel in Marokko, in plaats van 6 jaar in Nederland. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord Vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga, vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
16: Mario, dankjewel. Dan nog even de ANWB file-informatie. Jet, is het druk?
17: Ja, nou, wat opvalt op de weg. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk. Daar staat 14 kilometer, een kwartier vertraging. De A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. 13 kilometer, 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Evedingen en Noorderloos, 7 kilometer, een kwartier. En als uitsmijter de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 8 kilometer, 20 minuten vertraging.
16: Het is weer lekker vrijdag, hè?
17: Zo is het.
16: Het is weer lekker vrijdag.
17: Maar wij zijn bij je.
16: Wij zijn bij je, dus ben je niet alleen. Dat is fijn. Hey, koop jij kleding altijd nieuw of struin jij ook lekker de tweedehands winkels af? Dat willen wij graag van jou weten. Laat het eventjes weten in de Rijnmond-app.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
18: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
0: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
20: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
24: Wow!
23: Is binnen 3 minuten geregeld.
24: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
23: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Dit is Radio Rijnmond.
27: Afslag Rijnmond.
1: Met Teun Willems en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Ik heb deze ooit een keer geprobeerd mee te zingen onder de douche. En dan echt te proberen om die noten te halen.
1: En toen werd 112 gebeld door je buren?
0: Nou, nee? Het was nog net niet zo erg. Oh. Nee, ik heb dat toen opgenomen op mijn telefoon. Weet je, want onder de douche klinkt alles altijd veel mooier dan dat het echt is.
1: Oh.
0: Nou, Jet, ik heb echt met tenen krommend teruggeluisterd naar hoe ik klonk. Wat was dat lelijk, zeg.
1: Dat
0: was
1: en dat echt ga je nu laten horen?
0: Nee,
1: Nee.
0: De luisteraars die we nog hebben, die moeten we vasthouden.
1: Oh ja, echt, dat is ook wel weer waar.
0: Verschrikkelijk was het. Maar goed, maakt ook niet uit. Want Terrence Trent D'Arby die kan het gewoon lekker wel. If You Let Me Stay, hoorde hij op Radio Rijnmond.
1: Die mag wel blijven.
0: Die mag zeker blijven, absoluut. Wat een goede stem is dat, zeg. Nou. Niet normaal. Hey, we zeiden het net al. Wij liepen hier vanmiddag even naar de supermarkt toe om wat boodschapjes te halen. En daar zagen wij heel veel mensen lopen met tweedehands kleding. En dat bracht ons tot de vraag, joh, ja, hou jij wel eens tweedehands kleding? Of ben je meer van het nieuw kopen? Hoe zit dat bij jou, Jet?
1: Nou, ik heb als jong mens veel tweedehands. Ik heb al die tweedehands markten afgestruind, want dat vond ik gewoon heel erg leuk.
0: Ja.
1: Op een goed moment dacht ik, ja, nu kan het eigenlijk niet meer. Maar ja, dat slaat helemaal nergens op. Dus dat heb ik ook inmiddels weer teruggedraaid. Ik had een paar maanden geleden besloten om niks nieuws meer te kopen, maar alles via Vinted. Ja, mag ik dat zeggen? Heb ik al gedaan. En het bevalt me eigenlijk prima. Het enige wat ik wel nieuw zou kopen is bijvoorbeeld hardloopschoenen. Maar aangezien ik bijna nooit hardloop, is dat niet heel vaak aan de orde.
0: Nee.
1: En jij?
0: Nou, ik ben heel erg van het tweedehands kleding. Het is razend populair ook.
1: Ja.
0: Vaak dingen die wat ouder zijn, hebben toch wat, ik weet niet, het lijkt wel wat meer over nagedacht. Nu heb je heel veel van dat fast fashion, heet dat.
1: Ja,
0: hè? Dus dan
1: ja,
0: heb je, dit is 2 weken, is dat super hip. Iedereen koopt het en daarna wil niemand het meer hebben.
1: Nee, en het valt uit elkaar.
0: Dat ook. Maar met die oude dingen heb je vaak gewoon, het is kwalitatief wat beter. Het zit gewoon lekkerder. Het is vaak ook gewoon wat hipper. Als ik heel
1: ik vind het ook super hip.
0: Ik vind het echt heel leuk. Het enige waar ik dan inderdaad ook de grens trek, dat is bijvoorbeeld ondergoed. Dat zie je ook wel eens. Dat mensen
1: tweedehands ondergoed?
0: Ja.
1: Nou, ik heb die afdeling echt helemaal gemist.
0: Nou, daar mag je ook echt omheen lopen. Want dat is dat. Nou ja, in ieder geval ruik je het van afstand al. Maar nee,
1: online ook.
0: Nee, maar je ondergoed verkopen, dat zou ik gewoon absoluut niet doen. Maar ik verkoop
1: maar er zou
0: ook
1: best een markt voor zijn.
0: Jawel, maar dat is niet de markt waar ik in wil intreden, moet ik je heel eerlijk toegeven.
1: De onderbroek van Teun. Nou, eens even kijken. Wie zou daar
0: wat hebben? Voor? Maar even. Nee, gaan we niet doen. Maar we willen wel graag weten, joh, doe jij dat nou? Koop jij tweedehands kleding? Ben jij meer van het, nou, ik koop liever toch nieuwe kleding? Is ook helemaal oké, okay, laat het voorop staan. We zijn gewoon benieuwd wat jij vindt. In de Rijnmond-app mag je laten weten, ja, ik koop tweedehands kleding. En dat
1: foto's vinden we ook leuk.
0: Ja, ook meer dan welke leuke pareltjes je hebt gevonden tussen de rekken. Laat het weten. Wij willen het van je weten. Koop je tweedehands kleding of koop je toch liever nieuw? Laat me weten. Heb ik muziek voor je van Counting Crows en Vanessa Carlton. Big.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Op je radio, in de auto en via de Rijnmond-app.

0: Cameron met een kam.
1: Ja,
0: ja,
1: ik heb hem.
0: Ja, vertel.
1: Ja, Cameron Whitcomb.
0: Ja,
1: ja,
0: leuk hè? Hartstikke
1: heel leuk,
0: leuk
1: goed gevonden.
0: Dank je.
1: Ik ben wakker vandaag, hè?
0: Het is echt de uitzending van de blauwe grappen vandaag. Sorry daarvoor.
1: Geeft helemaal niks.
0: Groot nieuws, want in de kunstwereld is het grote nieuws. Het beroemde tapijt van Bayeux. Als je dat niet weet wat het is. Dat is dat enorme 1000 jaar oude tapijt.
1: 70 meter volgens mij.
0: Enorm groot.
1: Is weet ik inmiddels.
0: Ja, een borduurwerk is het over de slag bij Hastings. Dat wordt helemaal uitgelegd op dat doek. Echt mooi om te zien. Nou, dat wordt tijdelijk verplaatst naar Engeland. En vanaf volgende week is het daar te bewonderen in het British Museum in Londen. Maar voordat je tickets gaat boeken en weet ik het allemaal wat, niet doen, allemaal niet nodig. Want waarom zou je helemaal naar Londen rijden als hier in ons eigen Vlaardingen, gewoon om de hoek, ook zo'n noemenswaardig tapijt te zien is? Er wordt namelijk al jaren gewerkt aan het tapijt van Vlaardingen. Geïnspireerd op dat tapijt van Bayeux. Steek voor steek, het is echt een verschrikkelijk werk. Het is echt, echt ja, hoe noem je dat? Priegelen echt, hè? Het is echt een priegelwerkje.
1: Monnikenwerk noemen ze dat. Ja.
0: Monnikenwerk. En volgens Annette, die vanaf het begin bij dit project betrokken was, is het eigenlijk best wel bijzonder dat mensen straks in Londen in de rij staan voor zo'n tapijt. Terwijl je in Vlaardingen gewoon gratis naar zo'n hedendaagse versie kan kijken. En Annette, dat is best raar, hè?
2: Ja, nou wel of. Dat is zeker best raar, want alles wat je op het tapijt van Bayeux ziet, daar kom je ook stukken van terug. Kan je dat zien op het tapijt van Vlaardingen. En we hebben zeker 7 meter wat helemaal gebaseerd is op dat tapijt van Bayeux. Ja. En dat is bij ons dan de slag bij Vlaardingen. Dus niet de slag bij Hastings, maar de slag bij Vlaardingen.
1: Maar hoe lang ben je daar dan al mee bezig, Annette?
2: We zijn er nu 9 jaar mee bezig.
1: Ja.
2: En dat is echt wel een behoorlijke tijd. En het is echt begonnen als een heel klein project van een paar meter om de slag van Vlaardingen te vieren in 2018.
0: Ja.
2: En toen hebben we gevierd dat het 1000 jaar geleden was dat Dirk de Derde die slag won. En daar, dat zou het eigenlijk zijn.
1: Ja, maar het is een beetje uit de hand gelopen, begrijp ik, Annette.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja. Jullie vliegen gewoon uit de bocht met je tapijt.
2: Ja, joh, we zijn gewoon maar... Toen dachten we, ja, maar het is zo leuk. Laten we maar dan terug helemaal gaan naar de ijstijd. Dus 12.000 jaar ervoor.
0: Maar okay. Annette, hoeveel metertjes moet je dan nog gaan borduren?
1: Ja.
2: Nou, we zitten nu ongeveer op zo'n 24 meter.
0: Zo.
2: En we zijn nu aanbeland. Dus we zijn begonnen in de ijstijd. En we zijn nu aanbeland in de 18e en de 19e eeuw. Zeg maar. Dus we zijn nu bezig met de visserij. Dus heel de Westhavenkade wordt op dit moment geborduurd.
1: Ja, en ik heb begrepen, Annette, dat er ook een stuk gewijd is aan een nogal lugubere moord.
2: Oh nee, ik vind het het mooiste stukje van het tapijt.
1: Oh. Oké, okay, vertel eens.
2: Ja, jij doelt natuurlijk op de wc-moord.
1: Ja, daar doel ik op. En, ja,
2: ja ik, nou, nee, er zijn echt wel hele mooie stukken hoor. Met echt dat je denkt van jongens, de paarden hoor je galopperen, je ziet de boten binnenkomen. Maar ja, die wc-moord die heeft wel een plekje in mijn hart gesloten. Want hoe kom je op het idee om zo iemand op die manier te vermoorden.
1: Ja, dat moet je wel even uitleggen, hè, op die manier. Want nou, mensen kunnen het nu niet zien. Vertel.
2: Nee, dat is waar. Nou, om heel in het kort te zeggen. Vroeger was natuurlijk niet de wc achter een deurtje en netjes op een wc-pot. Nee, dat ging boven een open gracht en de wc stak buiten de muur. En toen kwam er een huurmoordenaar en die had... Nou, ik denk dat het dus niet zo heel erg hoog is geweest. Met een speer. En die stak Godefried de Gebochelde met een speer in zijn achterwerk. En daaraan is hij overleden, ja.
1: Ja, ik ben er niet stil van. Gebeurt er vaak. Ja, ik vind het vrij spectaculair.
2: Geweldig. Dat is het ook.
0: Geweldig, ja. Annette. Ja. Hey, er staan dus hartstikke veel details en geschiedenis van Vlaardingen op dat doek. Het tapijt gaat binnenkort verhuizen. Waar naartoe? Waar kunnen we het gaan bewonderen?
2: Nou, het gaat binnenkort eind december tot en met eind maart gaat het naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
0: Kijk. Oh, wat gaaf. Dat moet best
1: wel... Dat is mooi. Ja. En tot die tijd kunnen we het waar zien?
2: Oh, tot die tijd kan je het nu gratis en voor niets bekijken in de bibliotheek aan de Waalstraat. Het is Plataan.
1: In Vlaardingen.
2: in Vlaardingen op de momenten dat de bibliotheek geopend is.
1: Nou, ik vind het geweldig. Ik kom zeker een keer kijken, Annette. Dank je wel voor je uitleg.
2: Oké.
3: Okay,
2: tot fijn.
1: Borduurse.
2: Ja, dank je.
1: Laat het niet in de steek. Flauw.
2: Flauw.
1: Ja, sorry.
0: Ah joh,
2: het is vrijdagmiddag.
0: Er zit een steekje bij de lont. Ja. Laat maar gaan, joh.
2: Ja, dat is wel ja. Dag jongens. Nou, een heel fijn weekend.
0: Ja, dankjewel net. Oh ja, hoi.
2: Oké, doei.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Een hele goede middag, 5:30 op de klok. Tijd voor het weer, het verkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Is het druk nog, Jet?
11: Het valt wel mee, het wordt wat minder. Maar ik haal de meest opmerkelijke zaken er even voor je uit. A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk. Daar staat 7 kilometer, 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar staat 9 kilometer, 20 minuten. En als je dan denkt, ja, maar ik sta nu ook in de file, troost je met de gedachte, die duurt maar een paar minuten.
10: Kijk, dat is lekker, dat is lekker. Stefan, ik loop altijd vanaf Koolhaven de metro hier naar het Lloydkwartier toe. Daar doe ik normaal een minuutje of 10 over. Ik heb er denk ik wel 20 minuten over gedaan. Wat was het ongelooflijk hard aan het waaien. Niet dat hoor.
11: Ja, maar jij bent ook een grote jongen.
10: Ik had wind tegen. En ik had ook zo'n vliesjack. Ja, zo'n windjack. Oh. Nou, dan is het echt een soort zeil. Als je een touwtje om mijn middel had gebonden, dan vloog ik omhoog.
11: Twee stappen naar voren, eentje terug.
10: Nou, inderdaad. Ja. Het was verschrikkelijk. Wat waaide het hard, joh?
12: We konden je inzetten als vlieger.
10: Ja, precies.
12: Ja. Nou ja, dat klopt ook wel. Want we hebben echt wel te maken gehad met eventjes flink wat wind. Langs onze kust stond een harde wind. Windkracht 7. Ook eventjes zware windstoten daar. En had allemaal te maken met een kouwfront dat passeerde. Nou, misschien heb je het wel gemerkt. Buiten vanochtend was het gewoon warm. 22 graden zelfs in de vroege ochtend. Maar inmiddels, na de passage van dat kouwfront, is de temperatuur zo'n 4 graden gedaald. Het was vanmiddag nog maar een graad of 18. Nou, vanavond en vannacht blijft het gelukkig droog in de regio. Temperatuur daalt naar ongeveer een graad of 17. Ja, dit weekend ziet er eigenlijk heel erg goed uit. Want morgen blijft het hele dag droog. Periode met zon. Nou, temperatuur komt in de middag uit rond de 20 of 21 graden. Nog wel een vrij stevige westenwind. Zondag geregeld zon, ook dan droog. En dan krijgen we te maken met een zuidoostenwind. Ja, en in deze tijd van het jaar is die nog steeds warm. Want in de middag wordt het zo'n 24, heel misschien lokaal wel een zomerse 25 graden.
10: Zo dan, dus het wordt een warme Wereldhavendagen.
12: Zeker weten. Ja, dat ziet er gewoon echt wel goed uit. Die hebben zeker geboft. Zeker als je dat dan vergelijkt met vandaag.
10: Ja.
12: Nou, zondag misschien dan ook wel een laatste stranddag van dit seizoen. Wie zal het zeggen? Mocht je nou niet kunnen gaan, krijgen we maandag nog een kans. Ook dat is een warme dag. Periode met zon, 25 graden. Ook helemaal perfect. Daarna is het voorbij. Dinsdag en woensdag. Dan krijgen we echt te maken met herfstweer. Regen, wind, lagere temperaturen. Woensdag is het nog maar 18 graden.
10: Je begint er een klein beetje van te glimlachen wel, Stefan. Als je zegt,
12: ja, ik vind het lekker, man. Kom maar op met die herfst.
10: Ja, heb je dus
11: ik vind de herfst ook heerlijk. Al die kleuren.
12: Lekker gezellig, kaarsjes en dingetjes doen en helemaal goud.
11: Kijk, jij zei net dat je van een glaasje port houdt. Dat past bij de herfst, Teun.
10: Kijk, maar nu je port zegt, vind ik de herfst geweldig. Laat maar komen die herfst.
11: Ja.
10: Heerlijk, laat maar komen. Stefan, dankjewel, hè.
12: Oké, okay, hoi.
10: Dan de hoofdpunten van het nieuws. Mario Kwaaitaal, goedemiddag. Hou je ook van port, trouwens?
13: Ik houd bij de Port of Rotterdam.
10: Kijk.
13: Zeker met de Wereldhavendagen.
10: Netjes, man, netjes.
13: Het nieuws. Bij een loods in Portugal zijn gisteravond bijna... Ja, zit er toch gewoon in?
10: Ah, dit is echt ongelooflijk.
11: Hij is wel leuk. Ik vind hem leuk.
10: Ja.
13: Bij een loods in Portugal zijn gisteravond bijna 5000 flessen lachgas in beslag genomen.
11: Oh, daar stonden, nou, daar stonden
13: drie zeecontainers vol met het spul, verspreid over 28 pallets. De politie kwam bij de loods uit nadat ze in Ridderkerk een deal zagen gebeuren. In het busje van de verkoper lagen ruim 250 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Dat wil Rijkswaterstaat niet omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden. Want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie er toch nog overheen rijdt, krijgt een boete. En een aantal dieven in Engeland kunnen goed het weekend beginnen, want die hebben eerder deze week een grote lading Guinness bier gestolen ten zuiden van Manchester. Maandagavond werd even voor 8 uur 's avonds een vrachtwagen vol bier meegenomen. Ruim 1,5 uur later werd nog een tweede vrachtwagen gepikt. Bij elkaar hebben ze 800 vaten Guinness bier gestolen ter waarde van €133.000. De politie heeft de dieven nog niet gepakt, maar denkt wel dat het mannen waren. Misschien bevooroordeeld. Een van de rechercheurs zei er nog bij dat er een bekend gezegde is dat Guinness goed voor je is, maar dat die wijsheid alleen geldt als je het gekocht en betaald hebt.
10: Ja, absoluut. Ja,
11: en
10: absoluut.
11: Niet achter het stuur.
10: Nee, dat laat dat eigenlijk zeker of zeker.
11: Ja.
10: Goed, Guinness, joh. Ja, ik vind het ook wel lekker.
11: Ja?
10: Ik ben echt een alcoholist, merk ik. Het is echt verschrikkelijk, dit.
11: Ik ga straks wel even wat ouderlijk advies geven. Okay.
14: Dit is Radio Rijnmond.
10: Moet ik me zorgen maken, Mario?
13: Nou, ik wilde zeggen, net als 2 weken geleden, als je de volgende week niet bent, dan weten we wat er is gebeurd.
14: Radio met een grote R.

0: 4, 5 denk ik, ongeveer.
1: Ja.
0: Juf Kim.
1: Oh, ja, veel over gehoord.
0: Ja, ja. Oh, ik was zo hoog tot de boot. Dat was echt ongelooflijk.
1: Ja, liefde op het eerste gezicht?
0: Ja, vanuit één kant. Dat natuurlijk, jawel. Nee, ik was een jongetje van, wat weet je, 6, 7, zoiets.
1: Ja.
0: Dat was een pabo-studente. Maar die was dan heel lief. En nou, noem het allemaal maar op. En dan word je super verliefd in één dag. Zo gaat dat. En ik weet nog wel goed dat zij aan het einde van de dag werd ze opgehaald door haar vriend.
1: Oh.
0: Nou, toen kwam ik in een diep dal terecht. Het was...
1: Ja, ben er nog niet helemaal overheen, zie
0: nee,
1: ik.
0: Nee, juf Kim, als je luistert...
1: Schat.
0: Ik zie er nog voor me. Krulletjes had ze. Ja, ja, zeker. Ik weet het 100% zeker. Nu waarschijnlijk is ze gewoon een volwaardig docenten. Toen was ze nog aan het studeren. Maar goed. Juf Kim, als je luistert en heb je ooit lesgegeven op de Vlietberg aan ene Teun Willems. C'est moi, dat ben ik. Goed.
1: En wat een spijt zal ze nu hebben. Ze denken, ach, wat is dat dan een leuke jongen. God, wat zou dat goed voor mijn imago zijn.
0: Zeg het voort, Jet. Ja. Zeg het voort.
1: Ja.
0: Hey, we moeten het ook eventjes over Feyenoord hebben, Jet. Want de financiële situatie van de club betekende dat er eerst meer spelers verkocht moest worden voordat er konden worden geïnvesteerd in wat nieuws. En dat werd de afgelopen weken eigenlijk wel een beetje duidelijk. Hè? En het bizarre is dat financiële verhaal, dat kwam voor de trainer Giovanni van Bronckhorst eigenlijk ook als een verrassing. Dat vertelde hij vanmiddag in de persconferentie.
2: Ik denk dat we, tenminste ik wist niet zeg maar de situatie hoe die de laatste weken aan mij was voor geschetst. Ik denk dat voor mij pas de laatste 4, 5 weken. Ik wist natuurlijk al dat we moesten verkopen. Maar dat we in deze situatie zouden zitten. Waarbij we eigenlijk meer mensen moesten verkopen. En de huishouding op orde moesten krijgen. Om dan weer te groeien. Ja, dat is voor mij natuurlijk wel pas in de laatste 4, 5 weken bekend geworden. En dat is ook niet erg. Want dat is het, ja, wat ik al zei. Hè, de club is het allerbelangrijkste. En als dat de beste richting is. En de beste manier. Om vooruit te gaan, ja, dan moeten we die richting nemen.
3: Maar moet je het dan een tussenjaar noemen of is dat, ook weer niet realistisch?
2: Nou ja, een tussenjaar. Ik vind het begrip tussenjaar, ja.
3: Daar heb je niks aan, maar ik bedoel...
2: Ik ben niet... Ik denk meer aan potentie in het team en die potentie eruit laten komen. En misschien wel boven onszelf uitstijgen om wel zeg maar dat gat te overbruggen. Maar het kan best zijn dat dat langer gaat duren, ja.
3: En verwacht je dan ook dat iedereen daar geduld bij heeft? En mocht het wat minder gaan dan verwacht?
2: Nou, het geduld is denk ik meer... Kijk, voor mij zit het niet in het geduldig zijn. Het zit meer, kijk wat heeft het team nodig? Hoe kunnen we onze spelers ontwikkelen? Daar zijn we nu mee bezig. En dat is ook waar we onze tijd in stoppen. En hoe beter wij dat doen en hoe beter de spelers het oppakken en zich daarin verbeteren. Ja, hoe sneller wij natuurlijk als team gaan functioneren.
3: Ja, er zijn ook spelers die in afwachting van een transfer... ik weet niet of Arts Moussa straks al hoort dat het echt niet doorgaat... maar die dan niet willen spelen. Verwacht jij dat die gewoon op het formulier gezet kan worden door jullie?
2: Nou ja, ik heb vanochtend nog met hem gesproken. Hij heeft getraind. Dus
3: hij wil spelen ook?
2: Ja, zeker, ja. Ja.
3: Oké. Okay. En nog eentje. Ferry, je hebt natuurlijk 52 minuten gezien dit seizoen. Dus wij hebben hem ook nog niet echt kunnen beoordelen. Is hij zeg maar... is hij in ontwikkeling? Of zien we al een kant-en-klare spits als hij een paar keer vanaf de start
2: speelt? Nou ja, kijk, het is natuurlijk, hij heeft natuurlijk niet veel minuten gemaakt. Hij krijgt nu de kans en het vertrouwen om... En wat natuurlijk ook al de bedoeling was. Hè, want de bedoeling was natuurlijk dat Ayasse verkocht zou worden. Ook begin van het seizoen. Dus dat is, daarom is hij natuurlijk ook gehaald. En dat duurde natuurlijk wat langer. Waardoor hij zeg maar niet startte begin van het seizoen. Maar... Ja, de verwachting was natuurlijk wel altijd nog dat Ueda verkocht zou worden. En dat hij dan de strijd aan zou gaan als eerste spits. En die strijd is nu met Shaquille. En Shaquille is natuurlijk een talentvolle speler. Maar is nog niet daar dat hij beste wedstrijden kan starten. We brengen hem wel daar naartoe. Dan hebben we twee spitsen die de concurrentie met elkaar kunnen aangaan. Maar het vertrouwen is bij Nacho. En hij kan het vanaf nu laten zien. Dus dat is ook wel... weer een teken en ook naar andere spelers toe... dat het moment om er te moeten staan... ja, dat kan voor spelers ieder moment zijn. En voor Nacho is dat nu.
0: Ja, dat was Giovanni van Bronckhorst in de persconferentie vanmiddag... in aanloop naar de wedstrijd dit weekend tegen NEC. Dat is allemaal te volgen om 4:30. Het begint morgen, die wedstrijd. Wij gaan ondertussen verder, ook richting morgen... Met muziek van Crystal Waters Show, Gypsy Woman. Heerlijke plaat is dat. Maar eens nog even deze van Waylon en Jan Smit. Tussen jou en mij op Rijnmond. Meer

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Altijd op de hoogte.
1: Alles over jouw regio.
0: Radio met een grote R.

0: In 1991 gemaakt, dit liedje. Sindsdien meer dan 100 keer gesampled. Echt heel veel. 100 mensen die hebben gedacht, daar kan ik beter. Daar kan ik wat beters mee. Maar niemand kan aan het origineel tippen, denk ik. Crystal Waters met Gypsy Woman. Dit is het origineel, dat blijft gewoon geweldig.
1: Dit is hem gewoon.
0: Dit is hem gewoon.
1: Niet meer aanzitten.
0: Nee, niet meer aanzitten.
1: Niet meer doen.
0: Niet meer aanzitten. Waar je wel aan mag zitten is kleding.
1: Oh, ik denk, nou gaat het komen. Gelukkig, ja. Oké. Goed zo, Teun. Goh, wat leuk. Kleding.
0: We hadden het over tweedehands kleding een tijdje geleden. Omdat wij allemaal mensen zagen lopen met tweedehands kleding. Tassen,
1: weet ik wat. Hele grote tweedehands kledingbeurs. Hartstikke leuk.
0: En het is mega populair.
1: Ja.
0: Wij vroegen, gebruik jij wel eens tweedehands kleding? Of koop je het eigenlijk vrij nieuw allemaal? We kregen wel wat leuke reacties, hè?
1: Ja, Petra die zegt bijvoorbeeld, ja, ik koop dus al mijn kleding op Vinted. Behalve ondergoed.
0: Ja,
1: nou, Petra, dat snappen wij.
0: Ja, dat is toch net niet zo
1: fris. Ik wist niet eens dat het kon. Nee, ik heb die afdeling gemist daar.
0: Oh, je kan alles kopen op Vinted.
1: Nou ja, sowieso in tweedehands winkels en op marktjes en
0: dat
1: zo. Daar kom ik ook nog wel. De afdeling ondergoed is gewoon, ik heb daar blijkbaar een blinde vlek voor. Het zal ergens goed voor zijn. Ik denk dat ik het ook zo hou.
0: Doe dat.
1: Maar Els die stuurt bijvoorbeeld een heel leuk knalrood suède jasje.
0: Ja.
1: En die zegt, ja, dit heb ik dus ook op de kop getikt. Mijn dochter heeft dat voor mij gedaan. Voor €25 was hij voor mij. Ziet eruit als een best wel duur. Ja, is het suède leren jasje. En het zit fantastisch. Nou, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Het ziet eruit als een peperduur jasje.
0: Dat is vaak leuk, hè? Dat je van die pareltjes kan vinden. Van die dingen die normaal niet te betalen zijn.
1: Ja, nou ja, weet je, wat je ook vaak ziet is dat dan heb je een bepaalde mode. En dan zie je al die mensen in diezelfde dingen lopen. En als je natuurlijk gewoon op zoek gaat naar iets wat niet massaal geproduceerd is. Of al heel lang eigenlijk uit de mode, maar nou weer in de mode is. Dan is dat toch vaak specialer.
0: Zeker.
1: Ik word daar ook echt heel blij van.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja.
0: En we hebben ook nog een leuke van Danny, om even de andere kant van het verhaal te laten horen. Hij zegt, Jet en Teun, ik koop altijd mijn kleding nieuw, maar dat is maar om de 2 à 3 jaar en echt heel weinig, want voor de rest loop ik in werkkleding, dus dat spaart een hoop uit. Ja.
1: Oh.
0: Ook wel een goede insteek.
1: Handig wel.
0: Ja, toch?
1: Ja, maar ja, goed, ik bedoel, niet iedereen heeft werkkleding. Dus heb jij werkkleding?
0: Ik heb wat netjes, wat netter dan normaal misschien, maar niet echt dat ik hier kom en dat van mij verwacht wordt. Ik heb een overhemd aan. Dat niet.
1: En dan 1 keer in de 2, 3 jaar. Nou, ik moet zeggen, ik ben tot heel veel vrouwen schijnen het heel erg leuk te vinden om te shoppen. Ik ben daar dus niet één van.
0: Okay.
1: Meestal als er geshopt wordt, mijn man die slaagt altijd, maar ik dus niet.
0: Oh, niet?
1: Nee. Nee, vaak komt hij dan met de leukste dingen thuis en dan vind ik dat leuk, want ik kijk daar natuurlijk toch heel graag naar.
0: Ja.
1: Maar ik heb er gewoon geen zin in. Ik vind het gedoe. Ik vind het. Ja,
0: shoppen,
1: nee, maar. Oh, pff,
0: ik vind het wel leuk shoppen.
1: Nee.
0: Ja, ik hou het wel. En we krijgen nog een leuke, echt op de valreep van Corrie binnen. Die zegt: joh, het kan veel beter. Ik maak het gewoon zelf, mijn kleding.
1: Oh, wat een goed idee.
0: Corrie, stuur even een fotootje van wat je de afgelopen tijd zelf.
1: En mag ik ook wat opsturen naar jou, Corrie? Want ik heb nog wel wat leuke patronen, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Dus, Corrie, even nummers uitwisselen.
0: Weet je wat het leuke is met die tweedehands kledingwinkels? Is dat je daar kan. Je kan er rondlopen. Je kan de mooiste dingen, de prachtigste dingen, wat jouw man ook komt, die thuis met echt die denkt van waar vind je dit? Maar ik moet zeggen, je loopt er ook vaak rond en dat je denkt, wie heeft dit ooit gekocht?
1: Dat heb ik heel vaak.
0: Toch?
1: Ja.
0: Nou goed, dat lekker laten hangen en de pareltjes mee naar huis nemen.

0: Shirley Bassey, This Is My Life, hoorde je op Radio Rijnmond, waar nog heel veel meer muziek op jou staat te wachten, hoor. Sterker nog, jij mag zo zelf gaan kiezen welke muziek.
1: Oh.
0: Volgend uur is het tijd voor de afslagen, maar voor je die te horen krijgt, krijg je ook bijvoorbeeld, nou, deze.

0: komt jouw kant op.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Zaterdag en zondag is Het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Een hele goede avond, het is 6 uur, je bent bij Rijnmond. Binnen nu en 20 minuten is jouw mening de allerbelangrijkste van de regio. 20 minuten, onder andere gevuld met het nieuws. En dat krijg je van Mario Kwaaital. Mario, goedenavond.
12: Goedenavond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. Dat zei de Deense migratieminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen. Volgens de Griekse minister van Migratie kan binnen een maand worden bekendgemaakt in welk land het eerste centrum moet komen. De landen die genoemd worden zijn Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan. Amnesty International is er niet blij mee. En in Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad van een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belden ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw had uiteindelijk een bordje gemist waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog, bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Mario, dankjewel. Dan nog even de file-informatie.
13: Ja, wat nog opvalt op de weg. A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En als je nu nog in de file staat en denkt, deze wordt niet genoemd, Dan is het aanzienlijk korter. Dat is een fijn idee.
11: Dat is lekker, dat is lekker. Je bent dus in principe zo thuis. Wij helpen je daarmee. Wij rijden gezellig met je mee. Hey, en pak je telefoon er even bij, hè? Want we gaan zo weer afslaan. En welke kant op? Nou, daar kom jij op de hoek kijken.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
14: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
15: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches on the look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
17: OG's. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
2: Met Teun Willems en Jet Sol.

0: echt een te gek nummer, maar helemaal niet van Amy Winehouse. Kwam ik gisteren achter.
1: En toen?
0: Nou, toen heb ik opgezocht.
1: Was je teleurgesteld?
0: Stiekem ergens een beetje. Nee, het is leuk. Laten we wel wezen. Ik vind dat Amy Winehouse hem het mooist heeft gezongen. Maar hij is eigenlijk van The Zootons. Zeg je dat wat?
1: Ja, die draai ik bijna dagelijks. Ja? Nee, natuurlijk
0: nee,
1: niet.
0: Nou, nee. De Zootons, dat zijn een paar gasten uit Liverpool. En die hebben in 2006 dit nummer gemaakt. En dat klinkt dan toch heel anders. Moet je luisteren.
2: Ja, toch?
1: Ja.
0: Het heeft ook wel wat, dat moet ik ook wel meegeven. Maar ik weet niet, die van Amy Winehouse is misschien een beetje collectief geheugen. Dat is erin gegrift.
1: Ja, maar zij heeft ook zij had die touch of magic.
0: Ja, ongelooflijk zeg. Niet ja. Normaal. Wat een bijzondere vrouw was dat eigenlijk.
1: En een gemis ook.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: de club van 27.
0: Ja, ze heeft onderdeel van de zwaar.
1: Vreselijk.
0: Ja, 27.
1: Ja. Ja,
0: ik moet er niet aan denken.
1: Nee, want jij moet daar ver overheen komen, beste teun.
0: 27, dat is over 2 jaar al.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Nee, gaan we allemaal niet aan denken. Waar we wel aan gaan denken is welke keuze we moeten gaan maken.
1: Oh,
0: straks.
1: Moeilijk.
0: Moeilijk. Want de vraag is vandaag, wie gaan wij de schuld geven?
3: Nemen we afslag 1.

0: Ja, wij komen er niet uit, dus we leggen het balletje gewoon lekker bij jou.
1: Nou, ik kom er wel uit, maar ik mag niet meestemmen.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Wat zou je stemmen dan?
1: Nee, dat ga ik niet zeggen.
0: Okay,
1: nee, ik mag de mensen niet beïnvloeden. Nee, Willem.
0: Dat is ook weer zo.
1: Alsof ik denk dat ik invloed heb, maar ik zou het wel weten.
0: Nou, laat maar weten. Wat moet het worden? Afslag 1, Milli Vanilli, Blame It on the Rain. Of zeg je, nee joh, doe mij maar die Jacksons. Dus afslag 2, met Blame It on the Boogie. Allebei leuke plaatjes. In de Rijnmond-app mag je laten weten wie jij wil horen. Is dit Gordon voor je?

0: 40 jaar deze man zegt, dat is toch niet normaal. En wat is die soepel, wat kan die goed zingen. Het is zo
1: rassig. En dansen ook.
0: Ja, echt jaloersmakend.
1: Vond die halftime show van hem echt om te smullen.
0: Geweldig, hè? En dan, ik heb wel eens geprobeerd mee te doen met die dansjes. Nou, ik sta daar twee passen staken hijgend met de handjes op de knieën. En hij blaast er gewoon nog eventjes zo'n nummer als deze On My Soul uit. Het is echt een klasse apart.
1: Gaat over mijn achternaam, hè, dit. Wist je dat?
0: On My Soul.
1: Had je niet door.
0: Nee, hij is wel leuk. Hij is wel leuk.
1: Toch?
0: Goed, wat gaat het worden?
2: Nemen we afslag 1.

Laat het maar weten in de Rijnmond-app. Welke wil jij horen? Afslag 1, Milli Vanilli, Blame It On The Rain. Of zeg je, nee, doe mij maar de Jacksons, Blame It On The Boogie. En dus afslag 2. Je hebt nog één plaat, de tijd. En dat is deze, Sophie B. Hawkins.

0: Je bent in de. Ik weet niet wat ik heb vandaag. Ik zeg ook steeds in de midden. In het, wil ik wel zeggen, je bent bij de vrijdagmiddagshow. Een beetje last van spraakgebrek vandaag. Mag de pret niet drukken. We gaan namelijk naar de uitslag van de eerste twee afslagen, Jet. Wie gaat de schuld krijgen?
1: Nou, de schuld werd duidelijk in de schoenen geschoven van een hele rits broers Jackson.
0: Kijk.
1: De schuld gaat gewoon met grote getalen naar afslag 2.
0: En dat is deze. Was het ook degene die jouw voorkeur had, Jet?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik zit er niet aan, hè?
0: Nee, jij hebt...
1: Het zijn de luisteraars.
0: Het zijn de luisteraars. Ja. En het is ook wel een lekker vrijdagmiddagplaatje.
1: Voorkeur?
0: Heel stiekem misschien wel.
1: Oké.
0: Hij is ook lekker, hè? De Jacksons!

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed, dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
7: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
6: Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT.
8: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
9: Bijna 6:30, een hele goede avond. Dit is Rijnmond. Weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Staan ze nog ergens op een rijtje, Jet?
10: Ja, er staan er nog een paar achter elkaar op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft, 4 kilometer. 10 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Je kunt omrijden via de A13.
9: Nou, dat is lekker.
10: Ja, toch?
9: Dacht het wel. Wat betreft het weer, ook best lekker. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog. En de temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden. Morgen blijft het droog, periode zon. Het wordt maximaal 20 tot 21 graden. Nou, dan neem ik de komende dagen ook eventjes mee voor de Wereldhavendagen. Zondag, maandag, na zomers, geregeld zon en het wordt warm. Dat is echt lekker. Zelfs 25 graden kan het zijn. Heerlijk, dus een goed Wereldhavendagen weekendje voor de boeg. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaaitaal. Goedenavond.
11: Goedenavond. Bij een actie tegen drugsoverlast in de Rotterdamse Agnische buurt heeft de politie gisteravond meerdere drugsoverdrachten zien gebeuren. 3 Rotterdammers van 28, 31 en 33 jaar zijn opgepakt. Er werd ook drugs gevonden in de omgeving. Het onderzoek naar de drugshandel loopt nog. In een parkje in Vlaardingen is een vrouw met haar elektrische rolstoel vanmiddag weggezakt op een onverhard pad. Ze had een bordje gemist dat daarvoor waarschuwde. Ze belde zelf de brandweer voor hulp als ze maar niet de sirene zouden aanzetten. Ze hebben nog wel de banden van de rolstoel schoongespoten.
9: Is ook wel gênant, toch?
10: Maar even serieus, ik heb zo'n bordje nog nooit gezien. Dit is een
11: dit was
10: een
11: gewoon tijdelijk, omdat er gewoon was gewerkt.
10: Ah, oké. Okay. Maar dan zijn er dus speciaal bordjes dat je daar dus niet met je, nou, met je rolstoel moet gaan lopen te rijden?
11: In dit geval gewoon geprint en gelamineerd. Gewoon als service naar doe het niet, maar vrouwtje had het gemist.
9: Ik snap het wel. Als ik met mijn schoen ergens in ga staan en ik zit vast met mijn been en ik bel de brandweer, dan hoeven ze ook niet met de hele bombarie aan te komen, hoor.
10: Nee, maar ik zou daar toch een foto van willen hebben. Teun, in elk geval.
9: Ja, dat snap ik. Ja.
11: En dan nog de foto-expositie in de fiets- en voetgangerstunnel van de Maastunnel is weer gewisseld.
9: Met zijn voet in de modder. Nee, sorry, dit was heel flauw.
10: Sorry.
9: Jij zegt, ik wil er een foto van hebben. Jij zegt, de foto-expositie in de Maastunnel.
11: Ik begin even.
10: Je had erbij moeten zijn. Ja.
11: De foto-expositie in de fiets- en voetgangerstunnel van de Maastunnel is weer gewisseld. De komende tijd kun je er foto's zien van poppodium Baruch in Rotterdam-Lombardije. Dat heeft natuurlijk al een enorme metamorfose gehad, hè, nadat het oude gebouw werd gesloopt voor nieuwbouw op de Spinozaweg. Nou, Francis Pronk, die we wel vaker spreken als er iets is in Baruch, is al door de tunnel gelopen.
12: Nou, ik ben toch gisteren door de Maastunnel gelopen. En op die roltrappen zag ik toch een mooie expo van de Baruch hangen op Zuid. Nou zeg, zoveel bekende koppies. Geweldig om te zien. Al die metalheads, al die punkers. Geweldig. Ik raad iedereen aan om naar deze mooie expo te gaan kijken in onze mooie Maastunnel, in onze mooie Rotje Knor.
11: De expo is een samenwerking met Museum Rotterdam en die wordt 3 keer per jaar vervangen, dus je hebt nog wel even de tijd om de tunnel te pakken.
9: Oh, kijk. Maar best wel vet, toch, Baruch?
10: Ja, heel leuk. Ja, ik kwam daar vroeger, toen ik nog jong was, met de teun, kwam ik daar nog wel eens.
9: Wat leuk joh, zo'n oma vertelt.
13: Ja. Dit is Radio Rijnmond.
9: Nee, hartstikke jong nog, hè?
10: Ja, ik ook van jou, teun.
9: Goed, ik heb wat goed te maken over.
13: Radio met een grote R.

0: Tony Esposito.
1: We hebben daarna niet zoveel meer van hem gehoord, volgens mij, hè, na deze.
2: Nee.
1: Nee, ik vind het wel leuk. Papa Chico, gezellig, vrolijk.
0: Jet.
2: Ja.
1: Ik was vanmiddag eventjes aan het lezen door de regionale dagblaadjes en de lokalo's en noem het allemaal maar op. Toen trof ik een bericht van ene Paul Way. Dat is een man die...
2: Oh, die ken ik.
1: Die ken jij. Nou, ja. Dan weet je wat ik ga vertellen. Ja. Die gaat namelijk in 40 dagen tijd 2026 kilometer lopen. En ondertussen afval oprapen en schoonmaken. Nou, dat doet hij om, zeg maar, aan te geven van, joh, we moeten met z'n allen een beetje wat meer gaan opruimen. En dit, dat en zus en zo. En toen dacht ik, joh, Jet, ben jij eigenlijk iemand die opgeruimd is?
2: In mijn hoofd, ja. Maar dat in de praktijk is dat een heel ander verhaal.
1: Nee, ja?
2: ik heb wel, ik zeg altijd, ik heb een Indisch huis.
1: Okay.
2: Dus overal is eten. Ik kan altijd bij me eten met 20 man, maakt allemaal niet uit. En ik vind het heel lastig om op te ruimen. Dus dan stoor ik me aan een stapeltje troep. Mm-hmm. En dan pak ik dat stapeltje en dan leg ik het ergens anders neer. Maar dan is het niet opgeruimd. Maar dan zie ik
1: verplaatst.
2: Het niet meer op de plek waar ik ben. Ja, ik zou dolgraag een heel erg opgeruimd huis willen hebben, maar het lukt me niet.
1: Nee?
2: Het is wel gezellig bij mij.
1: Kijk, dat is belangrijk, want bij mij thuis is het een beetje steriel af en toe.
2: Oh ja, is het bij jou de tandartswachtkamer?
1: Nou, zo erg. Ik heb wel iets gezelligere lampen dan een TL-balk.
2: Oh,
1: wel.
2: Gelukkig maar.
1: Maar ik ben wel heel erg van het opruimen.
2: Oh ja?
1: Ja, ik vind dat wat jij hebt, met dat je dan een stapeltje ergens ziet liggen op tafel, dan kan ik een serie aan hebben staan die ik machtig interessant vind, maar ik kan me gewoon niet concentreren. Dat blijft maar branden in mijn ooghoek, dus dat moet opgeruimd worden.
2: Okay.
1: Het is een beetje een tik, bijna. Maar het is echt heel erg
2: opgeruimd. Er zijn wel dingen die ik altijd opruim.
1: Ja.
2: Maar het is wel te weinig.
1: Okay. Nou, misschien een beetje te veel,
2: iets.
1: Heb ik pas toe te geven.
2: Ja, okay.
1: Misschien te veel op. Maar goed, wij hadden het hier vanmiddag ook eventjes over. Toen dacht ik, dit is leuk. Hier moeten wij allebei even een plaat bij verzinnen. En dan gaan we kijken welk gedeelte van de regio het erover groot is. Dus of opruimen of niet opruimen. Jij bent van team, wat minder opruimen.
2: Team Messi.
1: Team Messi. En dat is dus natuurlijk deze. Ja. Lola Jan.
2: Geweldig nummer.
1: En ik ben meer van team opruimen. En als het allemaal spik en span is, dan ben ik blij.

0: met Shiny Happy People. Ja, het balletje ligt nu bij jou. Ben jij team? Nou, ik laat het af en toe een beetje liggen. En dus Lola Young met Messi, afslag 1. Of zeg je, nee hoor, nee, ik ben ook van het opruimen. En daar word ik hartstikke vrolijk van. Dan ga je voor, nou ja...
1: Team Teun.
0: Team Teun met de R.E.M. Shiny Happy People. Laat het maar weten. In de Rijnmond-app ben je meer dan welkom. Draai ik ondertussen OMC voor je na Lustrum. Dit is

0: Mafface. How is our OMC? Je hoorde je op Radio Rijnmond, waar wij nog steeds van jou willen weten. Joh, welk team ben jij nou onderdeel van? Ben jij team niet zo opgeruimd? Dan ga je voor deze. Is jouw team, hè, Jet?
1: Ja, het is niet vies, maar het is wel rommelig.
0: Dat is het belangrijkste.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ben je nou ook zo, dan ga je voor deze. Messi, maar ben je misschien wel wat meer van het opruimen? Dan ga je voor deze. Ik heb geen voorkeur, hoor.
1: Teamteun. Ik wil eigenlijk ook in jouw teamteun. Echt.
0: Ach ja, nou goed, wees even eerlijk naar jezelf. Kijk jezelf in de spiegel aan en zeg nou eens tegen jezelf: ben ik goed te opruimen, ja of nee? Is het antwoord nee, dan ga je voor Lola Young Messi. Zeg je, jawel hoor, ben ik wel. R.E.M. Shiny.

0: Als er al geen deuken in de tafelblad zaten, zitten ze er nou wel in, zeg.
1: Ja, en best veel ook.
0: Ja, wat hebben we lopen trommelen. Heerlijk. Heerlijk. Het lijkt me zo lekker om te kunnen drummen.
1: Heerlijk.
0: Ik kan het niet, maar het lijkt me wel hartstikke leuk om te kunnen. En zo is het wel met meer dingen in het leven. Klinkt heel droevig.
1: Wat wijsheid.
0: Ja, volgens mij.
1: Nou.
0: Jet, ja. Het laatste plaatje die wij gaan draaien vandaag, ja, voor lieve luisteraars. Ja, dat is dus of opgeruimd of een ongelofelijke rotzooi.
1: Nou.
0: Nee, iets rommelig.
1: Rommelig. Net als de kustlijn van Chili. Ook, ja, rommelig.
0: Nou, perfect. Ja. Wie heeft er gewonnen?
1: Ik heb gewonnen, Teun.
0: Jij hebt gewonnen.
1: Ik heb gewonnen. Lekker dan. Maar er waren ook echt wel mensen die zeiden, nou, bij ons is het strak schoon en opgeruimd. Ineke zegt dat. Ja. Maar Team Jet, Bianca zegt, afslag 1 zeker. Want bij mij is het, net als bij Jet, rommelig en gezellig. Dat is bij mij ook. Nou, kom eens langs, Bianca. Je zou je heel snel thuis voelen. Arita zegt ook, ik ben ook koningin stapeltjes verplaatsen. Dus het wordt heel gezellig bij mij, denk ik, aan de keukentafel. Met heel veel stapeltjes en gezellige luisteraars. Ja, het wordt toch echt afslag 1.
0: En dat is deze. Lola Young, Messi. Ik vond het leuk.
1: Ik ook.
0: Jet, ik heb voor je genoten.
1: Ja, je teun je met een topper.
0: Dank je wel. Jij ook, Jet. Vind ik toch jammer dat ik verloren heb. Maar ja, het is wel een lekker liedje.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Toch even op internet kijken, denk ik.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Ik heb geen idee.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties... Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Een hele goede avond, lieve mensen. Welkom bij de Rijnmonds Vrijmibo Afterparty. Hier het nieuws met Mario Kwaitaal.
11: In Rozenburg hebben twee mannen en een vrouw een woning overvallen aan de Meerpaal. De bewoner werd aan de kant geduwd en de overvallers gingen de woning in. Ze zijn even later met een onbekende buit vertrokken. De overvallers zijn nog niet gepakt en de politie doet onderzoek naar de woningoverval in Rozenburg. De coalitie koerst af op een conflict over belasting op vermogen in box 3. VVD wil de vermogenswinstbelasting snel invoeren, maar CDA en D66 niet. Volgens minister Heijnen van de VVD kan een winstbelasting op aandelen nog dit jaar worden ingevoerd en wilde daarover een deal sluiten met JA 21 en SGP. D66 en CDA willen daar geen miljarden voor vrijmaken, terwijl er wordt bezuinigd op sociale zekerheid. Er zou dan 11 tot 25 miljard euro minder binnenkomen. Bij de roltrappen in de Maastunnel is een nieuwe foto-expositie te zien. Deze keer gaat het om beelden uit de geschiedenis van poppodium Baruch in Rotterdam-Lombardije. Francis Pronk van Baruch is erg blij met het resultaat.
12: Ik ben zo enorm trots met deze expositie. Zo trots. Er zijn zoveel bekende gezichten. Zo ontzettend veel herinneringen. Ik ben gisteren van noord naar zuid gegaan en ik heb zo genoten.
11: De expo is een samenwerking met Museum Rotterdam en die foto-expo wordt 3 keer per jaar vervangen. En 4 amateurclubs uit de regio kunnen zich nog plaatsen voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. En die weten nu wie ze moeten verslaan om in de volgende ronde misschien een profclub op bezoek te krijgen. BVV Barendrecht moet naar HHC Hardenberg. En Excelsior Maassluis heeft een uitwedstrijd geloot tegen Sportlust 46 uit Woerden. TOGB uit Berkelen-Roderijs krijgt Roda Raalte op bezoek. En Zwaluwen uit Vlaardingen ontvangt Purmerstein. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
14: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium. Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
15: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
16: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
15: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: De Vrij Mibo Afterparty.
17: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Floor Hoogstad. Radio met een grote R.

Ja, hip hop, hoi, hoera, het is weekend en voor velen betekent dat feest. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de Rotterdamse uitgaanscene? We onderzoeken het de komende maand bij de Vrijmibo Afterparty met mij.

0: Luna Michelle hier op Radio Rijnmond bij de Vrij Mibo Afterparty. Super vet, leuk dat je luistert vanavond. Het is het vrijdagavondprogramma van RTV Rijnmond, waarbij alle redacteuren de kans krijgen om hun radioskills te ontwikkelen. Nou, deze maand mag ik het proberen. Ik ga mijn uiterste best doen voor je. Ik vind het enorm spannend en vooral het stukje techniek. Dus je denkt, jeetje, meid, wil jij dat doen? Ergens moet beginnen. Dus goed, even kort. Ik ben Floor, 25 jaar, geboren getogen in het prachtige Rotterdam. En deze maand zal ik een van mijn favoriete onderwerpen onder de loep nemen. Namelijk het Rotterdamse uitgaansleven. Een prachtige plek voor cultuur, kunst en het ontdekken van jezelf. En het ontmoeten van andere nachtdieren. Dat ga ik doen met verschillende kopstukken uit deze scene. Om te beginnen met Doris Paatsen. Voordat we zo de diepte induiken. Doris, voor wie jou nog niet kent, kan jij de luisteraars vertellen wie jij bent en wat jij doet?
1: Ja, zeker. Hallo allemaal. Ik ben dus Doris, inderdaad. Ik ben 30 jaar en ik werk voor Superdisco Rotterdam. Mm-hmm. Afgelopen tijd als vooral programmeur van de club. Social media deed ik ook. Ja, nu zijn we dus, omdat we onlangs helaas onze deur hebben gesloten, bezig om die functie een beetje anders te bekleden. Maar dat is eigenlijk main ding, dus programmeur. En ik ben zelf ook DJ, dus ik draai ook veel in het nachtleven. Ja. In het kort is dat denk ik voor nu even het belangrijkste, ja.
0: Ja, want de club gaat zijn deuren sluiten na 10 jaar, heb ik dat goed?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja, we gaan zo erover hebben waarom, hoe, wat. Want het wordt Rotterdamse uitnachtmakers niet heel makkelijk gemaakt. Hoe dat zit, hoor je zo. Eerst hoor je Dr. Dr. van Thompson Twins.

0: Thompson Twins. Die ken ik niet. Even kijken. Ik zit hier met Doris Baatsen. Je bent bij de Vrijmbo Afterparty van Radio Rijnmond vanuit de studio in de Doelen. Het nummer van Davy van... nou, ik heb helemaal iets voorbereid. Jongens, ja, ik word hier ook totaal uitgelachen. Maar goed, weet je wat? Maakt niet uit. Ik zit hier nog steeds met Doris Baatsen, de vrouw achter Superdisco. En ze is zelf DJ. Doris, Superdisco heeft een andere wending genomen. De deuren gaan sluiten. Het is 10 jaar lang een plek geweest waar Rotterdammers konden dansen, muziek konden maken, ontdekken en de nacht konden beleven. Doris, even terug naar het begin. Hoe ben jij eigenlijk het nachtleven ingerold? Was dit altijd jouw droom?
1: Nou, ja, sowieso ben ik. Ik ben natuurlijk 30, dus ik ga wat langer mee, om het even zo te zeggen. En ik ben wel altijd vanaf het moment dat ik mocht uitgaan, wel altijd uit geweest. En eigenlijk is dat juist meer geworden vanaf ongeveer mijn 20ste, denk ik. En ik kwam al bij Superdisco toen ik 17, 18 was. Toen was het trouwens nog wel Blender. Mm-hmm. Dus voor de mensen die echt al wat langer meegaan. Maar en sinds die leeftijd ben ik eigenlijk altijd, was het een beetje mijn vaste plek om naartoe te gaan. En van mijn vrienden ook. Dus dat was echt van, als we uit wilden gaan naar Super, kon je altijd. Weet je wel? En toen begon ik daar met, toen ik aan het studeren was, een beetje met social media doen. En toen werden daar dus ook DJ-lessen gegeven. Mm-hmm. En toen ben ik ook gaan draaien. En dus ik kwam daar eigenlijk al zo lang dat op een gegeven moment de oude programmeur van Superdisco wegging. En toen was het eigenlijk een best wel logische stap voor mij om, ja, die rol aan te gaan nemen. Dus zodoende eigenlijk.
0: Je bent er echt helemaal letterlijk ingerold van daar gewoon uitgaan.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Dus, nou,
1: ja.
0: Zo kan dat dus ook lopen.
1: Precies.
0: Voor de volgende keer dat je op een party staat, wie weet, ben je straks de programmeur. even kijken. Want wat was het idee dan, dat je, was het echt wel dat je zei, want je vertelde al hoe je erin rolde, maar heb jij gestudeerd hiervoor? Of is het gewoon echt erin gerold van, dit is wat ik wil?
1: Nou, ik heb niet in die zin die functie echt daarvoor gestudeerd, maar ik heb wel een tijd communicatie gedaan. Vijf jaar lang, niet afgemaakt overigens. Dus, het hoeft ook niet altijd,
0: nee,
1: een diploma,
0: totaal.
1: Maar
0: nee.
1: De social media en zo, daar had ik wel wat verstand van. En ja, dat begon eigenlijk ook gewoon een beetje erbij, soort van voor de leuk. En toen werd dat wel wat serieuzer. En als programmeur, ja, het scheelt dus denk ik, wat gewoon heel belangrijk is als programmeur, is dat je gewoon ook wel echt het nachtleven zelf moet snappen. Dus als jij bij wijze van spreken nooit uitgaat, dan is het ook niet echt logisch dat je dan programmeur wordt van een club, want nee, ja, je hebt er niet echt verstand van, weet je.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat dat eigenlijk vooral heel erg mij heeft geholpen met dat ik gewoon heel veel verstand had van uitgaan. Zelf dus DJ ben, dus eigenlijk altijd wel in de club sta. Dus in die zin denk ik dat dat wel dingen zijn die bij mij hebben geholpen.
0: Ja, dus het is niet zo van, als je niet uitgaat, zou je misschien zeggen, nou leuk, Jan Smit, Superdisco.
1: Maar ja, nee, precies, ja. Je weet het natuurlijk niet, maar
0: je weet het nooit. Nou goed, het Superdisco gaat dicht en dat staat niet op zichzelf. Steeds meer plekken in Rotterdam verdwijnen of hebben moeite om hun hoofd boven water te houden. Ik denk even aan Poing, Perron, 160K, Times New Space heeft het moeilijk gehad, is weer open gegaan. Ja, wat is eigenlijk nou de reden dat Superdisco toch zegt, de deuren gaan dicht?
1: Ja, ik denk niet dat per se één reden is. Er zijn natuurlijk heel veel factoren. Daar hebben we het ook al zo vaak bij ons op werk over gehad. En met vrienden over gehad. Met mensen die uitgaan over gehad. Maar ja, het is onder andere wel zo dat mensen gewoon wat minder uitgaan. En dan heb ik het vooral over de generatie die in COVID eigenlijk uit mocht gaan. Dus
0: ja,
1: die niet konden uitgaan letterlijk. Dus die daardoor wel andere dingen zijn gaan doen. Ofwel thuis gaan feesten, maar ook gewoon andere interesses gaan zoeken. Waardoor je, ja, vanaf het moment dat het allemaal weer open ging, was het heel even wel dat iedereen natuurlijk weer knaldrang had. Maar heel snel kelderde dat ook wel. En omdat die mensen ook minder uitgingen en minder dronken. En dat heeft wel, qua bezoekers zien wij gewoon heel erg van hoe we vroeger donderdag, vrijdag, zaterdag open waren. En ook echt
0: stampensvol.
1: Ja. Het was niet eens een vraag eigenlijk van, wordt het druk? Daar hoef je helemaal niet mee bezig. Het was gewoon altijd druk, weet je wel. En nu merkten we gewoon dat dat dus minder werd. En dus ik denk dat dat voor ons wel een belangrijk gegeven was. Nou wordt het je als club natuurlijk ook niet altijd makkelijker gemaakt qua nachtleven. Ja, het is gewoon wel, zijn meerdere dingen, denk ik.
0: Nee, want het zijn die vergunningen waar je op doet.
1: Ja, ook inderdaad. Of ja, nou, dat stuk waar jij het dan net over had met Poing en dat heel dat schieblok, zeg maar.
0: Ja, schieblok.
1: Aan de ene kant ja, is, spreekt de gemeente wel zich heel erg uit of zijn ze wel heel erg voor? Maar ook wel, er moet toch altijd wel weer ruimte gemaakt worden voor vastgoed. En, dus ja, het is af en toe, dat helpt natuurlijk ook niet.
0: Ja, want wat ik heel erg interessant vind, is dat er zo'n nachtplan is gemaakt. Nou, als je dat dan leest, denk je, wauw, Rotterdam, ja, die komt in de top 3 van de uitgaanssteden in Europa zelfs. Dus ze willen bij het rijtje worden, ik moet het even bijpakken, Berlijn, Barcelona, Budapest.
1: Nou, oké. Okay. Ja, daar moeten ze wel wat hun best voor doen, denk ik. Maar ik denk... Ja, maar het is natuurlijk wel ook weer zo dat als je de mensen niet hebt die uitgaan, dan kan je wel allemaal plannen maken en een soort van alle zoden aan de dijk zetten. Maar als de mensen niet willen of gaan, dan...
0: Ja, voor wie doe je dan?
1: Precies. Dus ja.
0: Maar is het daadwerkelijk ook dat mensen minder uitgaan? Of zeggen ze gewoon, ja, nou, ik in Rotterdam, ik ga wel naar Amsterdam, ik ga naar Den Haag?
1: Nou, ik denk dus dat het meer zo is. Ik sprak toevallig laatst een jongen van 19 die... hij wilde dus wel heel graag uitgaan. En hij kwam toevallig bij Superlangs. En hij zei, ja, ik vind het zo jammer, want dit was echt mijn favoriete plek. En ik weet nu echt niet meer waar ik heen moet gaan. En toen hadden we gewoon even een kort gesprek. En toen viel me eigenlijk op dat het dus vooral die COVID-generaties geweest. Niet allemaal natuurlijk, maar ja, die konden ook niet. Dus ja, die zijn niet geweest. En dat de generatie die nu dus weer uit mag, die heeft zeg maar niks. Omdat dus eigenlijk alles gewoon... de deuren sluiten. Dus
0: ja, de kop niet meer boven water kan houden.
1: Dus die, ja, het mist een beetje. Het loopt elkaar heel de tijd mis, soort van, voor mijn gevoel of zo.
0: Ja, dus echt zo'n nasleep van corona.
1: Ja, en natuurlijk is het qua vergunningen en zo. Ja, ook, bedoel, want als je in Amsterdam kijkt, kan dat wel, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En, nou ben ik niet zo fan van Amsterdam, maar zeg maar, we zijn bij Radio Rijnmond. Maar ja. Ik bedoel, ja, dus het is niet gek dat mensen daar dan heen gaan om uit te gaan. Als ze hier weekend hebben en ze denken, ja, wat is er vanavond? Het is nog niet eens op één hand te tellen bijna waar je naartoe kan gaan.
0: Nee. Nou goed, van alles over te zeggen. Toch heeft Jada voor ons, die komt zo, uitgezocht wat er dit weekend is te doen. Ze vond het moeilijk, maar ze heeft het toch een beetje een lijstje kunnen maken. Straks praten wij nog even door, Doris. Maar we gaan eerst even luisteren naar I Bet My Life van The Imagine Dragons.

0: Even kijken. Er wordt hier naast mij allemaal gepield. Het is even... Hallo, ik ben ook een Ginny in de Bottle. Ploef, daar ben ik weer. Je luistert naar de Vrijmbo Afterparty van Radio Rijnmond. Ik praat met Doris Baatsen. Zij is van Super Disco. En de club sluit na 10 jaar de deuren. We hadden het al even kort over waarom het steeds moeilijker wordt om een plek draaiende te houden, een uitgaansplek in Rotterdam. Toen de mics uit waren en jullie gaan het genieten waren van Christina Aguilera, hadden we het er ook even over van, er zijn zoveel redenen waarom het steeds moeilijker is. Een van die redenen is, mensen gaan minder uit. Een coronageneratie die niet eigenlijk helemaal weet hoe je te gedragen. En tegelijkertijd moeten we ook niet te negatief over dat nachtleven gaan praten. Zo las ik ook op de Insta van Thijs Boer, de nachtburgemeester. Die zegt, hou eens op met dat negatieve geklets ook, want clubs zijn eerder musea dan een kroeg. Ben jij het daarmee eens, Doris?
1: Als in dat nu zo wordt gezien, bedoel je? Of hoe,
0: nou ja, er wordt heel negatief over gepraat. Over dat een nachtleven, want dat gaat helemaal niet goed. En het gaat naar de pleuris, om het zo maar even te zeggen. Maar het is juist wel belangrijk om dat als stad te hebben, stelt de nachtburgemeester. Ben je er mee eens?
1: Ja, zeker. Ja, ben het er wel heel erg mee eens dat het inderdaad niet te negatief moet zijn. Ik denk wel dat er tegelijkertijd, je bent vooral als programmeur of mensen die daar in die scene zitten en werken, gewoon heel erg op zoek naar waarom is het zo en hoe komt het dan en kunnen we het oplossen. Dus ik denk dat misschien de reden is dat er zo over gepraat wordt. Maar inderdaad, ik vind wel, je moet die positiviteit ook wel een beetje, je moet het ook een beetje manifesteren, weet je wel. Ja. En ook niet te veel over nadenken, denk ik. En gewoon, ja, dus in die zin snap ik het wel. Ja.
0: Dus niet te veel negatieve energie naar het universum sturen.
1: Nee, zeker. Nee.
0: Nee. Want het is heel leuk uitgaan. Ik heb zelf vele delen van mezelf ontdekt. Ik moet toch even realiseren dat ik nu op een soort van op werk ben. Dus ik ga dat niet allemaal vertellen. Maar
2: wel je wel doen.
0: Durf niet. Kom misschien wel een keertje bij een afterparty. Maar dan echt een nachtelijke afterparty. Anyhow. Ja, het is belangrijk voor zelfontwikkeling, denk ik. Waarom is het voor een stad belangrijk om nachtcultuur te hebben? Vind je dat belangrijk voor zowel?
1: Ja, zeker. Ja. Ik vind ook wel echt het woord nachtcultuur ook heel goed. Want het is ook echt een cultuur. Mm-hmm. Weet je? Ik denk dat heel veel mensen, dat weet ik niet. Maar dat er ook wel mensen zijn die het echt zien als, ja, boeien. Dat heb ik wel eens gehoord. Van ja, boeien. Het is gewoon, je kunt toch ook wat anders gaan doen. Of je hoeft toch niet in de club te staan om iemand tegen te komen. Dit en dat en dat. En daarvan denk ik, ja, maar dan besef je dus inderdaad niet dat het echt een cultuur op zich is. Mm-hmm. En dat het echt wel heel waardevol is. Vooral om, nou ja, bijvoorbeeld vanuit mezelf te spreken of zo. Zeker toen ik wat jonger was. Je had gewoon, er gebeurde zoveel. Jij zegt ook, ik heb er zoveel uitgehaald. Mm-hmm. Van mezelf ontdekt. Mensen tegengekomen die je echt niet in de Albert Heijn tegenkomt.
0: Nee.
1: Of bepaalde gesprekken gevoerd. Of gewoon, ja, misschien ook wel negatieve dingen meegemaakt die weer positief zijn uitgepakt. Gewoon zoveel verschillende dingen. En ook wel, het is toch ook een uitlaatklep voor mensen, denk ik. Ja. Ook mensen die, al ben je student of heb je heel veel gooi op je vork op werk. Of het is echt zo'n, ja, en ik heb echt al vaak gehad dat ik dan in de club stond en dan was ik aan het dansen, wel of niet een keer met wat te drinken op. En dan keek ik ook om me heen en kon ik echt wel af en toe zo'n moment hebben van, ah, dit is zo geweldig. Weet je, als het een leuke avond was, van je ziet aan mensen dat ze zich helemaal kunnen laten gaan. En ja. Ja, dat vind ik echt wel gewoon heel waardevol. En ik denk dat dat soms wel eens wordt onderschat. Dus ja, zeker vind ik dat heel belangrijk.
0: Ja. En hoe gaan we hier dan weer bovenop komen? Wat moet de gemeente doen of wat moet er veranderen? Wat moeten wij misschien wel veranderen met z'n allen om deze cultuur in Rotterdam er toch weer bovenop te gaan krijgen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ook best wel een moeilijke vraag, denk ik. Maar ik denk dat iedereen iets moet doen, zeg maar. Dus nou ja, wat Thijs dan ook zei, ik denk die negativiteit moet er inderdaad echt wel een beetje uit. Qua gemeente moet ik zeggen dat ik niet alles weet qua plannen en beleid. Dus daar kan ik ook niet heel veel over zeggen. Maar ja, het voelt inderdaad wel als dan weer zo'n plek weggaat, dat je denkt, jongens, waar gaat het dan mis? Weet je, ja. Dus daar, dat we daar nog even naar kunnen kijken. Ja, en misschien ook wel qua positiviteit wat meer op die jongeren proberen in te werken. Dus ik weet niet, weet je wel, weet ik veel, gastcolleges of gewoon mensen die gaan praten op scholen. Ja. En de positieve kant belichten in plaats van dat het alleen maar is van het was leuk en het was toen dit en het is nu zo. Ja. Zeg maar een beetje, ja.
0: Het was alleen een goede oude tijd, was het, ja, nog leuk.
1: Precies. Het is niet dat alle hoop verloren is of zo, daar ben ik het zeker niet mee eens.
0: Maar, nee.
1: Ja.
0: Ja.
2: Dus we gaan gewoon, als je luistert en denkt, ik moet ook even mijn werk keihard van me afschudden. Dan weet je wat je te doen staat vanavond. En misschien denk je, ik wil mijn bubbel doorbreken. Ik wil nieuwe mensen ontmoeten. Ik wil nieuwe muziek leren kennen, ja, proeven.
1: Ik vind het ook wel, ook voor de jongeren of de mensen überhaupt die willen uitgaan. Mm-hmm. Ik heb soms ook wel eens gemerkt dat het dan op TikTok of zo. Ik zit ook op TikTok. ik dan ook. Wel eens een TikTok zie van, dat je soms iets voorbij ziet komen dat er een soort van inderdaad negatieve lading op uitgaan zit. Als in dat het een beetje geberst werd, weet je wel, door bepaalde groepen van, ja, je moet gewoon hard werken, je moet geld verdienen, je moet investeren in crypto, bewijs van spreken. Ja. Is natuurlijk ook maar een hele selectieve groep.
0: En Hyrox, hè?
1: En Hyrox en matcha drinken en roadcyclen. Maar dat het niet erg is ook, weet je wel. Dus dat je je niet hoeft te schamen, ook als persoon niet, als je uit bent gegaan, als je een keer te veel hebt gedronken, als je met een kater wakker wordt, dat je ook gewoon kan denken, ja, lekker boeien. Ik heb gisteravond wel een superleuke avond gehad. En yeah, ik heb die mensen ontmoet. En ja, dus ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat, dat de mensen die uitgaan ook beseffen. Of die misschien niet willen uitgaan omdat ze daar bang voor zijn. Dat het echt wel heel leuk is en ook niet erg. Dat, yeah, mag er zijn, die ontspanning, vind ik.
2: Ja, en ik denk dat er nog één heel belangrijk ding bij komt. En dat is, we hadden het kort al even over stiekempjes toen de microfoons uitstonden. Die angst die ik heel erg voel onder jongeren. Ik wil niet, geen camera op me. Ik wil niet, ik durf niet. Voor de medeclubber, heb respect. En als er een keer iemand staat te barven in een hoekje, laat die lekker slecht gaan.
1: Precies.
2: Geef een glaasje water. Geef, ja, een klopje op schouder.
1: Ja. Nee, zeker.
2: Nee, niet alles hoeft online. Zou het helpen als we net als in Berlijn gewoon een stickertje op een cameraatje pleuren?
1: Ja, misschien, ja, dat vind ik moeilijk. Soms ligt er ook wel aan wat voor avond het, mm-hmm, is, denk ik. Maar ja, in de zin van dat je, dan weet je in ieder geval dat er niks wordt gefilmd stiekem. Ja. Of, dus ik denk wel dat voor de mensen die daar zijn in ieder geval wel die druk eraf is van, ja, wat nou als iemand stiekem nu filmt of zo. Dus ja, in zekere zin wel. Je hebt natuurlijk ook wel dat mensen, als het echt heel leuk is, het heel graag willen delen. Dat is ook wel, ja, iets van waarde. Maar ja, ik denk wel dat het helpt voor het, de angst inderdaad. Ja. Ja.
2: Misschien als programmeur een leuk idee om van die analoge cameraatjes mee te geven. Iedereen, ja, krijgt gewoon bij de ingang een analoge camera. De telefoon, ja, lever je in een kluisje.
1: Ja, precies. Ja, ja. Oh, goed idee. Ja.
2: Nou, misschien, wie weet, komt er nog wel. Echt, hè? Nou goed. Eerst gaan we nog even lekker naar muziek luisteren. We gaan ook langzamerhand al afscheid nemen. Dit uur is gevlogen. Het is 15:15. 8 alweer. Straks hoor je nog het nieuws. En Jada, DJ Angel Lucky, is hier bij mij. Dankjewel, Doris, voor jouw mooie verhaal.
1: Heel graag gedaan.
2: Dankjewel.

0: Aziza. Oh ja, Aziza. Ik wilde voor die zingen, maar dat, ik ben niet verzekerd. Dat was niet slim. We zijn nog steeds bij de Vrijmibo afterparty van Rijnmond. En ik zit er nog steeds met Doris Baatse. Ik was te voorbarig. Ik zeg, dag Doris. Maar Doris is er nog steeds. Dus dat is heel erg leuk. Want ik dacht ineens, ik heb nog iets leuks namelijk gekregen. En nu is het natuurlijk spannend met de techniek. Of dat ook allemaal werkt. Ik heb het uitgelegd gekregen, dus ik denk het wel. Maar ik heb namelijk een... gezellig berichtje van iemand van jou gekregen. En dan gaan we even kijken of dit zo werkt.
1: Oh, nog heel goed voor de geest kan halen.
0: Oh, dus de verkeerde. Haha.
2: Hey Doris, stop het. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Waar hoop jij dat de Rotterdamse Nacht staat? Over zeg maar 5 jaar of over 10 jaar. Als je mag dromen.
0: Ik zie Doris kijken van wie de is dit?
3: Ja, maar mensen aan de telefoon of zeg maar over de radio klinken ook heel vaak anders. Dus,
0: Het is de dagburgemeester, ik zal je helpen.
3: Oh, dat is Thijs.
0: Dit is Thijs. En Thijs was er van, nee, dat klinkt dom, ik wil het nog een keer doen. Ik zei, nee jongens, prima.
3: Nee, joh.
0: Maar nog even de vraag die hij stelde. Waar hoop jij dat het nachtleven over 10 jaar staat?
3: Nou, dan hoop ik vooral dat we niet meer deze gesprekken hoeven te voeren. Dus waarom het niet helemaal altijd goed gaat. Of soort van dat we daarmee bezig zijn. Maar dat het gewoon, dat het soort van eigenlijk een beetje vergeten is. Mm-hmm. En dat het gewoon weer vanzelfsprekend is. Dat mensen lekker uitgaan. Dat er ook vooral genoeg is. Dus dat mensen gewoon uitgaan en denken, zo, waar gaan we heen? Want je kan daar en daar en daar en daar en daar. Dus gewoon meer plekken.
0: Ja.
3: En dat het gewoon weer als van ouds is. Dus dat het geen vraag is. Waar moeten we heen? Of waar kunnen we heen? Dat het gewoon allemaal lekker soepel gaat. En mensen weer lekker gaan vissen. En,
0: De enige vraag die wij dan willen horen is, waar ga jij je reet vanavond schudden?
3: Nou, ik moet. Nee, niet moet. Gewoon leuk. Maar ik moet naar 020. Ga naar 020. Daar ga ik draaien. Het is wel dus een Roffa Anthem editie. Dus dat vind ik dan wel weer heel grappig. Dus het is een Rotterdams feest.
0: Maak ze gek.
3: In Amsterdam, ja. Maar ik denk dat Jada dadelijk wel genoeg tips heeft om lekker gewoon hier in de stad je kont te gaan schudden.
0: Ja, en ik zou zeggen, stil al die Amsterdammers gewoon.
3: Ja, precies.
0: Als ze zich kunnen gedragen dan.
3: Super Feyenoord draaien daar. Nou,
0: ja. Hand in hand komen jullie mee naar Rotterdam.
3: Ja, precies.
0: Toch?
3: Het gaat wel een partybus weer terug naar Rotterdam.
0: Hey, dus, hey. Het is niet meer de trein, maar het leukste is de partybus.
3: Precies.
0: Naar Rotterdam.
3: Ja.
0: Nou, dankjewel voor alles.
3: Ja, super graag gedaan.
0: We gaan afscheid van je nemen.
3: Yes,
0: helaas.
3: Dit keer echt.
0: Ja, dit keer echt. En straks hoor je het nieuws van Mario Kwaaitaal. Die zit er nog steeds. Die is lang aan het werk. Succes, Mario. Eerst nog even een lekker liedje. Take a chance on me.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Zaterdag en zondag is Het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Hallo, hallo, je luistert nog steeds naar de Vrijmbo Afterparty. Hier is het nieuws met Radio Kwaitaal.
7: Goedenavond. Een woning in Rozenburg is aan het eind van de middag overvallen door twee mannen en een vrouw. De bewoonster van het huis aan de Meerpaal werd opzij geduwd door de overvallers die het huis hebben doorzocht. Ze zijn daarna met een onbekende buit weer vertrokken. De overvallers zijn nog niet gepakt. De politie doet onderzoek naar de woningoverval in Rozenburg. Bij een loods in Portugal is gisteravond een enorme partij lachgas in beslag genomen. Dat lag opgeslagen in 3 zeecontainers, goed voor bijna 5000 flessen lachgas. De politie kwam de opslag op het spoor nadat ze een drugsdeal zagen gebeuren in Ridderkerk. Ze werden aan de kant gezet en aangehouden. Het waren een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht. In een parkje in Vlaardingen is een vrouw in een rolstoel vanmiddag weggezakt in een zacht voetpad. Er hing wel een bordje dat het pad nog niet geschikt was voor een rolstoel, maar dat had ze gemist. De vrouw belde de brandweer om haar te helpen, maar die mochten niet met zwaailicht en sirene komen. Toen de vrouw eruit was gehaald, heeft de brandweer de banden van de rolstoel ook nog schoongespoten. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
9: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
8: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
10: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
11: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: De Vrijmibo Afterparty.
1: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Floor Hoogstad. Radio met een grote R.

Sorry, ik moet de muziek toch even stoppen. Sorry, Rihanna, toch. Ik heb het toch even gedaan. We zijn nog steeds bij de Vrijmoedbouw Afterparty. Tweede uur alweer. Het vrijdagavondprogramma van RTV Rijnmond. Waar alle redacteuren de kans krijgen om hun radioskills te ontwikkelen. De komende maand zul je mij horen, Floor. Inmiddels is er een speciaal persoon de studio ingekropen. Ik ga je nog niet alles vertellen. Maar Rihanna zong net al. DJ, please don't stop the music. Please don't stop. Dat is een kleine hint. Misschien ken je haar, misschien nog niet. Maar ik zou zeggen, blijf lekker hangen. En wie weet zit jij er helemaal naast. Wie weet heb je het helemaal goed. Er zit een speciaal persoon, een nachtdier in de studio, die jou straks meer gaat vertellen. Eerste Man in the Mirror van Michael Jackson. Oh, nee. The Man in the Mirror is vertrokken. Oh, jongens. Nou, dan krijgen jullie denk ik iets anders leuks van mij. Eens even kijken, hoe werkt dat ook weer? Het is... Even denken. Oh, ik zit even totaal iets heel raars te doen. Volgens mij. Ja, ik zit iets heel raars te doen. En dat is dan natuurlijk net op het moment dat degene die jou ging helpen met de techniek even loesoe is. Maar weet je wat, lieve mensen? Het is vrijdag. We doen rustig aan. En we gaan gewoon lekker naar een heel heet nummertje luisteren. Naar Sex on Fire van Kings of Leon. En nu gaat het wel goed.

0: gaat goed. Nou, als jij het zegt, dan geloof ik het. Voor al deze heerlijke chaos, waar je natuurlijk van houdt op je vrijdagavond, hoop ik dan maar. Had ik het over een speciaal persoon die bij mij in de studio is gekropen. Zij zit naast me. Die zag mij ook helemaal. Dus stress schiet hier, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik ga je gewoon vertellen wie het is. Ik kan hier natuurlijk elke week gaan lopen blaaskaken over het Rotterdamse nachtleven en jou vertellen hoe het allemaal zit. Maar uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat de nacht leeft. En wie weet dat nou beter dan iemand die elke avond midden in de nacht staat voor haar werk. Daarom spreek ik vandaag iedere week met DJ Angel Lucky, ook wel Jada. Zij is een nachtbraker, groot liefhebber van alles wat er na zonsondergang gebeurt. En vandaag is ze er live bij. Welkom Jada, vet leuk dat je er bent. Hoe lang ben jij inmiddels DJ? Want namelijk nog niet heel lang, toch?
1: Nee, ik ben net pas begonnen eigenlijk. Even kijken, ik ben pas begonnen in januari. Dus ik zit nu pas in mijn negende maand dat ik DJ ben officieel.
0: Nou, een negende maand, maar je hebt een behoorlijk kind gebaard volgens mij. Want ik zie jou overal tevoorschijn komen. Bij elk feestje staat er weer DJ Angel Lucky van de partij.
1: Ja, het was. Ik had een paar lessen gevolgd. Het begon in januari. Toen was ik jarig in februari. En ik had een challenge voor mezelf dat ik minimaal wel 10 gigs wilde hebben. Dus vanaf april gingen we helemaal aan.
0: En dat is meer dan gelukt, toch?
1: Ja, ik had in april 10 gigs ongeveer, zoiets.
0: Ja. Nou, dan is jouw challenge volledig geslaagd. Wat voor muziek kan men eigenlijk verwachten als jij achter de DJ-booth staat?
1: Ja, dat is iets waar ik heel erg over twijfel. Want ik hou van heel veel genres tegelijkertijd. Mm-hmm. Maar ik beschrijf mezelf dus niet meer in genres, maar meer op de manier dat je gewoon jezelf helemaal loslaat op de dansvloer. Mm-hmm. Dus we kunnen echt gaan van bubbeling naar techno. Mm-hmm. Maar ik kan ook wel starten met jazz. Dat je ook denkt, zo, dat is ook wel een groovy beat die naar boven komt. Maar we zitten nu wel even op de bouncy techno.
0: En wanneer ben jij blij? Als het publiek hoe reageert? Wat zie jij het liefst?
1: Oké. Hoe ik het beschrijf is wanneer iemand mij een hele vieze blik geeft. Dat ze een beetje boos kijken van zo, waar hou jij die beat vandaan? Ja. Dan weet ik dat ik het goed doe. Ja. Want ik ga er gewoon wel standaard van dat iedereen loopt te dansen. Maar ik wil wel dat iemand gewoon even zijn nek omdraait en denk wauw.
0: Who's this girl? Oké, dat snap ik helemaal. Ik heb nog steeds niet op je mogen dansen. Ik heb wel bij één event natuurlijk. Ja. Toen was ik aan het werk. Dus ik wil echt heel graag nog een keer op jou dansen. Ik ben blij dat je er bent. We gaan straks even in onze rubriek doen. De request voor de DJ van deze week. We hebben in ieder geval al geleerd dat de clubs het moeilijk hebben. En daar gaan we straks even wat verder op induiken. Maar eerst, lieve mensen, ik durf het gewoon niet te zeggen. Maar het is Man in the Mirror met Michael Jackson met Man in the Mirror. Oh, hè? Wat heeft Michael Jackson tegen mij? Wat heeft Michael Jackson tegen mij? Ik weet het niet. Niks blijkt. Hier is hij dan. Michael Jackson.

0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles apart.

0: Ah, de reunie van Stella, zo heerlijk vind ik dat. Deze man heeft de kracht om mij, die echt altijd chaos heeft in het bolletje, weer rustig te krijgen. Nou, dat is knap. En daarvoor ben ik Snelle eeuwig dankbaar. Dankjewel, lieve Snelle. Wij gaan ook snel door met DJ Angel Lucky. Ze is hier vandaag. Ze had net al even verteld. Ze is DJ in Rotterdam. Nog niet eens zo lang, maar toch al overal te zien. En ik heb een rubriekje bedacht laatst. Ik dacht, request voor de DJ. Je kent het wel, dat je in de club staat en dan ineens iemand aan de tafel staat. Ik ben benieuwd of jij dit ook herkent, Jada. Van, heb je ABBA? Heb je ABBA? Wil je dit sturen? Heb je dat wel eens gehad?
1: Ja.
0: En wat zeg jij dan?
1: Ja.
0: Nee, jij weet het niet?
1: Nee.
0: Nee, ben je dan niet? Ik ken best wel veel DJ's die dan zoiets hebben van, man, oprotten, ik heb een hele mooie set voor je klaarstaan. Of ik ga hier helemaal mijn ding doen. Hou op met ABBA. Ook als ABBA geweldig.
1: Nou, ik heb tot nu toe niet gehad dat iemand gelijk vroeg om een request of een nummer. Omdat ik niet echt heel snel meezingers heb. Maar het is ook voordat ik mensen heel snel verras met een nummertje uit een archiefje. Of dat ik zeg, jongens, jullie moeten gewoon gaan dansen.
0: Ja.
1: Nog niet eerder gehad.
0: Ja, dus ik weet je, en als je wil zingen, dan ga je maar naar, wat hebben we in Rotterdam? Bonaparte, Fame.
1: Ja.
0: En hoe heet die nou?
1: Ik heb soms gewoon de karaoke.
0: Ja, ook leuk. Maar en dan, je hebt er nog één. Die bij de Hofbogen. Met die kamers die je kan huren. Hoe heet dat nou weer? Stond er vorig weekend nog. Ik ben het gewoon helemaal kwijt. Nou goed. Anyhow. Maakt niet uit. Ja, je hebt leuke kamers. Je kan daar een kamer huren. En dan kan je keihard met al je vrienden heel hard zingen. Dat is echt heel leuk. Maar goed, daar hadden we het niet over. We hebben het over de request voor de DJ van deze week. Nou, we hebben het gehad over clubs die het moeilijk hebben. We hebben geleerd dat de gemeente het moeilijk maakt. De huizenbouw die overal komt. Een generatie die niet helemaal is opgegroeid met uitgaan. En andere hobby's heeft gevonden. Maar goed, ja, ik hoop toch dat mensen met deze uitzendingen de fun en het belang van de nacht gaan inzien. En daarom kom jij ingevlogen, Jada.
2: Yes.
0: Jij staat midden in de nacht met beide poten. En ik heb eerst wat vragen voor je opgesteld. En voordat wij gaan horen wat er in dit weekend allemaal te doen is. Als eerste vraag had ik, als jij één verdwenen Rotterdamse nachtplek weer tot leven mocht wekken, welke zou dat zijn en waarom?
1: Ja, voor deze moest ik wel echt even nadenken, want je hebt er wel een aantal die weg zijn. En ik twijfelde heel erg tussen Superdisco, Poing, 160k of Perron.
0: Mm-hmm.
1: Maar mijn antwoord is toch wel Perron.
0: Ja.
1: Het is ook wel een beetje een hartendiefje, omdat het mijn eerste club was waar ik ooit ben uitgegaan.
0: Ja.
1: Hetzelfde ook wel een beetje voor Superdisco, maar ja, ja, toch wel Perron.
0: Ja, is dat de allereerste club ooit? Ben je niet eerder in Spanje of op zo'n zuipvakantie ergens?
1: Nee, ik begon dus eigenlijk, nou ja, het is niet laat, maar ik begon pas om mijn 19 echt met uitgaan. En het was ook op eerste kerstdag, even kijken, hoeveel jaar, dat was 3 jaar terug. En dat was Patrick Mason in Perron. En ik denk, ja, oké, we doen het maar gewoon. En ik had echt, dat was echt een topavond.
0: We starten meteen goed.
1: Ja, ik startte echt meteen met de knallen. Dus de lat lag voor mij vanaf dat moment wel echt hoog.
0: Ja, ja, snap ik.
1: Ja.
0: Ja, mijn uitgaansleven begon in Spanje. En toen kwam ik hier en toen was ik, huh? Maar toen ontdekte ik dus Superdisco. En in de tijd dat voor mij allemaal begon,
1: ja,
0: draaiden ze er heel veel lekker reggaeton. En toen was er helemaal thuis. Dus ik vind het ook heel balen dat Superdisco weg is. Eigenlijk heel veel plekken. Maar ja. Perron snap ik. Maar dat is wel ook voor de hardcore people, toch?
1: Ja, ik wist nog niet eens wat techno was.
0: Mm-hmm.
1: Ik had vriendinnen van mij gingen altijd naar Superdisco. Daar was ik nog net niet geweest. Mm-hmm. Eerste keer Perron, dat was wel een van de laatste keren op die leeftijd. Daarna was ik wel altijd te vinden in de Superdisco. Ja.
0: Oh, ja. Ja, en wij komen elkaar toch gewoon nog ook wel eens af en toe tegen.
1: Ja.
0: Als we een leuke avond hebben. Als we uitgaan. Maar dan kom ik jou eigenlijk altijd stevast tegen,
1: ja,
0: op de Witte Wit.
1: Dat klopt. Ja. Dat klopt.
0: Ja.
1: Ja, hoe het altijd gaat is, dus je doet gewoon even één drankje en dan ga je gewoon met de meiden of met de mannen, met de boys bespreken, wat gaan we vanavond doen?
0: Mm-hmm.
1: En ja, Superdisco, dat zit op de Witte de Wit.
0: Ja.
1: Dus dat is top. En dan van tevoren, als je naar een Perron gaat of naar een Annabelle of een toen nog 160k, Poing, whatever, dat plan je dan een beetje uit. Maar ja, Jada zit niet stil, nee.
0: Nee, Jada zit niet stil, nee. Ja, maar toen kwamen we elkaar tegen, toen kwam ik uit NRC. Café, omdat ik ook dacht, waar moet ik nou heen? En toen dacht ik, nou, ik hoor een feestje, ik ga maar naar binnen. Dat was best leuk.
1: Klopt.
0: Ja, was
1: voor
0: best
1: de witte apen.
0: Ja. Ik heb zo nog een vraag voor je. En dan gaan we eindelijk horen wat er dit weekend allemaal te doen is. Maar eerst, de radiogoden hebben we vandaag niet gegund. Dus ik wil gewoon heel graag dat jij het volgende nummer voor onze luisteraar gaat aankondigen. Want dan weet ik zeker, dat moet helemaal goed komen. Dus Jada, wat kan men verwachten de komende minuutjes?
1: Oké, even kijken. Angel Lucky heeft voor jullie See You When You Get There van Coolio.

0: is ja, ik blijf maar meezingen. Ik ben helemaal hyped. Ik vind het helemaal leuk hier bij de Vrij Mobiel Afterparty. Ik ben ook hartstikke blij dat jij nog luistert. Dat je nog lekker in de auto zit. Of hebt besloten om ons door je woonkamer te laten blazen. Hartstikke gezellig. Ik zit hier met DJ Angel Lucky.
1: Yes.
0: Hallo girl. Ik had een geheime vraag. En ik praat net gewoon totaal mijn mond voorbij. Door het al te zeggen van, oh ja, weet je wat er is? Nou, de geheime vraag was... Als jij mij mee zou nemen, de luisteraar mee zou nemen... op een hele fantastische avond. Hij begint om 7:00 s'avonds en hij eindigt om 7:00 s'ochtends.
1: Oeps.
0: Waar gaan we heen met DJ Angel Lucky?
1: Is dat dan uit mijn ervaring of gewoon als dat bijvoorbeeld vandaag zou gebeuren?
0: Ja, nu.
1: Nu, oké, nu.
0: Ja.
1: 7:00. Als eerst beginnen we de meiden op te trommelen. We gaan bij mij indrinken, klaarmaken, muziekje aan. De opmaakplaylist gaat aan. Dan gaan we of met z'n allen verstandig met de fiets... naar de stad toe, naar het centrum. Of met de Uber, als er net een paar drankjes te veel op zijn.
0: Uh-huh.
1: Het idee is dan om zo dicht mogelijk in het centrum verder te drinken natuurlijk bij een terras. Want je weet natuurlijk nog steeds niet waar je heen gaat.
0: Ja.
1: En ik zou dan kiezen voor, denk toch eerst Biergarten.
0: Uh-huh.
1: En dat je daarna door kan gaan naar Time is the New Space. Omdat dat nu om de hoek van elkaar zit.
0: Ja, dat is lekker.
1: En anders zou ik zeggen, we gaan gewoon... Ja, ik zit altijd bij Baak, dat zit op de Blaak. Super gezellig. Gin, tonic, Bobby's erbij, heerlijk.
0: Uh-huh.
1: En dan pakken we de Uber naar Export. We gaan even helemaal naar... Ja, is dat in de buurt van de Keilenwerf daar zo? Export, techno, let's go.
0: Ik ben nog steeds niet geweest.
1: Nee.
0: Ik wil zo graag gaan.
1: Ja, het is een stukje vanaf, zeg maar, vanaf beurs, maar het is wel echt super gaaf.
0: Nou, ik ga er wel heen, denk ik. Wij gaan zo nog even iets anders van jou horen. Namelijk wat de weekendplanning is voor Rotterdam. Want er staan feestjes gepland.
1: Yes.
0: We hadden gisteren al even gebeld.
1: Mm-hmm.
0: En ik weet wel het een en ander, maar de luisteraar nog niet. Die mogen het gewoon nog even lekker doen. Met Bon Jovi, It's My Life.

0: Funk Tonight. Dat is wel precies de bedoeling. En DJ Angel Lucky gaat jou vertellen waar dat in Rotterdam kan vanavond. Jada, waar kan men dit hele weekend helemaal losgaan als we het willen? Helemaal uit hun dak.
1: Oké. Luister jongens. Rotterdam komt net uit haar zomerslaap. Dus we gaan een beetje rustig beginnen dit weekend. Mm-hmm. En vanavond hebben we Export. Vanavond de Latin Export. En high tempo Latin muziek met lekkere techno. Ik ben een beetje aan het twijfelen of ik het ga halen vanavond, want ik heb de hakken aan. Maar we gaan het doen. Maar ik start eerst met de benenwagen richting Blaak, Oude Haven. Misschien dat ik toch wel weer bij Baak beland voor een lekker drankje. Beetje aan het twijfelen. Maar we gaan eerst doen we even terrassen. Eerst terrassen vanavond. En morgen is het wel, heb je bij de Keilewerf heb je dus Keile Café met volgens mij een 10 jaar anniversary. En dat is dan van 1 tot 6 uur 's ochtends.
0: 1 uur 's middags?
1: 1 uur 's middags.
0: Tot 6 uur 's ochtends.
1: Yes.
0: Dit klinkt als een party voor het ultieme nachtdier. En middagdier dus eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wat is daarom dacht ik. Ik kan vandaag gewoon even een beetje rustig aan doen. Rustig. En dan morgen de stappen tellen echt gewoon minimaal 10.000. Sowieso.
0: En de luisteraar die nu luistert, die moet waarheen volgens jou? Wat is het de ultieme party van dit weekend?
1: Ik zou wel zeggen, eigenlijk gewoon de Keile Café. Ja, want het is bij elkaar sowieso meer dan 10 uur, jongens.
0: Ja, dat is vet.
1: Ja.
0: De mensen die dat volhouden, daar heb ik echt respect voor.
1: Ja. En je kan ook gewoon lekker in de middag beginnen. En dan ga je gewoon voor etenstijd ga je gewoon naar huis. Dat kan ook. Of je start in de avond. Maar het is wel de bedoeling dat je gewoon, laten we gewoon met z'n allen daar vanaf 2 zijn. Tot gewoon 5 uur s'nachts.
0: Koop je daar kaartjes voor? Of hoe is dat?
1: Dat wel. Het
0: is duur?
1: Ja,
0: men ziet het niet. Ik zal het maar even beschrijven. Jada zit met haar mondje. Een beetje gekke bekjes te trekken. Hieruit lees ik, het is apenduur. Maar dat maakt niet uit, want het wordt een tof feest. Dat begrijp
1: wel,
0: ik hieruit.
1: Dat wel, ja. Of je gaat gewoon vanavond lekker naar Export als je een soort van een mix van techno wilt en Latin music.
0: Oké. Nou, mocht je nou luisteren en denken, ik ga naar een van die parties, laat dat de Rijnmond redactie even weten via de app. Bericht mij persoonlijk op Instagram, dat mag ook, want ik wil heel graag weten hoe jouw weekend was. En wie weet spreken Jada en ik jou volgende week. Misschien zeggen wij wel hallo, dat willen wij ook horen, neem ons mee. Voordat we dat gaan doen, voordat jullie eruit gaan, dan gaan we nog even hier lekker dansen. Ik zou zeggen, pak er een drankje bij. Zet je helemaal klaar voor dit feestweekend. Jij bent heel excited.
1: Jij
0: zit helemaal excited te springen. Ga jij maar. De floor is yours.
1: Ja, jongens. Marvin Gaye van Charlie Puth en Meghan Trainor. Marvin favorite. Gaye.

0: lezingen met handgebaren. Maar ik kan geen handgebaren, dus ik weet niet wat de bedoeling is. In ieder geval, dank jullie wel, lieve allemaal, voor het luisteren vandaag. Ik ben blij dat je erbij was. Het zijn radiotalenten in ontwikkeling. Als je het hele uur bij bent geweest en als je net bent ingeschakeld. Dank je wel. Tot volgende week. Morgen is er Het Weekend Is Er. En dat is heel leuk om te luisteren. Dus ga dat vooral even lekker doen. Dank je wel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Goedenavond, het is bijna 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU geraakt. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval op de veiligheidsdienst. Zeker 12 mensen raakten gewond. Zelensky heeft opdracht gegeven voor een passende, concrete reactie. Daarmee lijkt hij een tegenaanval op de Russische inlichtingendienst aan te kondigen. Een populaire Turkse komiek dreigt jarenlang de cel in te moeten nadat hij president Erdogan op de hak nam tijdens een optreden. Hij had er beelden van op internet gezet die vele miljoenen keren werden bekeken. De autoriteiten waren er minder blij mee en zeggen dat het de eer, waardigheid en reputatie van de president hebben geschaad. Hij had zelf ook al eens aangegeven geen fan te zijn van president Erdogan. De kaart van de wereld die we kennen gaat misschien veranderen. Niet omdat de wereld er ineens anders uitziet, maar omdat de verhoudingen op de kaart niet kloppen. Op de nieuwe wereldkaart wordt Afrika een stuk groter, waardoor mensen beter moeten begrijpen hoe groot dat continent is. Op de kaart die iedereen nu kent is Groenland bijna net zo groot als Afrika, terwijl Afrika in werkelijkheid ruim 15 keer groter is dan Groenland. En 4 amateurclubs uit de regio kunnen zich nog plaatsen voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. En die weten nu wie ze moeten verslaan om in de volgende ronde misschien een profclub op bezoek te krijgen. BVV Barendrecht moet naar HHC Hardenberg. En Excelsior Maassluis heeft een uitwedstrijd gelood tegen Sportlus 46 uit Woerden. TOGB uit Berkelen-Roodreis krijgt Roda Raalte op bezoek. En Zwaluwen uit Vlaardingen ontvangt Purmerstein. Het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon. En dan temperaturen rond de 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein. Nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
8: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
10: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
1: Dit is Radio Rijnmond.
11: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. Er rijden per dag nog steeds ruim 500 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. Dat aantal is nauwelijks veranderd sinds het verbod begin vorige maand. Zwaar verkeer mag er niet meer overheen omdat de brug het niet aan kan. Er wordt gecontroleerd met camera's en met mobiele controles. In Vlaardingen zijn gisteravond bij de veerboot naar Engeland 15 verstekelingen gevonden in een vrachtwagen. 5 van hen zaten een paar weken geleden ook al verstopt in een vrachtwagen naar Engeland. De vrachtwagen had in beide gevallen Turkse kentekenplaten. Er was wel een andere chauffeur. Bij een actie tegen drugsoverlast in de Rotterdamse Agnice buurt heeft de politie gisteravond meerdere drugsoverdrachten zien gebeuren. 3 Rotterdammers van 28, 31 en 33 jaar zijn opgepakt. Er werd ook drugs gevonden. Het onderzoek naar de drugshandel loopt nog. Bij een loods in Portugal zijn gisteravond bijna 5000 flessen lachgas in beslag genomen. Daar stonden 3 zeecontainers vol met het spul, verspreid over 28 pallets. De politie kwam bij de loods uit nadat ze in Ridderkerk een deal zagen gebeuren. In het busje van de verkoper lagen ruim 250 flessen lachgas. En in een parkje in Vlaardingen is een vrouw met haar elektrische rolstoel vanmiddag weggezakt op een onverhard pad. Ze had een bordje gemist dat daarvoor waarschuwde. Zelf belden ze de brandweer voor hulp, die niet met loeiende sirenes mocht komen. Ze hebben ook de banden van de rolstoel schoongespoten. Het weer, vannacht blijft het vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. Dat was een overzicht van het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dag.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu. Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
1: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via de Rijnmond-app.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Sisters, how y'all feel?

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.
2: Let's

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.